0: Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

yeah. I can't stand the rain. Come on.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden.
2: Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty.

fantastisch, hè? Toen ze nog alive en kicking waren. En vooral staying alive. De Bee Gees. Robin, Maurice en Barry. De Bee Gees en staying alive maakten dat even het jaar 1978. Maar terug naar de dag van vandaag. Goedemorgen. Het is in ene toch weer gewoon dinsdag. Een mooie dinsdag misschien nog wel. We gaan daar gewoon vanuit. Positief ingesteld, toch? Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Goed dat je er bent. We gaan het onder andere hebben over de U-mobiel. Verder gaan we op vakantie. Hoe lekker klinkt dat? En we hebben fijne muziek. Nieuws, weer en verkeer. Dit is Tears for Fears uit 85. Everybody wants to rule the world.

zo bereikt uiteindelijk de nul-status deze band. Hè? Want het begon met 3, 2, 1 en zo heet het nummer ook. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, een hele goede morgen. Het is bijna alweer 12 minuten voor 6:30. Ja, nieuws, weer en verkeer. Dat verkeer is gelukkig bijna nooit onder de aandacht. Dat wil zeggen, wel aan mijn aandacht onttrekt niks. Natuurlijk verkeersinformatie als het zich voordoet. Maar het is vakantietijd en dan merk je in Midden-Nederland, zeker vroeg in de ochtend, dat het allemaal wel heel erg meevalt of heel goed doorrijdt, los van de wegwerkzaamheden die de wegen af moeten sluiten. Ja, en dat gebeurt op de A1 en de A27. Maar als er zich iets voordoet, dan hoor je het hier in Utrecht. Het is wakker. Ja, dat nieuws natuurlijk met Casper Kooi vanmorgen. Het nieuws uit de regio. En op het hele uur hoor je ook nog het nieuws uit binnen- en buitenland. En zo blijf je op de hoogte. En over het buitenland gesproken, of misschien ook wel Nederland, wat neem jij altijd mee op vakantie? Dat is een vraagstelling. En die staat al op Facebook van Radio M Utrecht. En ik heb ook een reactie binnengekregen in de RTV Utrecht-app. Want er kan op gereageerd worden. Sterker nog, daar mag je een antwoord op geven. Vinden we leuk. Van een pot pindakaas tot je eigen kussen. Wat gaat er mee? Alles mag om te melden. Ik ben ook heel erg benieuwd. Wat neem je altijd mee op vakantie? Nou, zullen we eens even een paar reacties bekijken. Dat vind ik altijd wel even leuk om dit tijdstip eventjes wat onder de loep te leggen. Henny zegt, goedemorgen Bob. Ik zelf neem altijd mijn hardloopspullen mee. En ja, af en toe ga ik dus hardlopen in de vakantie. Of moet ik zeggen, hardlopen. Een fijne uitzending. Met voor iedereen de groeten vanuit IJsselstein van Henny van Doorn. Henny, dankjewel. Marieke zegt, vroeger, wij kamperen namelijk altijd, eigenlijk namen we alleen eten mee voor de eerste avond. En verder, ja, zagen we het wel. En tegenwoordig neem ik in elk geval altijd mijn eigen kussen mee. Ja, er zijn meer mensen die dat doen, hè. Ik doe dat zelf niet. Ik probeer wel altijd, als ik een hotelletje kies, wel te zorgen dat ik van tevoren check of de kussens goed zijn. En als niet zo brief, ja, dan moet je het gewoon even vragen natuurlijk. Nou, nog meer reacties. Ja, wat dacht je van Elsen? Goedemorgen. Groeten vanuit Woudenberg bij 15 graden en wel zwaar bewolkt. Ja, dat zwaar bewolkte zag ik ook, maar intussen is het wel licht geworden. Toen ik hier even 5:30 binnenkwam, dacht ik van, mwah, het wordt wel weer een aardige dag. Grita gaat ons erover bijpraten trouwens straks. Wat ik meeneem, zegt Elsen, op vakantie, een dik notitieblok, potloden en een puntenslijper. Dat klinkt mij ouderwets in de oren, maar wat ga je er dan mee doen? Nou, om alle gebeurtenissen direct op te schrijven, heb ik dat nodig, zegt Elsje. Een heerlijk gevoel geeft me dat. Die potloden, om dat bij te punten. Die zijn bij te punten, ja, dat moet ook wel, want anders kun je niet beschrijven natuurlijk. En balpennen hebben de neiging op te zijn. Dan wel, nou ja, ze doen het gewoon helemaal niet meer. En dat geeft pas echt sores. Op vakantie wil je dat niet. Doei van Elze. Ik zeg doei terug. Wat een leuke reactie ook. Nou, meer reacties zijn welkom, dus kom dan maar mee. Ik zou zeggen Facebook, Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Met zometeen Shaking Stevens, You Drive Me Crazy. En nu alle ruimte voor de Brothers Alessi. Ofwel die Alessi Brothers, ze werden ook wel Alessi's genoemd.

zo gaat dat. Shaking Stevens in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Richting 6:30. Zometeen, ik heb het al binnen. Even geduld nog, AUB, want ik heb een weerbericht van Grieta Spallenburg. En dat betekent dat we daar zometeen eens eventjes de tanden in gaan zetten. Want vandaag krijgen we vandaag. Komt die zon er wel bij? En zo ja, wanneer dan? Misschien zometeen al. Laat je verrassen. Eerst nog even muziek van Jon Emerson. De zaal van Yes in die tijd. Dit is Surrender. Goedemorgen. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 3 minuten voor 6:30.

0: Half zeven. Ja, vanochtend is het veelal zonnig in Midden-Nederland. Maar vanmiddag, ja, toch ook wel wat stapelbewolking dat ons misschien parten gaat spelen. Positief, zegt Grita. Het blijft droog en bij weinig wind gaat het opwarmen naar zo'n 28 graden Celsius. Wat een, zonnig vooruitzicht. Een warm vooruitzicht, zeg ik dan. Meer over het weer zometeen van Grita zelf. Natuurlijk in Utrecht is wakker. En wat Anne gaat doen, komt ze zo zelf vertellen.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Winans. And I wanna be the only one. Nou, niet helemaal, want dat vind ik een beetje egoïstisch overkomen, eerlijk gezegd. Dus dat doe ik ook niet. Anne bij mij in de studio. Goedemorgen, Anne.
1: Oh, goedemorgen. Houd je heel? Hij zit een beetje los. Oh jee. Hallo.
0: Maar goed dat je zo meteen je eigen microfoon hebt omdat je op pad gaat.
1: Ja, ik ben nou helemaal gewend om hem in mijn hand te houden.
0: De studio valt langzaam uit elkaar.
1: Ja. Ik ben even weg en alles valt uit elkaar.
0: Ja, hey, je gaat weer op pad vandaag voor Utrecht is wakker als verslaggever. Hoe gaat het tot nu toe? Ik heb het idee dat het wel lekker gaat eigenlijk.
1: Ja, nou, ik vind het heel erg leuk om veel in de provincie te zijn. Over plekken waar je normaliter, dus waar ik met jou over praat hier in de studio, dat je er ook even bent.
0: Mm-hmm.
1: En mensen spreekt, dat is heel leuk. Het is wel pittig, elke dag zo vroeg uit de veren en met de auto ergens heen chasen en je ergens elke keer weer induiken.
0: Dat geeft spanning misschien ook wel. Ik bedoel, ja.
1: Je bent aan het presteren hoor. Ja. Ja. Het is echt wel hoog. Ja, hoe zeg je dat? Topsport in zekere zin.
0: Ja, je weet, ik kom hier om 1:06 binnen en dan ga ik lekker zitten en dan vind ik het best. Iets eerder. Maar op locatie, elke locatie is weer anders. Ik bedoel, ik ga naar jij als we hier binnenkomen. Dan is dit vertrouwd, dus je werkplek.
1: Ja.
0: Je weet waar alles zit. Op locatie niet natuurlijk.
1: Ja, het is echt wennen. Dus je hebt iedere keer ook weer te maken met andere omstandigheden waar je bent. En ook verbinding is een keer uitgevallen afgelopen vrijdag, weet je nog, toen ik in Achterveld was bij de Tour de Junior.
0: Maar dat heb je daarna weer opgepakt. Dus dat zijn technische zaken, daar kun je natuurlijk niks aan doen. Gelukkig hebben we dan veel contact met elkaar via telefoon of zo.
1: Ja, gelukkig maar dat er is. Hè?
0: Maar zoals gisteren was je in Wijk bij Duurstede in het hondenhotel. Toen dacht ik echt van zo, wat is dit een... Een kakofonie aan geblaf en logisch natuurlijk ook. Maar ben je daardoor niet afgeleid dan?
1: Ja, ik moet zeggen, die koptelefoon doet veel hoor. Als je hem op hebt, dan houdt het het ook wel een beetje tegen.
0: Ah,
1: je moet je wel heel erg focussen op het gesprek. Dat is dan wel zo, want je wordt inderdaad wel een beetje afgeleid. Maar ja, ik heb wel een koude washand op mijn voorhoofd gehad hoor, in die middag. Oh, het waren 40 honden die tegelijkertijd aan het blaffen waren toen we binnenkwamen. Dat was schel geluid.
0: We hebben het allemaal kunnen horen.
1: Ja, iedereen heeft hoofdpijn nu. Ja.
0: Maar jij zat er met een hondenneusje bovenop zich.
1: Ja, precies, te snuffelen naar een...
0: Nou goed, ik vind het echt hartstikke leuk gaan. Jij hebt locatie Robert-Jan ergens in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk. We weten niet waar hij uithangt. Hij is met vakantie, dus de komende anderhalve week nog zet jij je best een beetje voort. En dan ga jij verslag doen van een onderwerp. Wat heb je vandaag voor ons?
1: Ja, wij gaan vandaag naar Landgoed Den Treek, dat is vlakbij Leusden.
0: Mm-hmm.
1: Gaan we op pad met een jager Danielle. Dat gaan we doen omdat steeds meer vrouwen zich hebben aangemeld tot opleiding tot jager. Het aantal vrouwen is dus verdrievoudigd in de afgelopen 20 jaar.
0: Ja.
1: Dan zie je dus in meerdere vakgebieden of vrijwilligersjobs dat er meer vrouwen komen. En dat is natuurlijk de trend van emancipatie. Maar ja, het is wel specifiek omdat het jager zijn ook een imago heeft van een soort mannenberoep. Er zijn veel mannen die jager wilden worden vroeger.
0: Mm-hmm.
1: En nu zijn er dus veel meer vrouwen bijgekomen. En ik vraag me af, hoe komt dat?
0: Ja.
1: Wat is jagen anno 2026 nog in vergelijking met vroeger?
0: Vegetarisch jagen, bestaat dat ook of niet?
1: We gaan eens even een blaadje schieten. Lekker. Voor op de barbecue. Nee. Ja, ze noemden al van ja, als ik een vriend van mij sprak, zijn opa, die had de luchtbuks aan de kapstok hangen vroeger. Nou, dat is echt niet meer hoor. Zoveel strenge eisen en regels zijn er nu aan verbonden. En terecht ook wel.
0: Ja,
1: maar het is heel anders. Dus daar gaan we haar ook over spreken.
0: Ja.
1: Hoe zij dat ziet, die ontwikkeling. En ook, ja, wat zij er nu dan daardoor van vindt. Ze is net. Sinds vorig jaar oktober klaar met de opleiding. Ze komt echt net van de opleiding af. Dus ze noemt zichzelf daarom ook een jonge jager.
0: Ja.
1: Ze is 36. Dus ik ben hartstikke benieuwd naar haar beweging om jager te worden ook.
0: Lekker vooruitzicht als je 36 bent dat je nog jong bent, Janne.
1: Dat is een fantastisch vooruitzicht. Volgend jaar 30 gaat ik en hartstikke jong.
0: Hey, maar inderdaad opmerkelijk dat er steeds meer vrouwen dus jager worden. Ja. Waarom dan inderdaad?
1: Ja, ik vraag me ook af waarom mensen überhaupt jager willen worden. Want je hebt natuurlijk ook het beroep, niet iedereen krijgt betaald, maar boswachter. Dat kun je ook zijn. Dat is ook natuurbehoud, welzijn van dieren. Waar jagers ook veel over beginnen. Wat ik gisteren heb gelezen toen ik al even onderzoek deed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, is het niet zielig? Doodschieten van een dier. Want dat is wel het imago van het jager zijn.
0: Ja, je moet wel dat kunnen natuurlijk.
1: Je moet het kunnen, ja.
0: Ik weet zeker. Ik kijk eerst naar mijn... Van binnen mezelf, ik zou het niet durven om een dier dood te schieten. Ik denk jij ook niet.
1: Nee, ik persoonlijk ook niet. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe zij dat ziet. Want zij zegt, het is niet alleen maar dieren doodschieten. We zijn heel erg bezig met de natuur en de dieren, het welzijn van de dieren. Want ik denk, hoe dan?
0: Ja. Jij gaat die vraag aan haar allemaal stellen. Ja. Op naar Landgoed Den Treek bij Leusden. Alle succes, ik ben heel benieuwd. Ja, jij ook natuurlijk.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia. Ja, ja, ja. Zometeen Greta Spallenburg bij ons en het weer voor Midden Nederland. Ga je goed, Greta?
2: Ja, heel gaat goed. Ja. Jij ook?
1: Jazeker, ja. Dat was een soort lokroep, hè? Want ik denk, ik doe een Spaans plaatje zet ik op en dan kom jij erbij.
2: Ja, dat ook, hè? Ja. Door de deur. Ja, okay. Zeker.
1: Hopelijk geen Spaanse temperaturen, maar we gaan wel de hoogte in, hè, vandaag.
2: Ja, zeker. Ja, een beetje Spaans. Vleugje Spaans.
1: Bent die Ocho?
2: Ja. Sí. En mañana 33.
1: 33? Nee, echt waar?
2: Ja.
1: Dat is wel heel erg warm. Goed, we praten er zo meteen over door, goed?
2: Joep.
1: Wat neem je mee op vakantie? Nou, daar hebben we heel wat reacties op gekregen. Wat neem je mee op vakantie? David zegt, ik neem altijd mezelf mee. Ik ben mezelf nog nooit vergeten in te pakken. Heel goed, David. Dankjewel voor je reactie. Dat kan reageren op RTV Utrecht. Nou, je moet zeggen, de Radio M Utrecht Facebook. Of de RTV Utrecht app. En over die app gesproken, daar kun je ook je keuze maken voor je vakantieplaat. Of eigenlijk voor die vakantie 100, die gaan wij vanaf volgende week, vanaf 3 augustus, presenteren. Dat doen we elke middag bij Radio M Utrecht. En je favoriete plaatje mag je daarbij stemmen. Ofwel gewoon in die lijst terecht laten komen. En dan gaan we het allemaal laten horen op de radio. Dus je favoriete plaatje. En het idee had ik ook al om dat nu al te gaan doen. Ik denk, nou, laten we nog even wachten. Aan de andere kant, als je een favoriete vakantieplaat hebt, dus een plaat waar je... Vroeger ging dat zo, dan ging je naar het buitenland en hoorde je op de radio een leuk nummer dat je niet kende van een artiest, maar het klonk lekker. Een Frans nummer, een Spaans nummer, of een Duits nummer, of gewoon een Nederlands nummer, omdat je in Nederland op vakantie was, wat je bepaalde herinneringen nu geeft. Daar ben ik heel benieuwd naar. Je mag ook reageren wat dit betreft via studio@rtvutrecht.nl. Een mailtje sturen dus.

0: naar het strand toe.
1: Heerlijk. Met de gedachten van de Beach Boys natuurlijk. En worden dit be nice. Nou, dat lijkt mij wel eerlijk gezegd. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht om 6:50 met Grita verder praten over het weer voor vandaag. Venti Ocho en Treinta y Tres. Dat is 28 en 33 graden in Spaanse Spaans. Ik denk die Venti Ocho, die 28 graden, dat ze in Spanje blij zouden zijn als de maximale temperatuur daarmee het gezegd is. Zeg maar.
2: Zo, ja, die hebben ook een zomer ohne ende. En dat geldt natuurlijk voor de Fransen helemaal. Kijk, de Spanjaarden zijn natuurlijk al veel gewend qua zomerweer en ook qua veertigers. Maar ik ben benieuwd. Ja, ik spreek geen Fransen, maar hoe de Fransen deze zomer ervaren, dat is toch wel een beetje traumatisch. Dat het maar heet blijft en met die branden en geen regen. Op een gegeven moment word je bijna een beetje bangig voor de zomer, zeg maar. Als dit de nieuwe norm is.
1: Zeker, en dat helemaal los van de branden bijvoorbeeld in de buurt van Bordeaux. We hebben een heel artikel erover dat heel veel Utrechters toch op vakantie gaan. Want dat gaat ook die kant op. Want waarschijnlijk gaat het nog maanden duren voordat die bosbranden bij Bordeaux echt onder controle zijn. En ja, Utrechters denken, we zien het wel. Als er maar iets is wat onveilig is, dan gaan mensen een andere route kiezen. Toch een andere bestemming. Maar,
2: een vriendin van mij die wilde op de fiets langs de Loire fietsen. En die belde mij vorige week ook al van, zal ik dat wel doen? Ja. Maar ik zeg, je kunt natuurlijk ook in principe aan de kust blijven. Want die begint dan ergens bij Nantes te fietsen. Ik zeg, als je aan de kust bent, is het ook weer anders. Weet je wel? Dus mensen gaan wel een beetje denken van, hoe werkt dat? En ik hoorde een kano-collega, die zei van, we moeten maar een vluchtkoffertje klaarzetten of zo, weet je wel. Die ging ook naar Frankrijk met het gezin.
1: Ik moet je zeggen, als ik iets geboekt zou hebben maar enigszins in de buurt van Bordeaux, misschien wel 100 kilometer daarvoor, ik zou niet gaan. Ik zou echt niet gaan.
2: Zou ik ook niet gaan. Nee.
1: Maar goed, heel veel mensen die denken van, het is toch mijn vakantie en misschien valt het allemaal wel mee. Niet daar, maar de plek waar je heen gaat. Ik bedoel,
2: ik ben zelf niet zo hittebestendig, dus ik ga eigenlijk al nooit in de zomermaanden. Ik ben best wel vaak in Spanje geweest, maar nooit in juni, juli of augustus. Maar heb ik ook de luxe dan dat ik in mei kan gaan of in oktober, weet je wel. Dat vind ik eigenlijk altijd al veel fijnere maanden om daar te zijn in Spanje. Dus het is natuurlijk altijd al gloepie heet in juli en augustus.
1: Ja, precies.
2: Sommige mensen houden daarvan.
1: Tuurlijk, die zijn er ook. Maar ik denk, als het boven de 35 graden is voor mezelf, dan hoeft het van mij al niet meer, moet ik je zeggen. Maar
2: ik doe niks meer. Ik val stil. Dus dat vind ik ook niet zo. Dus ik ben toch meer een iets noordelijker dan iets zuidelijker,
1: precies,
2: denk ik.
1: Ja. Maar de komende dagen is het toch de ventilator op maximaal zetten in de weerkamer, denk ik ook. In Midden-Nederland. Want laten we maar eens even van wal steken. Ik noemde al even 28, 33 graden. Kom jij mee? Maar vandaag 28 dus.
2: Vandaag 28 en we hebben een heerlijke koele start gehad. Het is de afgelopen nacht afgekoeld op de meeste plekken tot een graad of 12.
1: Ja.
2: Hoe lekker is dat?
1: Ja.
2: En op dit moment is het buiten 14, 15 graden fris. Rond lunchtijd zitten we al denk ik op 24 graden. De opwarming gaat best wel snel. En dan koersen we verder naar die 28 graden. Met veel zon. Er zijn ook een paar wolkjes die op dit moment overtrekken. Die zullen wel deels weer oplossen. En dan is het een paar uur, denk ik, zo goed als zonnig.
1: Mm-hmm.
2: En vanmiddag kunnen er dan weer wat stapelwolken ontstaan. Maar allemaal heel veel minder dan de afgelopen dagen. Ja, vooral zon, weinig wind, heel rustig, volop zomer. Ja.
1: Dat blijkt wel, ja. Het opbouwende fase is het, hè. We hadden het er gisteren al even over met gisteren. Ik weet niet meer, 22 graden, wat zeggen we? Gisteren bedoel ik?
2: Gisteren, 1,22. Ja, klopt. Ja.
1: En vandaag dan 28.
2: Ja, en morgen stappen we verder naar 33. Met voluit zon, alleen maar wat windveren. Ja, wie naar de kust gaat, de westkust, daar kan in de middag dan een verkoelend zeebriesje opsteken. En bij ons, gewoon een tropische dag. Een tropische dag. En we moeten even kijken of donderdag nog net aan tropisch wordt of net eronder blijft zitten. Maar ook dan natuurlijk, hoge temperaturen. En voorlopig komen we eigenlijk niet onder de 24 graden uit de komende dagen tot en met midden volgende week.
1: Als middagtemperatuur toch hoop ik,
2: als middagtemperatuur,
1: voor hetzelfde geld krijgen we van dat soort idiote plaknachten, zeg maar.
2: Het is de nacht naar donderdag wordt de warmste.
1: Oké. Dan weten we dat alvast.
2: Ja.
1: Ik slaap alleen in mijn onderbroek, dat snap je.
2: Ja. Heel verstandig, ventilator erop. Heel goed.
1: Dankjewel voor nu, Grita.
2: Tot straks.
1: Zometeen 6:50 weer meer over het weer voor Midden-Nederland en daarbuiten. 6:55. Dit is KC samen met zijn Sunshine Band. Kom maar.

0: kan ik natuurlijk ook vragen, wat is je favoriete vakantieeiland ooit geweest? Even de Griekse eilanden of de Spaanse eilanden of ja, of de Waddeneilanden of de Zeeuwse eilanden. Laat het weten in de RTV Utrecht app of via studio@rtvutrecht.nl. En je favoriete vakantieplaatje kun je ook stemmen via de RTV Utrecht app.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
4: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tiemen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
5: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
6: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik heb destijds dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet maar.
3: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen, het is 7:02 geworden. Tweede uur van Utrecht is wakker. Gaat van start met dat nieuws uit binnen- en buitenland. En dan wordt het hoog tijd voor Casper Kooijmensen, want het is tijd voor het nieuws uit de regio. Goedemorgen, Casper.
8: Goedemorgen. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.
9: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet.
8: Zo stonden ze langs de A1 bij Baren. Bij de gemeente IJsselstein zijn misschien persoonsgegevens gelekt. In documenten die openbaar op internet stonden, waren gegevens zichtbaar of makkelijk te achterhalen. En Michael Rodriguez, die vertrekt bij FC Utrecht. Hij gaat terug naar Spanje na twee seizoenen bij ons.
7: Wel een fantastische achternaam. Rodriguez.
8: Rodriguez.
7: Ja, zeker, ja. Heb jij ook Spaans gas trouwens? Heb jij überhaupt gas, vraag ik meteen af? Heb jij een tuin met...
8: Ik heb een jungle achter. ik moet er hoop nodig eens gaan huishouden. Ja. Dus ik zit nu altijd maar in de voortuin. Op de achtertuin, het kan eigenlijk
7: echt. Dus een glasmaaier heb je niks aan. Je moet echt zo'n hele grote heggenschaar hebben of zo.
8: Ik heb niet eens... Nee, dat is... Ik moet er wel eens lenen van de buurvrouw die dan weer eens moet klagen.
7: Hij is wel heel aardig toch, die buurvrouw?
8: Ik heb een hele aardige buurvrouw, okay. Zeker, absoluut.
7: Dat is heel belangrijk. Leukste. Goede buren, ja, heel belangrijk. Goed, mijn gras moet ook gebaaid worden. Ik heb Spaans gras sinds een paar jaar. Hartstikke goed. Gazon. Gazon. Casper, tot zo.
8: Tot zo.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

gaat over John Lennon, hoe die vermoord werd. He was shot 6 times by a man on the run. Moonlight Shadow, Mike Oldfield en een stem van Maggie Riley. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hoe ga je op vakantie en wat neem je daar vooral absoluut wel mee? Ik neem altijd een radiootje mee. Nou ja, tegenwoordig neem ik sowieso wel wat muziek mee. Maar vroeger moest ik echt, als ik geen radiootje bij me had, dan kocht ik er wel een op vakantie. Want dan kon ik echt niet zonder. En jij, laat eens weten. Via Facebook van Radio M Utrecht of in de RTV Utrecht app.

Justin Timberlake. Ja, ik krijg er een beetje vakantiegevoel van. Can't stop the feeling. Dan ben je zo weer 10 jaar oud. En er komen mijn herinneringen boven. Maar ik kan het niet helemaal thuis springen. En jouw herinneringen dan aan een vakantie. Ik ben benieuwd. En misschien ook wel een vakantieplaat daarbij. Ja, een muzikale herinnering. Een nummer dat je hebt gehoord op vakantie. Ik ben benieuwd. En sowieso over vakantie en ja, muziek gesproken. Vanaf volgende week hebben we die vakantie top 100. Die mag je zelf helpen samenstellen. Moet je even je zegje doen. Dat kan via de RTV Utrecht app. Dus welk nummer blijft jou bij gelinkt aan een vakantie die je had? In Nederland of daarbuiten natuurlijk. Ja. En wat is dan een mooie plek om over te praten? Nou ja, hier bij Radio M Utrecht kan dat. Henny die zegt, goedemorgen Bob. Ik zelf vind Texel een geweldig eiland. Mooi om te fietsen daar. En de groeten vanuit IJsselstein. Ja, dankjewel. Maar ik moet je zeggen, Texel, dat spreekt mij ook aan. En mijn vader ook bijvoorbeeld, die luistert op dit moment. Als ik zeg de Kochtorp en ik zeg bijvoorbeeld Den Burg en ik zeg Ouderschild. Eierenland, ja. Heerlijk. Als je richting Den Helder gaat, dan heb je al vakantie natuurlijk. En als je die boot opgaat, helemaal. Dat eilandgevoel is geweldig. Maar ja, in Midden-Nederland is het ook leuk. Wat neem jij dan altijd mee op vakantie? Nou, van een pot pindakaas tot je eigen kussen. Alles mag je kwijt via de RTV Utrecht-app. En je kunt het ook op Facebook neerzetten. We hebben nogal wat reacties. Philip bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen Bob, ik neem buiten mijn goed humeur en gezelschapsspelletjes al jaren mee. Oké, goed om te weten. Fijne uitzending. Cowboy Phil, noemen we hem ook wel. Philip Parmentiera, België vandaan. Peter Balvers, nou, zet je schrap. En het is wel nodig misschien, of niet? Hij zegt, wij nemen altijd condooms mee. Je weet maar nooit hoe gezellig het samen wordt. Ja, ik vind dat niet zo gek bedacht. Oké, dankjewel Peter voor je zegje. En Thea van Heumen. Goedemorgen, Thea. Zij zegt, mijn favoriete nummers zijn Adriano Celentano met Azzurro uit 1968. Ik ben toen gaan werken in Italië. En die plaat, ja, dat was een enorme hit, is mij bijgebleven. Ik hoop dat jullie die nog eens gaan draaien. En Acqua di Mare van Zucchero. Oh ja, oh goed, Zucchero Sugar Fornaciari. Ook een hele grote hit. Ik kan er nog wel meer op noemen. Thea, hoeft niet. Dit is al heel erg fijn om te horen. Oh, en wat neem je dan mee altijd op vakantie? Mijn kussen. Zondag ben ik net weer teruggekomen uit Italië, zegt ze. Een heerlijk land. En in september ga ik weer naar Sardinia. Wat heerlijk. Voor jou op Radio M Utrecht, Adriano.

0: Nou, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. 7:55. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Casper bij mij in de studio. En zometeen uitgebreid alle ruimte voor het nieuws uit Midden-Nederland. Wat heb je onder andere in het nieuws?
1: Ja, als je in Eemnes naar de snelweg toe wilt, dan moet je zeker even blijven luisteren. Want het is een gedoetje daar.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: wegwerkzaamheden en zo.
0: Oh ja. Aan de kant van de A1 of de A27?
1: Ja.
0: Nou, horen we zo meteen meer over. Hey, hoe vind je dit?
1: Ik ben zo fan van Toto.
0: Ja? Ben je wel eens in Afrika geweest of niet?
1: Nee, dat niet. Maar ik heb deze wel grijs gedraaid, hoor.
0: Geweldig, hè? Ja. Wordt weer even 1982. Ja.

0: van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: 7:31, 7:31. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Casper. En het begint met boze boeren.
11: Ja, die stonden gisteravond langs de weg. Op verschillende plekken in de provincie hebben boeren gisteren van zich laten horen. Ze zijn het dan ook niet eens met het stikstofbeleid van de regering.
12: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
13: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
11: Met trekker stonden ze bij de A2 bij Vianen en Nieuwegein en later ook langs de A1 bij Baren. De boeren stonden expres naast de weg, want ze wilden een publieksvriendelijke actie houden. Bij de gemeente IJsselstein zijn mogelijk persoonsgegevens gelekt. In documenten die openbaar op internet stonden waren gegevens zichtbaar of makkelijk te achterhalen. De gemeente heeft de stukken inmiddels offline gehaald. Iedereen is ingelicht en er is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ambtenaren gaan met terugwerkende kracht alle vergaderstukken in het systeem nog eens een keer controleren. Automobilisten moeten de komende weken rekening houden met extra drukte op de binnenwegen rond Eemnes. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met werkzaamheden aan het volgende stuk van de A1 en daardoor zijn opritten dicht en moet je omrijden, bijvoorbeeld via de A27. De werkzaamheden duren tot halverwege volgende maand. En FC Utrecht neemt afscheid van Mikel Rodriguez. Hij vertrekt terug naar Spanje na 2 seizoenen in Utrecht. De aanvaller maakte indruk met zijn doelpunten, maar miste het einde van het afgelopen seizoen door een zware knieblessure. Meer nieuws, ook sportnieuws, via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, vanochtend vrij zonnig, vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt zo'n 28 graden.
10: Kijk eens aan. Als jij aan vakantie denkt, waar denk je dan? Welk land bijvoorbeeld?
11: Ik denk dan aan Ibiza, Spanje.
10: Oh, heerlijk. Ja, daar ben ik nooit geweest. Wel Mallorca. Is dat een beetje vergelijkbaar, denk je? Of weet
11: ik
10: je
11: ben nog nooit op Mallorca geweest. Dat weet ik dan niet. Ik ga altijd naar Ibiza.
10: Nou, Ibiza staat voor mij voor feesten. En ik heb het idee dat Mallorca meer voor gezinnen is of zo.
11: Oh, zo.
10: Terwijl je daar ook ontzettend kunt feesten, bedenk ik nu ineens.
11: Nee, ik ga graag naar Noord-Ibiza, want daar is het lekker rustig.
10: Oh ja, dat vind ik van Mallorca ook lekker. Alcudia en zo, dat is een mooie plekken. En ruwer ook, het eiland.
11: Ja, ja zeker. En, ja. Ik kwam er op een gegeven moment kwam ik daar zo vaak dat ik heb een kuil gegraven op een geheime plek. En daar liggen wat spulletjes van mij. En elke keer als ik daar ben, dan graaf ik het weer op.
10: Dat meen je niet.
11: Ja, dat scheelt weer bagage meenemen.
10: Wat ligt dat daarin, in die kuil?
11: Ja, tandpasta.
10: Nee, dat ben je
11: dat
10: niet.
11: Dat soort dingen, ja.
10: Nee, echt waar?
11: Ja.
10: Een beetje gek toch, eigenlijk?
11: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ze hebben wel mijn eigen plekje op je pizza.
10: Ja, dat is wel, ja. Goed zo. Maar stel je voor dat je er een jaar niet bent. Het is op het strand dan ook? Het kan toch wegspoelen dan?
11: Nee. Het ligt hoger op. ergens begraven, ja. Gekkie.
10: Oké, okay, goed. Wat neem je mee op vakantie? Daar zijn we zeer benieuwd naar. Dat kan iets zijn. Je kan ook iets achtergelaten hebben. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Kunnen we erover praten op Radio M Utrecht? Doen we vanmiddag bij Connie ook. En natuurlijk bij Koop vanmiddag vanaf 5:00 in Utrecht komt thuis. Wat gaat Anne doen? Anne gaat op jacht. En ze is een beetje opgejaagd. Dat hoor je zo meteen waarom.

0: Spruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Utrecht is wakker met Bob.

0: Gloria Gaynor.
1: Never can say goodbye. Gelukkig maar. 8:08. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het aantal vrouwen dat zich aanmeldt voor een opleiding tot jager is in de afgelopen 20 jaar verdrievoudigd, ziet Stichting Jachtopleiding in Nederland. Hoe zou het dan komen dat vrouwen meer jagen? En steeds vaker jagen. En hoe anders jaagt een vrouw dan een man? Dat zijn allemaal vragen die we kunnen gaan stellen. Anne doet dat. Die is bij jager Danielle Leeman. Anne, jullie gaan op pad. Waar staan jullie nu op dit moment?
2: Ja, goedemorgen Bob. Wij staan in het natuurgebied bij Den Treek. In de buurt van Leusden is dat. We kijken uit op een grasvlakte met bomen. Een zon die al een tijdje op is, dat wel, maar die lekker in ons gezicht schijnt. Het is een hele serene omgeving om zo wakker te worden. Dat doe jij vaker toch, Danielle?
3: Ja, klopt. Ik probeer hier inderdaad wel regelmatig te zijn om even lekker te zitten, te genieten van de rust en een kopje koffie erbij. Ja, klopt.
2: Jij bent dus een van de vrouwen die sinds vorig jaar jager is geworden. Waarom wilde je dat?
3: Ja, ik ben opgegroeid op de Veluwe, in de bossen daar, ook midden in de bossen. En als klein meisje, als ik de bosuil s'avonds hoorde, ging ik de volgende ochtend al op zoek naar de uilenballen om de skeletjes eruit te pluizen naar de huisjes. Ja. En ik kwam thuis met de dode vleermuizen en dode konijntjes die ik

0: Eigenlijk, zoals je het omschrijft, hoor ik een liefde voor dieren. Maar het imago van een jager is dan toch vaker in mijn ogen ook een soort... die knalt dieren af. Staat dat niet een beetje haaks op wat je mij vertelt? Of hoe zit dat?
1: Ja, zo zou je het theoretisch gezien kunnen zien. Maar ik denk juist dat de jager een enorme dierenliefhebber is. Omdat hij ook begrijpt dat er balans nodig is... om te zorgen dat alles en iedereen kan gedijen.
0: Ja. Interessant. Je hebt wat spullen meegenomen, zodat we kunnen zien wat jij normaal bij je hebt. Ik zie ook een enorme koffer, een donkergroene koffer met een gesp. En een mooi sjaaltje erom trouwens. Ik denk dat je dat ter herkenning even eromheen hebt gehangen. Hier zit normaal jouw jachtgeweer in, begrijp ik.
1: Ja, mijn hagelgeweer.
0: Hagelgeweer, ja. Dat is een verschil, hè?
1: Klopt. Ja, ik heb twee soorten wapens. Ik heb een hagelgeweer en ik heb een kogelbux. Een hagelgeweer gebruiken we eigenlijk voor klein wild. Zoals bijvoorbeeld konijn, haas, kraai, gans, dat soort zaken. En het kogelgeweer gebruik je over het algemeen. Ik heb een wat zwaarder kaliber. Dus dat gebruik je voor zwijnen, edelherten, reeën. Dat soort zaken. Ja.
0: En je doet dat niet alleen. Je hebt ook een hond mee. Dat is Freddy, de jachthond. Hij heeft een mooi jasje aan. Hij moet aangelijnd blijven. Dat is wel belangrijk. Waarom moet hij aangelijnd blijven eigenlijk?
1: Ja, hier proberen we ook echt wel gewoon het wild te beschermen. Daarom moet de hond gewoon aan de lijn. Om te zorgen dat hij niet de dekking in gaat. En het wild gaat verstoren. Dat willen we absoluut niet hebben.
0: Precies. Er zijn best wel wat behoorlijk aantal regels waar jij je aan moet houden. Ik zie ook hier jouw omgevingsvergunning. Een document wat je even mee hebt genomen. Het zijn er twee. Een bijlage en dan nog een paar papiertjes zie ik erin zitten.
1: Ja, die haalt het even uit. Klopt. Dit is de daadwerkelijke omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. In de volksmond noemen we dit dus de jachtakte.
0: Oké, dit hou je na de opleiding, toch?
1: Ja, dit mag je dus aangaan vragen nadat je alle benodigde elementen van de jachtopleiding gehaald hebt. Mm-hmm. En de bijlage, daar staat op welke wapens ik in mijn bezit heb.
0: Oké.
1: Die staan dus bij mij thuis in de kluis.
0: Ja, precies, want die moet je thuis in de kluis bewaren.
1: Ja, klopt.
0: Hoe gaat dat? Mag dat zomaar? Moet je dan... Komt de politie wel eens controleren bijvoorbeeld? Of hoe, dat mag niet zomaar.
1: Nee, dat mag niet zomaar. Ik mag dat doen omdat ik een jachtakte of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit heb. Daarom mag ik dus wapens in huis hebben. En de politie die komt één keer per jaar, als het goed is, dat is de bedoeling in ieder geval, één keer per jaar controleren of de kluis deugdelijk nog steeds is bevestigd. En of de wapens die daarin staan ook daadwerkelijk mij toebehoren.
0: Ja, precies. En wat komen ze dan onverwachts? Of weet je wanneer ze komen?
1: Nee, ze komen compleet onverwachts. Ja. Okay. Ja. Dus je kan je er niet op voorbereiden. Dus je moet gewoon ten alle tijde zorgen dat zowel je munitie als je wapens veilig in die kluis opgeslagen zijn. In twee verschillende compartimenten. Daar zit alleen al een hoop regels aan vast, zeg maar.
0: Ik hoor het. Ja, en terecht ook natuurlijk. Dat bovenop gesteld, vooropgesteld. Ja,
1: absoluut.
0: We zijn nu dus in het natuurgebied van Den Treek. Jij zegt dat je hier ook vaker komt. Wat voor dieren leven hier? Heb jij daar zicht op? Hoe heb jij daar als jager zicht op?
1: Ja, het is een prachtig natuurgebied wat hier eigenlijk is. Je vindt hier van alles. Van de vos tot aan haas, tot aan konijn. Reeën lopen hier ook wel rond. En qua vogels heb je hier vooral ook wel wat buizerds, haviken. Dat soort zaken. Ja, het is prachtig om hier te zitten en te kijken en te luisteren. Ja,
0: heb je veel contact met de boswachter ook? Want die weet hier ook veel van. Die beheert ook een bosgebied.
1: Ja, nee, daar heb ik geen contact mee. Maar het zou wel heel leuk zijn om hier eens gewoon een keertje mee te gaan. En te zien wat hij allemaal hier doet. En waar hij tegenaan loopt. En wel heel leuk.
0: Ik ben ook heel benieuwd wat de verschillen zijn tussen een boswachter en een jager. Want in jouw verhaal en wat ik ook zag in mijn onderzoek gisteren. Dat een jager ook heel erg voor het welzijn van dieren is. En het natuurbehoud. En... Ja, dat is zo'n imago wat dan toch niet helemaal aansluit bij het beeld dat mensen van de jager hebben.
1: Ja, kijk, een boswachter, niet elke boswachter jaagt ook. Daar zitten al de verschillen in. Het is niet zo dat als je boswachter bent, dat je ook jager bent. Er zijn zeker boswachters die ook jagers zijn. Maar wij als jagers zijn niet verantwoordelijk voor de wet en regelgeving naleven in het buitengebied. En dat zijn zij bijvoorbeeld wel heel erg. Zij zijn ook heel erg betrokken bij de ontwikkeling van natuurgebieden. Om te zorgen dat de natuurgebieden blijven voortbestaan. Dat gebeurt niet vanzelf. Dat doen wij als jagers niet. Wij zijn vooral betrokken bij de instandhouding van... de diverse soorten die er in onze jachtgebieden zitten. En dat kan eventueel hier zijn. Maar dat kan ook gewoon in een grasland bij de boer zijn. Waarbij de boer gewoon zegt... ik wil dat mijn schade op de graslanden beperkt wordt.

0: gaan even een stukje lopen, een stukje verder de heide op. Gaan zo meteen even het bos in. We weten dus ook dat het aantal vrouwen wat een jachtopleiding volgt is verdrievoudigd in de afgelopen 20 jaar. Gaan zo meteen even met jou in gesprek over hoe jij denkt dat dat komt. Waarom wil iemand jager worden en hoe zien we dus die trend terug dat het aantal vrouwen ook toeneemt in dit...
1: Utrecht is wakker.

0: aan Drive Safe. Dat zeggen we tegen iedereen die onderweg is of onderweg gaat. Niet te vergeten, want dat kan natuurlijk ook als je op vakantie gaat. Jos, zijn vakantie zit er intussen weer op. Was weer veel te kort allemaal natuurlijk. Is hij nu aan het rijden. Als chauffeur is hij... hij moet Mâcon en Lyon aandoen om daar te gaan lossen. Zit dus duidelijk weer in La France. Maar Italië is toch wel het allerlekkerste. En dan gaat hij inderdaad vanaf Lyon richting Italië. Via de Fréjus-tunnel dus inderdaad. Leuk om dat eventjes te lezen. Dank voor die reactie, Jos. En na de vakantie altijd weer een beetje je schouders eronder zetten. Altijd weer moeilijk, dat heeft Gita ook. Je heeft ook altijd moeite met opstarten, volgens mij, Gita. Als je op vakantie bent, lekker toch, of niet?
1: Ja, dat is ook zo. Laatst was ik mijn paswoord vergeten, weet je wel. Voor mijn mail, geloof ik. Die moest ik opzoeken, dus dat is wel leuk. Ja, zelfs na een weekje vakantie al.
0: Dus. Oh, maar dan kom je echt helemaal los, dus als je helemaal niks meer weet.
1: Ja, blijkbaar. Nou, het is wel vaak bij die paswoord zo. Maar dat is net als met de code voor je pinpas.
0: Oh ja.
1: Dat als je daarover na gaat denken, dan lukt het niet.
0: Nee.
1: Tenminste, bij mij. En dan moet ik echt... Het moet eigenlijk in een soort flow gaan dat je dat invult.
0: Ja.
1: En nee, ik heb ook wel eens dat bijvoorbeeld normaal staan die cijfertjes, weet je wel, van de pin 1, 2, 3 en dan 4, 5, 6 en daaronder 7, 8, 9. Ja. Ik heb wel eens een keer gehad, dan stonden ze andersom.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, in Spanje was dat een keer.
0: In Spanje was een keer.
1: En toen hadden ze hem niet staan met één linksboven, maar de één stond rechtsonder. Ja, was ik ook helemaal, wist ik hem ineens ook niet meer.
0: Net als een Duits toetsenbord bijvoorbeeld op je computer. Dat is ook heel anders dan een Engels toetsenbord.
1: Net iets anders dan bij ons. We hebben zo'n QWERTY-bos.
0: Ja, precies.
1: Bij hun hebben we iets anders. Klopt. Ja.
0: Wat neem jij altijd mee op vakantie? Altijd? Want dat is een van de vragen die we aan iedereen nu die luistert voorleggen. En we hebben al heel veel reacties gehad. Dus wat neem jij altijd mee op vakantie als ik jou die vraag voorleg?
1: Poeh. Ik denk een boek.
0: Ja? Een boek.
1: En... Ja, ik wil altijd wel iets te lezen hebben ergens. Ja. In nood moet er wel iets te lezen zijn.
0: Ja, op zo'n manier, ja.
1: Oh,
0: ik lees hier van Jos, die reageert. Hij zegt, wij nemen altijd Yahtzee mee om een spelletje te spelen.
1: Dus. Oh, spelletje.
0: Ja.
1: Is er iets wat ik altijd meeneem?
0: Ja.
1: Behalve de usual suspects, zoals je toilettas en
0: jij bent
1: je
0: natuurlijk
1: geld.
0: Altijd met het weer bezig. Dus je zult op de een of andere manier wel een link met het weer hebben. Of denk je op vakantie, kan me helemaal niks schelen?
1: Goeie schoenen? Ja, ik weet het eigenlijk niet.
0: Okay, ik heb
1: niet iets specifieks blijkbaar. Ja, behalve inderdaad die dingen die je nodig hebt. Je paspoort eventueel en je geld en je telefoon natuurlijk. Die is onvermijdelijk.
0: Ja, precies. Maar, je adapter dan voor je telefoon, maar dat is logisch natuurlijk.
1: De oplader, dat ding, die draadjes, dat is eigenlijk tegenwoordig, moet dat echt mee.
0: Stans, die reageert bij ons via de RTV Utrecht. Altijd mee met vakantie, oordoppen. Want ik reis met een vriendin en die snurkt als een turbomotor.
1: Dat is zo. Ja, dat moet dan mee, dat snap ik.
0: Precies. Het weer voor midden Nederland, want je kunt op vakantie bij ons... je kunt ook gewoon door blijven werken. Maar sowieso hebben we te maken met warm zomersweer, hè?
1: Ja, dit is natuurlijk een zomer one ende, hè? Ik bedoel, die zomer die gaat door.
0: Ja.
1: Die wordt bijna wel een zekerheid dat die de allerwarmste ooit wordt. Althans, sinds het begin van de metingen.
0: Ja.
1: Ook als augustus zeg maar normaal qua temperatuur verloopt... dan komen we nog in de top 3 op nummer 1 terecht... Dus ja, er moet heel veel gebeuren. Willen we niet de warmste zomer ooit krijgen. Wat dat betreft vakantie in eigen land met dit weer. Ja, prima. Ook vandaag weer voluit zonneschijn. Een paar wolkenvelden die geleidelijk ontstaan. Er trekken nog een paar wolkjes op dit moment. Ook over het uiterste noorden van Midden-Nederland. Dan hebben we een tijdje gewoon zonnig beeld. Dan ontstaan er wat stapelwolken, platte stapelwolken... die de lucht niet helemaal bedekken. Ja, vriendelijk weer. Een licht briesje uit zuidwest tot west. En temperatuur rond het middaguur 24 graden. We zitten al op de 16, dus we hebben niet zoveel meer te gaan. 24. En dan vanmiddag 28 graden op veel plekken. Dat is hoog zomers.
0: Ja. En dat is nog maar het begin van een hele warme periode. Of in ieder geval een aantal dagen warm weer.
1: Ja, een aantal dagen. Niet dat extreme, die extremiteiten. Daar zijn we steeds nog goed aan ontsnapt de afgelopen weken.
0: Ja?
1: Maar morgen zonnig. Alleen een beetje wat windveren misschien. Weet je wel, van die hoge bewolking. Verder is het droog. Voor stapelwolken. En middagtemperaturen van 33 graden heb ik uitstaan. En dat betekent natuurlijk morgenavond ook, net als vanavond natuurlijk, een echte hoogzomerse avond. En de nacht naar donderdag, die wordt dan natuurlijk intussen ook een beetje warmer. Dan hebben we de nachtelijke temperaturen van een graadje of 18, 19.
0: Ja, dat is nog wel te slapen misschien. Ja, ik
1: het,
0: weet
1: is,
0: het, niet.
1: Ja het is ja. voor de een. Ja, het hangt ook van je huis af, denk ik. En hoe je huis, of je op het zuiden zit, of dat je zonwering hebt. En hoeveel warmte er al in je stenen gaat zitten.
0: Tuurlijk, ja. Nou, dat gaat vrij snel bij mij altijd. Dat ik,
1: bij mij ook.
0: Paar dagen, ja. Bij veel mensen natuurlijk. Hè, dat het een paar dagen tijd ook echt die warmte is in huis die gevangen wordt en nooit meer losgelaten wordt, heb ik het idee.
1: Dat klopt, ja. Dus dat wordt allemaal hartstikke warm en dat blijft voorlopig ook warm. Ja. Ja.
0: Hey, en voorlopig, als je de langere termijn bekijkt in Nederland, is het een aantal dagen lekker warm of heel warm, misschien te warm voor sommigen ook wel. Maar wat geven de modellen aan voor zover je het al binnen hebt gekregen?
1: Continu zomers eigenlijk. Je ziet wel dat de piek op morgen zit met die 33 graden. En dan donderdag waarschijnlijk rond de 29 graden. Is natuurlijk ook heet. En vrijdag en zaterdag met een beetje een westelijk, noordwestelijk briesje zit je dan waarschijnlijk op 4, 25 graden. Ja. Hele fraaie zomertemperaturen.
0: Zeker.
1: Misschien vrijdag dat er net een buitje wordt uitgewrongen. Dat kan. Er is net wat meer bewolking op vrijdag. Dat daar één lichte bui uitvalt. En dan zaterdag en zondag langzaam weer wat oplopende temperaturen. Met vooral zonneschijn. En pas halverwege volgende week lijkt dan de kans op neerslag wat toe te nemen.
0: Arme
1: met alle mitsen en maren
0: erbij. Ja, precies. Ja. Arme plantjes denk ik dan ook.
1: Ja, ja, die hebben zondag de tijd van hun leven gehad. Je hoorde de natuur gewoon eigenlijk een zucht van verlichting geven.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik hoorde zelfs een licht boertje uit het bos.
0: We ronden nu af en zometeen praten we door over het weer voor Midden-Nederland. In het volgende uur, Utrecht is wakker, zo vanaf 8:50. Wat heb je voor weerspreuk om deze dinsdag door te komen?
1: Ja, gisteren een vogel, de leeuwerik. Vandaag die hele grote zwart-witte vogel.
0: Ja.
1: De ooievaar.
0: De ooievaar. Met die rode snavel, toch?
1: Met die grote snavel, ja, met die hele lange oranje snavel.
0: Oranje, sorry. Ja. Vertel, de ooievaar.
1: De ooievaars cirkelen hoog. Voorlopig blijft het droog.
0: Oké. En die ooievaars die brengen wel eens kinderen, toch, of niet?
1: Ja, er zit toch altijd zo'n zakje aan?
0: Ja.
1: Dacht het wel.
0: Of komen ze uit een rode kool, de kinderen? Ik weet het niet meer. Frida, tot zometeen.
1: Tot straks.
0: Tot zometeen.

0: Nou, ik neem er nog maar eentje, denk ik. Espressootje nummer 4, denk ik. Ja, dat is wel een beetje veel misschien. A whole lot of coffee in Brazil, maar bij ons in de studio ook. Radio M Utrecht. Zometeen ga je het horen. Wat dan? Nou, dit. Of dit. Ik weet het nog niet precies, maar we gaan praten over de U-mobiel. Die gaat rijden in de mieren en fleuten binnenkort. Blijf lekker luisteren naar ons, Radio M Utrecht.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Het is 8 uur, Jon van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
10: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
11: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
9: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstoffen uitstoten. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Daardoor vallen onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uit. De vrees is dat jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid herkent de problemen in de jeugdgevangenissen en hoopt begin volgend jaar een plan in kaart te hebben. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
12: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
9: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. De politie in Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Dat meldt de NA Nieuws. Blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Politie vermoedde al dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Dat is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen elk jaar meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. En dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. 3:08 inmiddels geworden in de studio natuurlijk. Casper Kooij voor het nieuws uit Midden-Nederland. Even in het kort.
13: Goedemorgen. Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen, kerstavond 1,5 jaar geleden. Hij handelde uit zelfverdediging, zegt de rechter. Een man werd neergestoken met een boterhammes. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.
11: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet.
13: Zo stonden ze langs de A1 bij Baren. En we hebben de minste windmolens van alle provincies. Het zijn er nog geen 20, daar hoor je straks meer over.
0: Oké, om 8:30 bij ons Radio M Utrecht.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Earth, Wind and Fire. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht, het derde uur van ons programma, waarin wij nog steeds de vraag stellen: wat neem je altijd mee op vakantie? En dat vinden we een leuk thema om over door te praten. Of door te praten. En jullie ook. En dat is, komt door al die reacties die binnenkomen. Ja, ik word er heel enthousiast van. Terwijl mijn vakantie alweer een beetje achter mij ligt. Maar krijg ik daar toch leuke gevoelens bij. Wat neem je altijd mee op vakantie? Ja, je tandpasta natuurlijk. En of koop je dat dan ter plekke? Of je zeep en je koffie? Nou ja, het schijnt dan wel van alles meenemen op vakantie. En vooral natuurlijk als we bijvoorbeeld met de caravan weggaan. Of met de auto. Reacties welkom via Facebook, Radio M Utrecht. En dat kun je ook doen via de RTV Utrecht app. En daar mag je ook je favoriete vakantieplaat doorgeven voor de vakantie 100. Die gaan we vanaf volgende week uitzenden, vanaf 3 augustus. Zometeen hoor je meer over de U-mobiel. Een nieuw initiatief dat ouderen en hulpbehoevenden gratis van deur naar deur gaat vervoeren. En Anne, na 9:30, is op pad met de boswachter. Ze gaat op jacht samen met de jachthond. Ik ga...

0: Ja hoor. Mac and Katie, Kassoon en Freedom uit 1972. Voel de vrijheid, vooral als je ergens naartoe kunt gaan. Zelf, en als je dat niet meer kunt, dat je vervoerd wordt. In Vleuten en de Meren komt binnenkort een nieuw vervoersinitiatief. Dat is de U-mobiel. Een elektrisch voertuig, en daarmee worden ouderen en hulpbehoevenden straks gratis, als ik het goed heb begrepen, van deur naar deur gebracht. Van deur tot deur, bijvoorbeeld naar de supermarkt, of een zorgafspraak, of misschien ook wel een dagje uit. Ik ga even praten met de initiatiefnemer. Dat is Pim. Pim, goedemorgen, Pim Bosma.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je even bij ons bent om erover te vertellen. En natuurlijk ben je enthousiast, maar ik word er ook enthousiast van als ik denk van, hé, gratis vervoerd worden en ouderen, mensen die hulpbehoevend zijn. Jij hebt dit samen met je broer bedacht, hè, met Tom, hè?
1: Klopt, ja, helemaal. Ja. Dit geïnspireerd op de Gouden Koets van IJsselstein. Onze oma die maakte daar gebruik van en die vond het gewoon geweldig. En zeker toen ze wat minder mobiel werd, dan is het gewoon een ideale vervoersmethode. Zeker voor mensen waarvoor het OV bijvoorbeeld gewoon geen optie meer is.
0: Ja, dus je zegt de Gouden Koets voor de IJsselstein, maar er zijn ook mensen die dat niet kennen.
1: Ja, dat is een gelijksoort initiatief. Dus dat is een speciaal voertuig die ook van deur tot deur mensen ophaalt en wegbrengt richting bijvoorbeeld inderdaad de supermarkt of de huisarts, apotheek en noem maar op.
0: En toen dachten jullie, er moet in Vleuten en de Meren moet het ook gaan gebeuren?
1: Juist. Nou, wij dachten zelfs, kunnen we dat niet gewoon hier ook lanceren en dat zij het regelen? Maar dat deden ze niet, dus dachten we, nou, dan kunnen we dat toch misschien zelf gaan doen.
0: Ja.
1: Nou, en nu is het dus zover dat we dat echt zelf aan het opstarten zijn, ja.
0: Ja, en nou zijn jullie vrij jong, jullie zijn nog geen ouderen, maar je noemt je oma eventjes, maar er zijn misschien wel mensen in de omgeving waarvan je dacht van, hey, maar die kan er gebruik van maken, die zou het willen en die zou het willen. Is er genoeg animo?
1: Zeker, daar hebben we wel geluiden van ontvangen dat er is inderdaad.
0: Ja, dus die U-mobiel is wel een uitkomst, denk je dan?
1: Ja, en zeker in het gebied waar wij gaan rijden. Dat is dan Vleuten, de Meren en Leidsche Rijn. Daar wonen echt ruim 120.000 inwoners. Nou, en heel veel daarvan zijn ook ouderen en toch mensen die hulp nodig hebben of minder mobiel zijn. Daarvoor is dit natuurlijk ideaal.
0: Ja, voor niks gaat de zon op. Gratis kan niet. Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat wordt gefinancierd door overheidspotjes. De gemeente Utrecht financiert ook mee met het initiatiefonds.
0: Ja.
1: Maar daarnaast ook het ondernemersfonds Utrecht, die sponsort ook een heel groot deel. En daarmee doen we het allemaal. En natuurlijk met vrijwillige chauffeurs.
0: Ja, oh, laten we daar zo even op doorgaan, want die zijn echt heel erg belangrijk natuurlijk. Want anders kun je niet vervoerd worden, dan kan zo'n karretje niet. Hoe ziet die eruit trouwens, Pim?
1: Ja, als een geüpgraded golfkar. Hij is wel wind- en waterdicht hoor. En hij heeft dan allemaal mooie felle kleuren aan de buitenkant. Gebaseerd op de kleuren van het ondernemersfonds Utrecht. Dus een van de grootste financiers.
0: Ja.
1: En er staat natuurlijk de U-mobiel op. Dus daaraan is hij wel echt te herkennen.
0: Ja, kun je makkelijk instappen? Ik golf niet. Je hoort het al, ik golf niet. Maar ja. Volgens mij kun je er makkelijk instappen in een golfkar. Maar als je slechter been bent, als je een rollator hebt, kan die mee. En ja, misschien nog wel een ander hulpmiddel. Wat kan dat er allemaal in?
1: Ja, hele goede vraag. Dat kan wel. Dus mensen die moeten zelf wel in kunnen stappen.
0: Ja.
1: En dan kan de rollator achterop. Er zit zo'n soort ding achterop gebouwd waarmee we met spanbanden dan rollators kunnen vastmaken. Dus dat kan zeker.
0: Ja. Wanneer willen jullie gaan rijden hiermee?
1: Vanaf september. Dus wij richten ons echt op 1 september nu. En daarvoor hebben we natuurlijk nog wel wat vrijwilligers nodig.
0: En chauffeurs dus misschien ook wel.
1: En chauffeurs inderdaad. Maar ook mensen die aan de telefoon klaar zitten voor mensen die bellen om ritten te plannen.
0: Ja, want hoe werkt dat dan bij jullie? Hoe gaat de U-mobiel straks naar je toe komen?
1: Ja, daar hebben we dan een website voor. Dus via de website kunnen mensen een rit boeken. Daar kunnen ze dan zelf ook de tijd aangeven. En mocht die tijd niet meer beschikbaar zijn, dan staat dat er ook meteen. Er staat er dan ook meteen welke tijd wel beschikbaar is. Maar het kan ook dus via de telefoon. En daarvoor zoeken we dan ook vrijwilligers. Die dan weer de ritten inplannen. Nou, en dan meteen kunnen ze ook een retourrit inplannen. Zodat de mensen dus bijvoorbeeld als ze van huis naar de intratuin gaan, dan weer terug van intratuin naar huis. Dat ze dat ook al weten hoe laat.
0: Ja, of een ander tuincentrum, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,
0: ik kan. Je er even heen. Oké, nou klinkt 1 september. Oh, 1 september klinkt ver weg, maar is best wel dichtbij. Er zit alleen nog een maand augustus tussen. Dus er moet best wel wat geregeld worden. En je hebt best wel wat mensen nodig. Als je vrijwilligers zoekt die de telefoon regelen, moeten ze dan naar een bepaald kantoor komen? Of kunnen ze dat ook vanuit huis regelen dan?
1: Dat kunnen ze vanuit huis regelen. Dus wij hebben dan een soort telefoon-app die dan door wordt geschakeld naar de mobiele nummer van de mensen.
0: Ja. En het technische knappe kop, wie is dat dan? Ben jij dat of is het je broer Tom?
1: Ja, dat toch allebei wel.
0: Ja, waar komt, waar komt dat vandaan dan?
1: Ja, echt uitzoeken. Gewoon weten dat het bestaat en dan uitzoeken. En dan kom je er wel.
0: Ja, en zo'n app, die hebben jullie ook gebouwd of laten bouwen dan, denk ik?
1: Ja, die laten we inderdaad bouwen. Dat is ook een hele enthousiaste jongen. En die is hartstikke handig met die apps en de website.
0: Ja, de U-mobiel vanaf september. Het kan wel een legendarisch gesprek worden dit, hè, wat we nu hebben achter ons laten zo meteen.
1: Nou, dat zou geweldig zijn natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Hier bij Radio M Utrecht even bekendmaken dat de U-mobiel vanaf 1 september gaat rijden. Fleuten en de Meren. En ja, ik loop te hard van stapel. Ik denk dan alleen maar bij mezelf. Zou het kunnen uitbreiden ook nog naar andere plekken rond Utrecht?
1: Nou, als daar behoefte naar komt, dan staan wij daar zeker voor open.
0: Ja, ja. Leuk om te weten. Website is?
1: www.u-mobiel.nl.
0: Hoe makkelijk kan het zijn? Geweldig, ik wens jullie veel succes om gratis vervoerd te worden met de U-mobiel naar diverse plekken. Ik vind het geweldig. Dankjewel, Pim.
1: Hartstikke bedankt. Leuk om te horen.
0: Pim Bosma.

0: Michael Cimbello in de jaren 80 leef je weer. Beleef je weer met Maniac in dit geval. Michael Cimbello, Maniac op Radio M Utrecht. En ja, daar leg ik de link niet bij vast. Dat is geen... Je bent wel een nieuwsjager inderdaad. Want zometeen doen we weer het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Wat heb je nieuws?
1: Ja, ik heb niet zelf geteld, maar er is wel geteld. En wat blijkt? We hebben van alle provincies de minste windmolens. Nou, daar hoor je zo meteen meer over.
2: Zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
3: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
2: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
3: Met het Radio M Utrecht badlaken.
4: Want het is zomer.
2: De Vakantie 100.
3: Volgende week maandag tot en met donderdag.
2: Om 3:00.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Half negen, je luistert naar Radio M Utrecht. Nu met het regionieuws door Casper. En het nieuws begint met vrijspraak.
6: Een Poolse man is vrijgesproken voor een steekpartij op een recreatiepark in Maarsen. Volgens de rechter in Utrecht handelde hij uit zelfverdediging toen hij zijn vrouw beschermde tegen een agressieve landgenoot. Het slachtoffer raakte meerdere keren gewond met een boterhammes. En dat gebeurde op kerstavond 1,5 jaar geleden. We hebben de minste windmolens van het hele land. Het zijn er nog geen 20 en dat is niet eens 1% van het totaal aantal windmolens van het hele land. Landelijk komen er de laatste jaren nauwelijks nieuwe windmolens bij en die zijn wel nodig voor de klimaatdoelen. De gemeente Veenendaal waarschuwt voor bedrijven die zich voordoen als partner bij het verduurzamen van woningen. Ze zeggen soms dat subsidie alleen via hen geregeld kan worden, maar dat klopt niet. De gemeente werkt niet met deze bedrijven samen en adviseert inwoners eerst advies te vragen bij het energieloket. En wie de komende dagen een nieuw paspoort wil aanvragen of een verhuizing wil doorgeven in Lopik, moet wel even geduld hebben. De gemeente is daar bezig met onderhoud aan de systemen die daardoor trager werken. Via het systeem kun je bijvoorbeeld ook je geboorteaangifte doen. Dan nog het weer. Zonnig vandaag. Vanmiddag stapelwolken. Het blijft droog. Zo'n 28 graden. Morgen dan 33.
5: En hoe hou jij dan het hoofd koel morgen? Hoe doe je dat dan?
6: Ik heb bij zo'n discounter heb ik een klein ventilatortje gekocht.
5: Oh, lekker,
6: die kan
5: ja.
6: Ik aansluiten op mijn computer. En dan krijg ik een lekker fris windje hier op de redactie.
5: Wat goed. Oh, je zit morgen ook natuurlijk hier.
6: Ja,
5: dat is ideaal. Nog een extra koeling heb je dan,
6: ja,
5: zeg maar.
6: Ja, precies. Ja.
5: Oh, slim. Is dat zo'n USB-aansluiting?
6: Zo'n USB-aansluiting en collega's zijn jaloers.
5: Ja, ik kan me voorstellen. Maar het is gewoon bij zo'n discounter te krijgen.
6: Dat is nog geen €5.
5: Nou, dat is de moeite waard. Goede tip trouwens.
6: Ja, toch?
5: Oké. Okay. Ik was van dankjewel. Volgende bulletin om 9:30 op de radio.
6: Ja, straks.
5: Hier bij Radio M Utrecht.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: Utrecht is wakker. Met Bob van Beek.

0: It's Summer in the City. Maar ook op het platteland natuurlijk, ja. En ja, dan denk je meteen aan vakantie. Sowieso aan genieten van het mooie weer. Maar misschien ook het warme weer. Grieta gaat er zo meteen alles over vertellen. Het weer voor de komende dagen vanaf ongeveer 8:50 hier bij Radio M Utrecht. En ja, ik denk nog steeds aan vakantie. Wat neem je altijd mee op vakantie? Wat kan niet ontbreken in jouw optiek? Laat het weten via de RTV Utrecht app. Praten we er zo meteen nog over door. Doen we vanmiddag ook bij Connie in Utrecht. Kom thuis bij Koop. Gebeurt het ook vanaf 5:00. Dus vanaf 12:00 bij Connie. En 5:00 bij Aard. Maar die is wel met vakantie. Wat hij meegenomen heeft, weet ik niet. Bij Koop natuurlijk. Laat het weten. In Utrecht is wakker. Praten we er ook over door. Wat je altijd meeneemt op vakantie. Een ander onderwerp waar we vanmorgen steeds meer over horen is dat er steeds meer vrouwen kiezen voor de opleiding tot jager. Zo bleek dat uit de laatste cijfers van Stichting Jachtopleiding in Nederland. We hebben er al veel over gehoord, want Anne is op pad met boswachter, wil ik zeggen, maar het is jager Danielle Leeman, midden in de natuur bij landgoed Den Treek en Schoten. Ik ben benieuwd, want ja, de jacht, wordt die geopend, Anne, vraag ik me nu af.
1: Ja, hallo Bob, goedemorgen. Nou, we zijn op pad, we zijn flink aan het stappen door het bos hier bij Den Treek in Leusden. We zijn al om ons heen aan het kijken tussen de bomen door. Wat zag jij nou net bewegen daar?
2: Ik zag een heel klein schattig vogeltje, maar ik ben geen vogelaar, dus ik weet niet precies wat ik zag.
1: Lopen hier normaliter ook andere dieren precies waar wij nu lopen, zo tussen de bomen?
2: Ja, absoluut. Ja, eigenlijk altijd als ik in het bos loop, dan kijk ik wel naar de wildwissels. En dat zijn eigenlijk de snelwegen van het wild, waarover het wild zich door het bos heen verplaatst. Mm-hmm. Gewoon om te kijken van, goh, waar lopen ze? En vind ik daar nog andere sporen, zoals bijvoorbeeld keutels of dat soort zaken? Ja, dat vind ik gewoon leuk om over na te denken van wat hier dan rondloopt.
1: Ja, en dan volg je de sporen en dan kom je uiteindelijk bij dat dier. En dan?
2: Ja, of je het spoor volgt en er dan komt, dat weet ik niet. Maar ja, goed, als je het... stel, je bent aan het lopen, je bent op jacht. En je bent... je gaat op hazenjacht. Dat is een hele specifieke jacht die wij in het najaar doen. Dan loop je met een geladen wapen. Gereed in een drift. En hou je oren open om te kijken van, goh, wat zien we bewegen? Ja. En wat zijn mijn veilige hoeken waarop ik kan schieten?
1: Stel je voor, we zien nu een hele dikke boom hier voor ons staan. We gaan daarachter staan.
2: Ja.
1: En we kijken naar voren en we zien tussen de struiken een kleine haas bewegen. Hoe ga je dan staan? Hoe pak je het aan?
2: Goed, nou, mijn wapen is dus al geladen.
1: Ja,
2: die zijn geladen. Nou, laten we even zeggen dat het nog niet geladen is. Ben ik wel zwaar te laat, hè? Maar goed. Mijn wapen is gebroken. Mijn hagelgeweer, zoals we dat noemen. Dus die is geknakt. Ik heb een side by side. Dus dat betekent dat de lopen naast elkaar zitten.
1: Ja.
2: Nou, dan heb ik hier twee afgevuurde hagelpatronen.
1: Ja?
2: Om even ter demonstratie mee te nemen. Ja. Ja. En die laat ik door. Nou, dat heb ik gedaan. Dan klap ik mijn geweer dicht. Ja, fictief even. Mm-hmm. Dit is een prachtige stok die straks voor Freddy is. En dan schouder ik hem aan. Dus ik zet hem tegen mijn schouder aan.
1: Ja, ik zie
2: het. Ik zorg dat mijn wang erop ligt.
1: Ja?
2: En ik zorg dat ik de korrel niet meer zie. Dus aan het einde van de loop heb je altijd de korrel liggen.
1: Ja.
2: En dan heb ik mijn vinger naast de trekkerbeugel. Dus ik heb die op het voorhout liggen.
1: Je hebt de houding aan, ja.
2: En dan zet ik mijn rechtervoet een klein stukje naar achter. Mm-hmm. Ik heb mijn gewicht ietsjes op het middenvoet van mijn linker voorbeen. Mm-hmm. En dan verplaats ik mijn vinger naar de trekker. En dan haal ik over. En dan ga ik ervan uit dat het in één keer goed is.
1: Wat doet het dan met je?
2: Ja, ik vind dat altijd wel een moment. Dat meen ik serieus. Dat meen ik oprecht. Het is nooit dat ik zoiets lichtzinnig doe, omdat je gewoon weet, ik ga over een leven. En heb dus nu met een keuze die ik heb gemaakt, heb ik een leven genomen. Dus ik sta er altijd wel bij stil en ik sta ook altijd wel een klein beetje... Nou, te trillen is een groot woord, maar het is wel dat je denkt, oh ja, er gaat wel wat adrenaline door je heen, ja, van het moment wat er gebeurd is. Ja.
1: Hoe was dat voor jou toen jij voor het eerst een dier neerschoot?
2: Ja, toen stond ik echt letterlijk te trillen. Ja, ja. En dat was enerzijds tweeledig. Enerzijds echt omdat je gewoon weet van, ja, ik heb wel hier dus nu een leven genomen met een keuze die ik heb gemaakt. En anderzijds was er ook een bepaalde, ja, ja, euforie wellicht. Dat ik dacht, ja, dit is wel wat ik als klein meisje van 4 al, waar ik zo gelukkig van werd, van de jacht. En niet zozeer van het schieten van een dier, maar wel onderdeel zijn van deze wereld.
1: Ja, maar wat maakt jou zo blij?
2: Nu ben ik echt jager. Ja. Voorheen was het theoretisch en nu ben ik het echt.
1: Ja. Wat doet dat met je als je dat zo uitspreekt?

0: opleiding. We worden ook allemaal heel goed opgeleid in het weidelijk jagen, zoals we dat noemen. En dat betekent dat je veilig kunt jagen, dat je weet wat je aan het doen bent met je wapen. En dat je zorg draagt dat alles wat geschoten wordt ook binnengehaald wordt. Nou, dat is ook waarom ik Freddy, ja, mijn jachthond...
1: Zit jouw jachthond Freddy is lekker aan het kouwen op een takje intussen.
0: Ja, gek op.
1: Daar ben je blij van, hè? Ik zie het. Ja. Een leuke golden retriever.
0: Daarom heb ik Freddy ook meteen aangeschaft. En hij is dus nu 15 maanden, dus ook een jong jager. Ja. Maar dat is onderdeel van het weidelijk jagen. En dat leren we allemaal. Dus daar is zeker geen onderscheid in te maken met mannen en vrouwen.
1: Ja. Denken vrouwen anders na als ze een dier neerschieten?
0: Weet ik niet. Nee, dat is echt oprecht het eerlijke antwoord. Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Vrouwen die dit doen, die ook jager worden, kiezen daar bewust ook voor. Die weten ook wat daarin van hen verlangd wordt. Als je het niet wilt of kunt, emotioneel, ja, dan denk ik ook dat je hier niet zo heel snel voor zult kiezen. Want ja, het is natuurlijk wel wat. Ja, ja.
1: Ja, ja. En je zegt ook, als jager ben je bezig met de natuur, met de dieren, het welzijn van de dieren, dus noem die al. Zijn natuurlijk ook tegenstanders van het jagen, zoals een belangenorganisatie, bijvoorbeeld Fauna for Life, de dierenbescherming, die zeggen, ja, jagen hoort niet meer in deze tijd. En dat jacht juist de rust in de natuur verstoort. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik begrijp hun standpunt. Ik zie waar ze vandaan komen. Ik denk alleen wel dat er meer is dan alleen maar dat. Ik denk juist dat als er een overschot van bepaalde soorten komt, dat dat weer ook weer zijn invloed heeft op andere soorten. Laten we bijvoorbeeld kijken naar de damherten in het waterleidinggebied. Als die te veel worden, dan gaan ze alle plantjes opeten. En dat heeft weer een rechtstreekse impact op bijvoorbeeld de vlinderpopulatie. Dus ja, op zich, weet je, prima om bij wijze van spreken geen damherten meer te gaan schieten. Maar dan moet er ook wel verantwoordelijkheid gedragen worden met dat er andere soorten geen ruimte meer krijgen.
1: Ja, ja.
0: Dus er zijn meerdere standpunten van dit perspectief. En ik denk dat we gewoon heel goed naar elkaar moeten blijven luisteren. Want we hebben allemaal, denk ik, het beste voor met onze prachtige Nederlandse natuur.
1: Interessant, als we een stukje verder lopen, dan zien we nog wel een aantal plekjes waar we goed kunnen zitten en kijken naar de natuur, naar de dieren. Ga je dat vandaag ook nog doen?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Ja, ik ga straks nog eventjes naar mijn ouders. Die wonen dus midden in het bos.
1: Oh.
0: En mijn moeder had al gezegd dat ze lunch had gemaakt. En dat gaan we lekker opeten.
1: Kijk,
0: in het bos.
1: Mooi vooruitzicht.
0: Ja, dus we
1: Dankjewel.
0: Gaan mooi in de natuur zitten.
2: En zo weten we meer over het leven van de boswachter. Van de hond, Freddy. Met jager Danielle Leeman en het vak. En waarom vrouwen, er zoveel vrouwen, zich aanmelden om jager te worden. Zometeen.

Mars. Oma Sol in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Greta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Vakantieweer. Even wat reacties. Wat neem je altijd mee op vakantie? En waar ga je naartoe? Dat blijkt ook wel weer uit veel reacties via de RTV Utrecht app en via Facebook van Radio M Utrecht. Bob, goedemorgen, zegt Henny. Nogmaals, ik neem altijd mijn hardloopspullen mee. Vind het altijd leuk om ergens anders hard te lopen. En een zomerplaat die ik me kan herinneren. Het werd zomer van Rob de Nijs. Nou, ik zou zeggen, stem hem ook even voor de top 100 die we van volgende week. Maandag uitgaanszender van maandag tot en met donderdag bij Jos tussen 3 en 5 uur. En bij mij kan die ook wel mee hoor. Vindt het leuk? Riet zegt, goedemorgen Bob. Wat er altijd meegaat is een eigen oploskoffie. Er is maar één goede. Iedere ochtend met koffie wakker worden. En ja, ik krijg van mijn man koffie op de kamer. Wauw. Dan heb je wel een hele lieverd, Riet, moet ik zeggen. En een oogmasker voor de nacht, want het is vaak licht op de kamer. Dus vandaar. Riet uit Schoonrewoerd, dankjewel voor jouw reactie. Ja, wat neem je altijd mee? Marcel zegt op vakantie altijd een paar boeken. En qua favoriete muziek, een oudje uit de jaren 60. Borrequito, Borrequito, kom maar doen. Kom van Perret natuurlijk, hè. Johanna zegt, een klein notitieboekje waar ik elke dag in het korte belevenissen van de dag opschrijf. Ja, Duda zegt, ik neem natuurlijk mijn paspoort mee. Geld en alle andere belangrijke dingen. Makka zegt, toen mijn broertje, mijn zusje en ik voor het eerst met onze ouders naar Italië op vakantie gingen, naar een appartement in Cereale, in de jaren 70, namen mijn ouders zelfs een zak aardappelen en een blikje doperwten mee. Ik zie het me nog naar binnen sjouwen. En Gerard zegt, er gaat altijd een zakmes mee, met alle toebehoren en een opener, een kurkentrekker eraan, dus heel handig. En daarom heb ik als suggestie qua muziek, Mac the Knife. Bobby Darin. Wat een leuke reacties. Nou, en er komen er nog veel meer bij. Ik kan ze niet meer kwijt en Utrecht is wakker. Maar Connie wel natuurlijk, hè. Dus kom er maar mee. Via Facebook van Radio M Utrecht of je doet dat via de RTV Utrecht app. Wat neem je mee op vakantie? En je favoriete vakantieplaatje? En stem hem vooral ook voor de top 100 vanaf volgende week. Vanaf 3 uur dus, zoals gezegd, bij Jos.

0: Robert Palmer en Every Kind of People geeft mij ook alweer een vakantiegevoel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, Edwin zometeen vanaf 9 uur... met het lied in de Nederlandse taal, want ja, ook in Nederland kun je op vakantie gaan. Het hoeft dan niet alleen over vakantie te gaan. Alhoewel, Grita, ik zit nog even te denken, die opmerking net van... ik neem altijd een zakmes mee.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook een keer gedaan toen wij op vakantie gingen. Maar op de terugreis, ik had toen alleen mijn handbagage bij me... zat die natuurlijk in mijn toilettas. Maar ja.
1: Ja.
0: Ze vonden dat bij de beveiliging toch niet goed... dat ik die mee het vliegtuig genam. Terwijl die ongeveer de halve wereld, bij wijze van spreken... rond is gegaan, alle vakantieadressen waar ik geweest ben. Maar nou ja, die werd in beslag genomen. En ze keken me heel boos aan toen.
1: Oeh, dat voel je niet heel prettig, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Het was ook heel laat s'nachts. Of beter gezegd, het begin van de nacht. Ik werd helemaal zat, weet je wel. Dus, nou goed.
1: Maar je had wel een boete kunnen krijgen of zo. Met
0: ja,
1: dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon, dus, ja, voor mij is het ook bij mijn standaarduitrusting zit eigenlijk altijd een zakmes.
0: Ja, zakmesje voor handig. En een
1: kurkentrekker
0: hoorden we net. En er zit zo'n openertje aan. Althans, dat zit er nog steeds aan. Maar het ligt ergens op vakantie, niet bij mij meer.
1: Dus, je hebt hem niet meer meegenomen.
0: Ja,
1: nee.
0: Dus als ik op vakantie ga zonder zeg maar, grote koffers, alleen maar handbagage, ja, dan neem ik geen mes meer mee.
1: Nee.
0: Mesje. Ja. Wat neem jij mee altijd op vakantie? Heb je erover nagedacht?
1: Ja, ik hoorde heel veel handige dingen. Kleinigheden. Ja, nee, ik weet het eigenlijk niet echt. Wat. Ik heb een heleboel dingen die je dan verzamelt. En daar hoort dus ook dat zakmes bij. En je toiletspullen.
0: Maar het is niet zo dat je bijvoorbeeld je eigen thee meeneemt op vakantie.
1: Oh, wacht even. Ja, ook
0: zie
1: dat.
0: Je? Ja.
1: Ja, dat klopt. En als ik naar een hotel ga, neem ik dan soms nog zo'n theekoker, zo'n waterkokertje mee. Zo'n kleintje. Stel je voor dat hij niet in de hotelkamer is. Ik wil s'avonds gewoon echt een hele bak thee nemen. Dus dan neem ik een mok mee.
0: Ja, slim.
1: En thee, dat klopt. Ja, het hangt een beetje vanaf wat ik ga doen natuurlijk. Ja.
0: Ik neem altijd zakjes koffie mee, van die oploskoffie. Zakjes, dus die sticks, zeg maar. Want er ligt op een hotelkamer of zullen zijn of zo altijd wat te weinig. Daar kun je wel om vragen dan natuurlijk. Maar er is sowieso bij de eerste aanpak, ook als je een appartementje hebt of zo. Dan is het handig om even wat koffie te doen. Het smaakt gewoon altijd goed. En daarna koop ik het wel in de winkel.
1: Ja, zoiets. En koekje. Ik heb altijd wel reserve eten bij me. Ik heb altijd wel ergens een boterham zitten of een of andere...
0: Ik verstop dat altijd voor mijn vriendin. Ja, dan zegt ze, waarom moet je wat mee? En dan neem ik borrelnootjes mee. Dat doe ik altijd wel. En als ik het dan open trek, zegt ze, oh, wat leuk dat je dat meegenomen hebt.
1: Soms kun je ook ergens even niks krijgen. En dan rekent je metgezel op van, ja, maar dat koop ik. Ik zeg, ja, maar straks is er niks te kopen. En dan als we dan met die boterham zitten, dat je dan op een gegeven moment zegt... Oh, dan zegt die ander van, ja, oh, lekker een boterham. Ik zeg, kopen.
0: Slim ben jij ook.
1: Ja.
0: Zeg, even kort, het weer voor vandaag, voor Midden-Nederland. Ja, de zon is erbij gekomen, maar overal.
1: Zitten maar een klein, een paar verdwaalde hoge wolkenveldjes. Stelt weinig voor, er gaan strakjes ook wat stapelwolken ontstaan. We zitten al op 19 graden en we koersen naar 28 graden toe vanmiddag... bij een licht briesje uit de zuidelijke hoek.
0: Kijk eens aan. En temperatuur oké, nog niet heel erg warm... maar dat gaat er wel van komen, toch? Binnenkort?
1: Ja, morgen de heetste dag met 33 graden. En volop zonneschijn, een beetje hoge bewolking, dat is het dan. En donderdag, waarschijnlijk omdat een windje uit het westen gaat waaien, dan zie je toch die temperende invloed van de Noordzee. Dan wordt het middagtemperatuur gedrukt naar een nog steeds hete 29 of 30 graden. En de dagen daarna, veelal tussen de 24 en 27 graden ergens daartussen. Heel vrij zomerweer. Er kan nog een buitje uitgeperst worden op de vrijdag. Dat is dan een geluksbui, want veel meer neerslag zit er nog niet in.
0: Een geluksbui, wat klinkt dat leuk, zeg.
1: Ja, pretbui.
0: Wij gaan elkaar weer spreken pas vrijdag weer, want morgen en overmorgen is Margot voor Utrecht is wakker hier beschikbaar. Jij dus vrijdag weer, maar we horen je de hele dag nog, hè?
1: Ja, ik ben er de hele dag bij.
0: Niet weg te slaan, gelukkig maar.
1: Nee, zeker niet. Ik neem mee mijn microfoon.
0: Heel belangrijk. Grita, dankjewel.
1: Jij ook.
0: En tot vanmiddag. En dit zijn John en Olivia. I

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
2: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
0: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. Het is dinsdag 28 juli. Vandaag is het Wereld Hepatitisdag. Ja, een officiële dag van de Wereldgezondheidsorganisatie om wereldwijd aandacht te vragen voor leverontsteking, ofwel hepatitis, en de bestrijding daarvan. Nou, dat was het nieuwtje van de dag. En wat hebben wij verder voor u in petto? Museum Soest komt met twee nieuwe tentoonstellingen. Er is een nieuwe Nederlandse film uitgekomen met Soest en Baren als achtergrond. U krijgt het weer van Klaas Bijker. En wandelaar Harry Wees praat met ons deze week over hoe te herstellen na een lange wandeltocht. Verder hele fijne muziek hier bij Eemland 1 Actueel, dus blijf bij ons. Na de muziek ben ik bij u terug met verrassende verhalen over inspirerende exposities. En dat allemaal bij u om de hoek. Dus blijf bij ons hier eens bij Radio Eemland 1.
1: De omroep voor Regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: U luistert naar Eemland 1 Radio Actueel. Ja, wij begonnen deze ochtend met Status Quo, de Engelse band. En het nummer kwam uit 1974. Museum Soest presenteert vanaf 1 augustus twee nieuwe tentoonstellingen. De eerste heet It's All About Food. En schilderijen van de in Soest opgegroeide kunstenaar Luit Postma. Dat is de tweede tentoonstelling. En Luit Postma was in zijn jonge jaren geïnspireerd geraakt door de Cobra-beweging. Kees Vos, voorzitter van Museum Soest, is mijn gast van vandaag. En met hem praat ik over deze bijzondere tentoonstellingen. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Twee totaal verschillende tentoonstellingen onder één dak. Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, het is ook heel leuk. Het is ook heel, heel kleurrijk.
0: Ja, nou laten we beginnen bij It's All About Food. Vier kunstenaars, hè? Manon Baptiste, Margriet Blom, Nadia Willems en Haie Hermans.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat voor artiesten zijn dit?
1: Ja, dat zijn ook kunstenaars.
0: Ja.
1: En, vooral ook Nadia Willems, dat is best een bekende, want die exposeert ook heel veel. En die is op een gegeven moment op ons pad gekomen om hier in het museum te komen exposeren.
0: Mm-hmm.
1: En toen werd door haar het idee ook geboren om de andere drie ook mee te nemen.
0: Ja, en dan heb je er ineens vier.
1: Het mooie van deze expositie is dat ze dus met z'n vieren boven in de grote zaal, dus alles zowel aan de wanden als de vitrines kunnen vullen.
0: Ja, nou als ik aan eten denk, hè, dus als kunst, hè, voedsel als kunst, dan denk ik ook gelijk aan de oude meesters zoals Cézanne, Monet, Adrien Korte. Die hadden ook schilderijen met rijk gedekte tafels, met allerlei spijzen zoals dat heette in die tijd. Moet ik een beetje aan dat soort werk denken?
1: Nou, dat niet helemaal. Het zijn geen gedekte tafels. Het zijn meer panelen met uitbeeldingen. Van bijvoorbeeld een bord, een soepterrien en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld van een van de kunstenaars staat er dus een bakje, een plastic bakje met aardbeien. En die doet de tuts ook naar de aardbeien, maar ook naar de verpakking eromheen. En daar zijn deze kunstenaars ook goed in. Die laten ook zien dat de verpakking eromheen vaak plastic is.
0: Dus een kleine knipoog naar het milieu, wil je zeggen.
1: Ja, een knipoog naar het milieu, ja.
0: Ja,
1: dan heb je de aardbeien op en wat doe je dan met het bakje?
0: Ja, maar zijn dat echte aardbeien, Kees?
1: Nou, hier niet natuurlijk.
0: Ik wou zeggen, want dat gaat rotten natuurlijk, hè?
1: Ja, dat zijn ook panelen en daar wordt het allemaal op gemaakt. En deze die staan dan in de vitrine.
0: Oh ja, ja. En wat voor stijl hebben deze kunstenaars?
1: Ja, ik kan er niet direct een stijl aan verbinden. Het is 3D-achtig, hè? Het is meer het uitbeelden van.
0: Ja, ja.
1: Van verschillen. Bijvoorbeeld een uitbeelden van een gebakken ei. Het uitbeelden van een soepterrien waar soep in zit bijvoorbeeld.
0: Ja, en wat voor materialen gebruiken ze?
1: Ja, dat ga ik zo meteen zien. Dat ga ik zo meteen zien, want ze komen zo meteen om
0: 9:30. Ah, je hebt het nog niet gezien.
1: Allemaal naar binnen rollen.
0: Oh.
1: En dan gaan ze inrichten.
0: Ja.
1: En gisteren hebben we namelijk Luit Postma hebben we helemaal ingericht.
0: Ja.
1: En zo meteen komen de vier andere kunstenaars naar boven. En dan gaan we met elkaar inrichten.
0: Ja, nou laten we het even gelijk over Luit Postma hebben. Hij is in zijn jonge jaren helemaal geïnspireerd geraakt door de Cobra Groep.
1: Ja.
0: Hoe zou je zijn werk omschrijven?
1: Ja, abstract. En toch zie je er wel een afbeelding in. Hij heeft bijvoorbeeld een fabriek waar rook uit de schoorsteen komt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is allemaal met rechte lijnen. He, dus als wij een schoorsteen zouden schilderen en de uitstoot die komt eruit. Nou, dan doe je kringeltjes, een wolletje.
0: Hij
1: maar
0: niet.
1: Dit niet.
0: Nee, hij
1: dit
0: niet.
1: Is, nee, dit is allemaal heel, heel strak. Alsof het langs een lineaal is opgezet.
0: Heel aparte stijl.
1: Ja, heel aparte stijl.
0: Ja. Is het
1: maar wel mooi.
0: Ja, is het kleurrijk dat
1: hij
0: maakt?
1: Heel kleurrijk, ja.
0: Ja.
1: Als je de zaal beneden ziet en de gang en de gouden ploeg. Het is ontzettend kleurrijk. En ja, hier en daar zie je wel de kleuren terugkomen, dezelfde kleuren. Maar eigenlijk zijn ze allemaal totaal verschillend.
0: En als je hem nou zou moeten kenschetsen, hoe zou je hem als kunstenaar dan omschrijven? Luit.
1: Ja, Luid, ja. Hij is vroeger, heeft dat geïnspireerd. Toen is het jaren is het stil geweest. Heel veel werkjes zijn kwijtgeraakt. En op een gegeven moment, met zijn pensioneren, is hij weer begonnen. Het is een hele rustige man.
0: Mm-hmm.
1: En weinig woorden eigenlijk, weinig woorden. Ik kan me zo voorstellen dat als hij gaat zitten achter een schildersezel, hij zou een kopje koffie bij hem neerzetten van hier is je koffie, dat hij zo in zijn werk zit.
0: Dat hij dat niet in de gaten heeft.
1: Neerzet.
0: Ja. Ja, hij is in Soest opgegroeid en ja, jarenlang, wat jij al zei, even niet gewerkt. Hè?
1: Ja.
0: En op oudere leeftijd of latere leeftijd is hij daar weer mee begonnen. En is hij nu nog steeds actief, dat jij weet?
1: Ja, hij is nu hij is juist actiever geworden weer.
0: Aha. En woont hij nog steeds?
1: Hij is juist weer actiever geworden met werken maken.
0: En woont hij nog steeds in Soest?
1: Hij woont nu in Huizen.
0: Hij woont nu in Huizen.
1: Ja.
0: Dus als we de exposities gaan bekijken bij jou in het museum op 1 augustus. Ja, hij is er langer, hè, want hij is er tot en met in oktober.
1: Tot en met 25 oktober, ja.
0: Ja, precies. Dus tijd genoeg. Maar als we binnenkomen, dan worden we verrast door kleur en door verschillende materialen.
1: Ja, een van de andere vier hebben ook bijvoorbeeld de keramiekfotografie. Toch realistische schilderijen maken ze dat aan. Hè? Een mixed media is het eigenlijk.
0: Ja, het klinkt heel interessant. Wij gaan even luisteren naar muziek, Kees. En daarna kom ik weer bij je terug. Want dan gaan we het hebben over het museum. Want want het museum moet bezocht worden. En het moet aantrekkelijk zijn voor iedereen. Dus daar gaan we het zo over hebben. We gaan er even tussenuit.

0: The Red Hot Chili Peppers met het nummer Under the Bridge. 1992 kwam deze single uit. Welkom terug bij Eemland 1 Actueel van dinsdag 28 juli. En ik praat met Kees Vos, voorzitter van Museum Soest, over de nieuwe exposities die vanaf 1 augustus te zien zijn. Twee mooie exposities, Kees. We hebben het er net even over gehad. Ja. Eentje about All About Food. En de tweede, ja, werk van kunstenaar, Soester kunstenaar Luit Postma. Als we het nou over het museum zelf hebben, Kees. Waar ligt nou de grootste uitdaging voor een klein museum om interessant te blijven voor, ja, voor nieuw publiek?
1: Af en toe gewoon vernieuwen.
0: En hoe vaak moet je vernieuwen?
1: Nou, wij de wisselexposities doen we om de 3 maanden. En dan hebben we nou nu dan, zoals we het net over hadden, 5 kunstenaars binnen. Maar we zitten altijd wel op 2 of 3. Mm-hmm. En als om de 3 maanden dan, ja, dan ruimen we alles op. En dan in 2 zalen dan bouwen we alles weer op. En dan hebben we heel veel vaste exposities natuurlijk. Waar we dus ook wel eens als een wervelwind doorheen gaan om die te renoveren en anders in te delen en dingen toe te voegen en weer dingen weghalen.
0: Ja, want hoeveel bezoekers trekt Museum Soest zo per jaar?
1: Ja, dat is na de coronatijd hebben we echt een enorme dip gehad.
0: Dat ja, want over hoeveel praat je als je in cijfers zou praten?
1: Nu, op dit moment, ja, dan zit je tussen de 4.000 en 6.000 en dat moet nog meer worden.
0: Ja. Is dat voldoende om te blijven bestaan?
1: Zegt u?
0: Is dat voldoende om te blijven voortbestaan?
1: Ja, we krijgen natuurlijk heel veel hulp van de gemeente Soest. We krijgen subsidie. Mm-hmm. Dit gebouw waar we in zitten, dat huren we. Dan verhuren we. En de entree ligt heel laag bij ons. Heel laag.
0: Ja, en wat is laag?
1: €6 voor een volwassene. En kinderen tot en met 12 jaar €1.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad heel erg laag. Ja. Maar wat is nou de grootste uitdaging? Want kijk, grote steden, prachtige grote musea, modern, fris. Hoe zit dat met kleine musea? Want dat lijkt me
1: wij hebben geen betaalde krachten.
0: Nee, jullie werken met vrijwilligers.
1: Alleen maar vrijwilligers.
0: Je dat ziet is wel ook een uitdaging natuurlijk, hè?
1: Ja, je ziet wel eens streekmusea. Ze hebben nog een betaalde directeur. Hè, of iemand die gedeeltelijk betaald wordt voor PR en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar hier binnen het museum en die aan het museum verbonden zijn, dat is allemaal vrijwilligerswerk.
0: Ja. Ben jij zelf ook vrijwilliger?
1: Dat... Ja, ik ben 100% vrijwilliger. Ik ben wel voorzitter, maar ik ben ook meewerkend voorman. Maar... als er geschilderd moet worden en het is een grote klus, dan trek ik ook mijn stofjes aan en dan ga ik ook schilderen.
0: Nou kijk, dat vind ik wel een mooi voorbeeld, Kees. Maar weet je, overal waar je met vrijwilligers werkt, ja, dat is lastig. Want zo heb je er genoeg en zo kom je mensen tekort. Is dat nou bij jullie ook zo?
1: We zijn ietsjes teruggelopen. We hadden er 70, nu 65. Maar dat komt ook door ziekte. De leeftijd ligt erg hoog van de vrijwilligers hier. En dan, ja, je weet, als we wat ouder worden, dan krijgen we wel eens wat lichamelijke beperkingen.
0: Ja, dat is inderdaad. Dus dat blijft ook een uitdaging, hè?
1: Ja, dat blijft een uitdaging. Ja. Ja, maar daar werken we hard aan. En,
0: is dat makkelijk? Is dat makkelijk om daar hard aan te werken?
1: Het is niet makkelijk om er hard aan te werken. Want de respons van een oproep, ja, die is heel, heel laag.
0: Ja.
1: Want de jongere generatie, die zie je niet binnenkomen voor vrijwilligerswerk.
0: Nee, maar zie je de jonge generatie wel binnenkomen om te kijken naar de exposities, ja, en naar de tentoonstellingen?
1: Ja, dat zijn gewoon ouders die de kinderen ook meenemen natuurlijk. Hè?
0: En de jonge mensen?
1: Ja, die zie je weinig.
0: Ja, wat moet je als museum in huis hebben om juist deze mensen te trekken? De jonge mensen.
1: Ja, kijk, je moet jonge mensen die moeten ook een beetje geïnteresseerd zijn in de historie. En dat hoeft niet alleen te zijn in de historie van Soest of Soesterberg. Mm-hmm. Wij herbergen natuurlijk wel 1 groot brok historie van Soest en Soesterberg. Maar onze exposities, de vaste exposities, die zijn ook heel herkenbaar. Bijvoorbeeld als we een bus krijgen met mensen uit Brabant, Limburg of Groningen.
0: Dat is natuurlijk heel leuk.
1: Ja, want kijk, een klompenmakerij. Ja, die had je in Soest, een prachtige klompenmakerij. Maar ja, waar had je die niet in Nederland vroeger?
0: Ja.
1: Een smederij, een oude kapper bijvoorbeeld en dat soort dingen. Een leidekker, een riedekker.
0: Moet je dan als museum op een gegeven moment zeggen van... we moeten ook een andere koers gaan varen... Hè, om wel dat jonge publiek binnen te halen. Dus moeten we gaan kijken naar wat trekt jonge mensen... en wat haalt ze naar binnen om toch dat publiek te blijven houden?
1: Ja, maar dat is best moeilijk. Dat is best moeilijk, omdat je natuurlijk ook eigenlijk een beetje een bijzondere plicht hebt... die ook in je statuten staat... om de historie van Soest en Soesterberg te behouden en te onderhouden.
0: Maar kun je dat naast elkaar zetten?
1: Ja, dat kan je wel naast elkaar zetten, ja. We hebben bijvoorbeeld, voor de jongeren hebben we een keer een ijsink tentoonstelling gehad. Dat zijn brommers.
0: Ja, kijk.
1: Ja, kijk, en toen had je al die liefhebbers, ook ouderen hoor, niet alleen jongeren.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar ja, maar, zo moet je toch de uitdaging aan blijven gaan, Kees. Hè?
1: En wij proberen natuurlijk ook jongeren te trekken. En vooral met 1000 jaar Soest doen we een grote oproep. Want dan gaan we een hele grote schilderijententoonstelling organiseren. Ja. Dat jongeren die het leuk vinden om te tekenen of te schilderen of te fotograferen, dat die ook mee kunnen doen.
0: Ja. Als ik jou nou zou vragen, hè, wat is nou jouw droom voor het museum? Wat zou je dan zeggen?
1: dan ga ik nu iets zeggen wat niet gerealiseerd kan worden waarschijnlijk. Uitbreiding. Want ik kom zalen tekort. Ik heb 3 verdiepingen, maar kan er rustig nog een verdieping bij hebben.
0: En dat is niet mogelijk, hè?
1: En dat is niet mogelijk.
0: Nee, dan zijn
1: we moeten... We zijn wel blij met 3 verdiepingen.
0: Ja.
1: En met van alles. We hebben echt alles. En we hebben ook voor mensen met een beperking. Hè. We hebben een lift, we hebben een invalide toilet.
0: Ook heel belangrijk allemaal.
1: Ja. We hebben voor mensen schermen. Ze kunnen hier luisteren, kijken en lezen.
0: Ja. Waar denk jij dat het museum staat over 10 jaar?
1: Ja, misschien op dat moment wel een andere invulling. Dat je bepaalde afdelingen op gaat heffen. Ja. En dat je daar iets nieuws voor gaat bedenken.
0: En heb je al enig idee wat dat zou moeten zijn?
1: Ja, kijk, als je tegenwoordig kijkt dat alle kinderen en alles met laptops lopen. Maar,
0: nou ja,
1: iPads,
0: dat zou een idee.
1: Ja,
0: nou ja, misschien meer beeld. Misschien meer,
1: ja,
0: meer,
1: ja,
0: meer
1: dan zou
0: beeld.
1: Je een afdeling... eens in kunnen richten met dat soort dingen. En dat jongeren ook iets kunnen doen.
0: Dus interactief. Interactief museum.
1: Meer interactief.
0: Ja, nou, misschien hebben wij vandaag het ei van Columbus uitgevonden samen.
1: Wie weet.
0: Ja. Kees, ik hoop voor jou dat je dromen uit gaan komen. En ik hoop ook dat het museum... Want ja, kleine musea, ze blijven wel belangrijk voor de streek.
1: Ja.
0: En die moeten eigenlijk wel blijven.
1: Ja, daarom zijn we ook verbonden aan de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Waar een afdeling zit die alle streekmusea steeds ook bij elkaar roept. En we zijn echt ook een plaatselijk museum, maar ook een streekmuseum.
0: Nou, ik wens je alle succes toe. En ik hoop dat de komende tentoonstellingen over All About Food en van Luid, dat die heel veel mensen gaan trekken en dat het heel mooi een mooie tentoonstelling tijd mag gaan worden voor jou. En we spreken elkaar als er weer nieuwe dingen te zien zijn. Laten we dat afspreken.
1: Dankjewel.
0: Kees Vos, voorzitter van Museum Soest, sprak ik mee over de tentoonstellingen. 1 augustus gaat het van start tot half oktober.

0: Romantische klanken hier bij Eemlands 1 actueel op deze dinsdag. Jacques Kloes met Patricia Pai was dat. And you make it alright. En het is tijd voor het weer met Klaas Beek.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Beiker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ach, wij waren even romantisch bezig hier in, ja, in de studio met Patricia Pai en Jacques Kloes. Had jij daar wel eens van gehoord?
2: Nee.
0: Nee. Ik dacht het al. Ik denk, ik gooi hem er even in. Maar Klaas, waar jij wel wat van weet, dat is van het weer.
2: Ja.
0: En dat ziet er heel leuk uit.
2: Ja, een romantische zomerdag.
0: Ja, een romantische zomerdag, inderdaad.
2: met wat mooie windveertjes die wit afsteken tegen een blauwe uitspansel.
0: Kijk.
2: En de temperatuur is nog te verdragen met een graad of 27. En ook de wind zorgt nog voor een beetje verkoeling. Dus een, laten we het cijfer 9 geven.
0: Ik vind dat een mooi cijfer.
2: Goed? Ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: ik had hem niet altijd op mijn rapport staan. Jij wel?
2: Nee. ik was van zesjes en zeventjes.
0: Ja, de middenmootjes, hè. Maar die doen het altijd goed. En hoe gaan wij verder deze week, Klaas?
2: Ja, morgen hebben we weer een koperen ploert aan de hemel. En ik moet zeggen, als die hemel niet helemaal mooi blauw is, dan zou daar boven in de lucht nog zou er nog iets mee kunnen komen van die branden in Spanje en Frankrijk.
0: Ja, daar hadden we het gisteren over, hè?
2: Ja, daar komt de wind vandaan.
0: Ja.
2: Dus... En ook branden bevorderen niet de temperatuur, hè?
0: Nee.
2: Ik bedoel dat de temperatuur daar nog wat hoger van wordt.
0: Ja, dat lijkt mij wel.
2: In die gebieden, ja. Dat dan ook nog.
0: Ja, het is te hopen voor daar, de mensen daar, Zuid-Frankrijk en Spanje, dat het daar even lekker flink gaat plensen.
2: Ja. Ik denk dat het te veel gevraagd is.
0: Ja, is dat te veel gevraagd?
2: Ja.
0: Nou ja, het was ook een hoop, zei ik, hè?
2: Ja. Maar daar wordt het weer gruwelijk warm. Dus we gaan weer puffen in de hitte bij 40 graden.
0: Ai.
2: Dus dat is niet goed.
0: Nee.
2: Dan kan er makkelijk weer ergens een brand ontstaan. Dus alle hens aan dek in die gebieden.
0: Nou, absoluut. Ik hoop dat we het hier niet zo heet gaan krijgen. Dus de...
2: Het is een uitschieter hoor, morgen.
0: Ja.
2: Er wordt direct overmorgen gaat de wind de Westhoek in. En er zijn een paar verspreide buien, maar ik vrees dat die langs onze oostgrens trekken. Dus dat het meer is voor Oost-België en West-Duitsland.
0: Dus wij houden het droog met een lekker zonnetje.
2: Sorry dat ik je even onderbrak. Maar ik bedoel, ook die regen in Duitsland stelt niet veel voor hoor. Er wordt de Rijn niet doorgevuld.
0: Nee.
2: En de dag erop is een verrassing, want dan achter die, dan zitten we in frissere lucht, een graad of 22. En daar ontstaat dan een buiengebied boven Engeland. En dat is pas vandaag zie ik dat op de weerkaart, dus hou in de gaten.
0: We houden het in de gaten.
2: Ja.
0: Jij dus houdt het voor ons in de gaten.
2: Er zou een paar buitjes kunnen vallen. En dan is er waarschijnlijk in augustus weer zo'n dag dat de temperatuur uitschiet naar 30 graden of meer. En dat wordt dan ook gevolgd door onweer. En laten we hopen dat die dan wat meer voorstelt.
0: Nou, we gaan het allemaal van jou horen. Jij houdt het voor
2: ik
0: ons bij.
2: Ik bedoel de regen, hè? Niet het onweer.
0: Nee, ik begrijp het. Ja. Nou, Klaas, vandaag in ieder geval heerlijk weer.
2: Ja.
0: Goed te doen, een lekker zonnetje erbij.
2: Ja.
0: En morgen even...
2: een beetje afzien.
0: Ja.
2: Ja, maar met 31 graden zal niet iedereen van schrikken.
0: Niet iedereen. Ik dank je weer voor vandaag, Klaas.
2: Ja.
0: En jij bent er morgen weer.
2: Gaan we doen.
0: Fijne dag verder.

0: Wat een lekkere zomerhit was dat in 1970. Mungo Jerry met de Summertime. En het past zo helemaal bij het weer. En zeker van het weer van morgen. Soes den Baren waren onder andere de achtergrond voor de nieuwe Nederlandse horrorfilm Diabolisch van Soesterfilmmaker Tristan van Doren en Jeroen van Eden. Tristan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Diabolisch, een Nederlandse horrorfilm. Waar gaat het verhaal over?
1: Ja, nou ja, het is inderdaad wat je zegt, een Nederlandse horrorfilm, een psychologische horrorfilm. En de film draait om Jessica. En Jessica die is opgegroeid met een moeder met zware, onverklaarbare psychische problemen. En jaren later, op volwassen leeftijd, begint ze diezelfde symptomen als haar moeder te vertonen. En terwijl haar omgeving denkt dat ze echt langzaam haar verstand aan het verliezen is, begint zij te denken dat haar dat de oorzaak van haar problemen bovennatuurlijk is en niet psychologisch.
0: Ja, het klinkt echt heel duister.
1: Ja, ja. Dat is het ook wel.
0: Ja, hè? Het een beetje Hitchcock-achtig. Of klopt dat een beetje?
1: Ja. En kijk, een Hitchcock is natuurlijk wel, wat dat betreft, echt van de oude stempel.
0: Ja, maar dat sfeertje. Horror. Het sfeertje. Ja.
1: Zeker. Het is suspense-driven, om het zo maar te zeggen. En dat is een heel Hitchcockiaans.
0: Ja. Nou, is de film The Demon Within Me uit 2018 is ook van jou en Jeroen van Eden. Ook dat is een horrorachtige film. Ja. Wat trekt jullie zo aan in dat, dat genre? Waarom de horror?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, zelf ben ik helemaal niet zo'n duister persoon. Maar het is wel heel
0: dat
1: leuk
0: zeg
1: om...
0: jij.
1: Ja, dat zeg ik inderdaad. maar het is wel heel leuk om te kijken en die spanning toch te beleven. Hè, vanaf de veiligheid van je scherm, om het zo maar te zeggen. En om het zelf te maken is nog eigenlijk veel leuker. Je kan met heel veel elementen spelen. Je kan met techniek, dus met camera, geluid, licht kan je heel goed spelen. Maar ook heel erg met de acteurs, wat moet je die doen? En het horror

0: volgens jullie bij uitstek een actrice die geschikt is voor juist dit soort een beetje duistere psychologische rollen?
1: Ja, en dat heeft er ook mee te maken dat Caroline is vooral een dramatische acteur. Dus die is goed met de tekst, goed met het spel. En dat maakt het eigenlijk juist voor een film als deze, wat dus echt de psychologische kant op gaat, maakt haar een hele goede, goede actrice daarvoor. Mm-hmm. Omdat ze heel erg die brede range aan emoties heeft. Mm-hmm. En die kan ze weergeven, inclusief in haar spel, ook in haar tekst. En dat maakt het echt heel fijn om met haar te werken.
0: Ja, en werk jij graag met vaste acteurs of heb jij een breder... een beter aanbod, zeg maar, waar je uit kan putten voor dit soort films.
1: Mm-hmm. Ja, dat is een beetje beide. Kijk, je zit met je film altijd van welk verhaal wil je vertellen. En dat bepaalt uiteindelijk ook welke acteurs je gaat inzetten. Wat heel erg fijn is aan werken met mensen die je al kent, is dat je weet wat je al aan ze hebt. Kijk, het maken van een film is gewoon lastig. Het is een organisatorische chaos, zeg ik maar altijd. Het is... het is gewoon heel erg lastig. Het zijn lange dagen, het zijn zware dagen.
0: Ja, want hoe lang hebben jullie over deze film Diabolisch gedaan bijvoorbeeld?
1: Nou, echt van begin tot eind. Dus van script tot zeg maar de eindmontage 2 jaar.
0: Ja, en de draaidagen?
1: In totaal hebben we dat verspreid over ongeveer 1 jaar. Maar het waren zo'n 25 tot 30 draaidagen.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over lange draaidagen hoor. Dat is tot van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht.
0: Ja.
1: En ja, als je dan inderdaad acteurs hebt die zeggen van ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks. En ze zijn weer echt halverwege, dan zit je.
0: Nou, het is hard werken, hè. Dat is, dat is een ding wat bekend is. Laten we het even over die locaties hebben die jij hebt gekozen. Hè? Hier uit het Eemland, zeg maar. Hier het eigen bekende omgeving. Doorn, Soest, Naarden, Hilversum. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Allereerst, we wilden voor de achtergronden van de film wilden we wel een beetje een klassieke uitstraling. Dus dan kom je in Soest en Baren, kom je dan heel erg bij de oude gebouwen, bij de monumentale gebouwen die we hier hebben. Het extra voordeel is natuurlijk, ik ben hier opgegroeid, ik woon hier.
0: Jij kent alle plekjes.
1: Ik ken alle plekjes. En bijvoorbeeld een groot voordeel wat we daarbij hadden, was bijvoorbeeld ook, dat heeft dan niet in onze regio, we dat niet veel met Den Bosch. En dan zouden we s'nachts buitenopnames hebben. Maar dat we gewoon overvallen door de regen. Ja, dan moet je een overdekte locatie zien te vinden. En dat vind je niet.
0: Nee.
1: En toen heb ik ook gezegd, van, ja, volgende keer filmen we het in Baren. Dat is precies een plek. Als het regent, kunnen we nog overdekt staan ook. Dus dat soort dingen. Kijk, je moet op een gegeven moment een beetje kunnen improviseren. Want er gebeurt altijd iets wat onverwacht is.
0: Ja,
1: nou, en dan is het fijn dat je omgeving kent.
0: Even kort over hoe de film is gefinancierd. Want jij werkt niet met allerlei subsidies en dat soort dingen, heb ik begrepen. Dus hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, de financiering van de film is uit eigen zak. Dus dat hebben we echt zelf betaald.
0: Aha.
1: En kijk, dit is wat je noemt een low-budget film. Nou ja, het is nog steeds duur. Maar we hebben ook heel veel gebruik gemaakt van vriendendiensten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeroen en ik werken hier natuurlijk al... We werken al heel erg lang in de film, we kennen heel veel mensen. En dan kan je nog wel zeggen van joh, hey, wil je een paar dagen voor ons komen werken? Nee, je krijgt een goede lunch, goede catering. En dan je werkt gewoon een leuk project.
0: Ja.
1: Dat werkt enorm goed.
0: Nou, dat is fantastisch natuurlijk, hè, Tristan. Want anders, ja, als je hoort wat een gemiddelde film zo'n beetje kost, dan dat is nogal niet wat.
1: Ja, nee, zeker. Nee, daar kan je een huis van kopen.
0: Ja, en, precies.
1: Ja.
0: Ja, goed, de film Diabolisch, hij is net uit, afgelopen weekend. En hij is wereldwijd beschikbaar en te zien via de streamingdiensten zoals Google TV, Amazon Prime Video en Apple TV. Wat verwacht je? Of ja, wat hoop je en wat verwacht je?
1: Ik moet zeggen, dit gaat al over onze eigen verwachtingen heen, zo groot en zo breed. Kijk, wat wij het liefst hopen, ik zei het al eerder, kijk, we hebben ook met veel vrijwilligers gewerkt, of mensen die vrijwillig hebben ingezet, en de afspraak is natuurlijk wel, als de film geld oplevert, dan delen jullie daarin mee, zo eerlijk is het ook. En het liefst hoop ik dat de film op den duur, en het zal echt niet over een maand zijn, genoeg oplevert om ook die mensen een leuke vergoeding te kunnen bieden.
0: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja.
1: En natuurlijk dat we aan de slag kunnen gaan met een nieuw project.
0: Ik wou net zeggen, want wordt dat dan weer een horrorfilm of ga je nu een heel ander genre kiezen?

0: Ja, het gaat wel denk ik een beetje weer de duistere kant in. Dus horror thriller, die kant. Ik zit wel met andere ideeën ook nog te spelen. Maar wat dat betreft, ik heb nou 4, 5 nou, leuke ideeën in mijn hoofd waar ik iets mee wil.
1: En kies je dan ook weer deze omgeving of ga je de andere kant op?
0: Het is heel erg afhankelijk van de film. Sommige die kunnen wel hier in de omgeving afspelen en sommige absoluut niet. Dus dat is echt gewoon heel erg afhankelijk van de inhoud van het verhaal wat we willen vertellen.
1: Ik ben heel benieuwd. We houden het in de gaten. Maar allereerst de film Diabolisch. Ik hoop dat het heel succesvol wordt. En ik dank je dat je even tijd voor ons hebt gemaakt, hè, voor dit leuke gesprek. En ik wil jou even heel veel toi-toi wensen voor morgen. Want ik heb begrepen dat jij dan geopereerd wordt aan je enkel.
0: Ja, dat klopt. Ik heb een ongelukje gehad vorige week op vakantie. Ja. Gebroken enkel. En ja. Die gaat morgen gefixt worden, hoop ik.
1: Nou, joh, ik hoop dat het gauw voor elkaar komt. En dat, wij gaan kijken natuurlijk, hè. Diabolisch. Ja. Ik raad het iedereen aan. Hou je van horror en duister? Ga dan kijken naar deze film. Hij is te zien op Google TV, Amazon Prime Video en Apple TV. Tristan van Doorn, dank je wel. En de groeten aan jouw partner. He, natuurlijk.
0: Ja, nee, dat ga ik zeker doen. En jij ook hartstikke bedankt.
1: Dankjewel. Dag, hè.
0: Ja, dag.

0: Ja, ik wil je. Heerlijk als dat toch troost tegen je geschreeuwd wordt, hè? Ja, bij mij gebeurt dat niet meer zo vaak, jammer genoeg. Maar goed, wie weet, na deze plaats gaat het wel weer gebeuren. Het is tijd voor onze wekelijkse wandelrubriek met Harry Wees. En iedere week vertelt onze wandelexpert Harry ons over de belangrijke dingen waar we als wandelaar op moeten letten. En deze week bespreken we hoe je het best kan herstellen van een flinke wandeltocht. En of dat nou de Vierdaagse van Nijmegen is of een andere lange afstandswandeling zoals het Pieterpad of de Kennedy Mars. Herstellen, dat is belangrijk. Harry, welkom in het programma.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat is toch zo, hè? Herstellen is heel belangrijk.
1: Klopt. Daar weet ik alles van tegenwoordig.
0: Ja, Harry, ja. Als ik nou een lange wandeling heb gemaakt, of wandelingen, ja. En ik krijg bijvoorbeeld ineens rode vlekken op mijn benen. Wat zegt dat dan?
1: Ja, rode vlek op de benen, dat noemen ze ook wel warmteuitslag of asfaltuitslag. En ja, daar heeft niet iedereen last van, maar daar kun je last van krijgen. En dan is het de bedoeling dat je eigenlijk je onderbenen goed afdekt. Dat de zon er niet goed opkomt. Mm-hmm. En insmeren met bepaalde salves helpt ook.
0: Ja. Dus in ieder geval goed smeren en afdekken. Dat is de tip.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Als ik nou hele stijve en vermoeide benen heb, wat kan ik dan het beste doen?
1: Benen kun je ook wel hoog leggen en rust nemen. En dan dan maar hopen dat dat voldoende is. Want ik heb dus ook problemen met mijn spieren. En dan is er alleen langdurige rust van belang.
0: Ja, dus rust nemen is ook wel heel erg belangrijk.
1: Ja, ja, ja,
0: nou hebben we net de Nijmeegse Vierdaagse achter de rug. Heel veel mensen op de been.
1: Ja.
0: Dagenlang op wandelschoenen hebben gelopen. En misschien ook wel verschillende schoenen, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar dan kunnen je voeten waarschijnlijk wel iets comfortabels gebruiken als je die wandelschoenen uitdoet. En wat kun je dan het beste gaan dragen?
1: Nou, wat ik het liefste doe, zeker als je blaren hebt of branderige voeten is, nadat je je voeten goed in water gewassen hebt, en daar gebruik ik geen zeep bij, maar gewoon in lauw water, dat is gewoon niks aan je voeten hebben.
0: Dus gewoon blote
1: geen
0: voeten
1: sokken,
0: even.
1: Geen sokken.
0: Nee.
1: In ieder geval.
0: Nee, en als je even ergens op moet lopen, slippers, is dat een aanrader?
1: Zoiets. Ja. Luchtige schoenen, zal ik maar zeggen.
0: Luchtige schoenen.
1: Ja.
0: Tot slot, Harry, nog één tip die ik van jou nodig heb. Blaren. Hoe kun je die het beste behandelen?
1: Ja, het beste is niets doen. Dat is het beste. Maar als je gaat lopen en je hebt er last van, is dat geen optie. En dan kun je het beste doorprikken aan de zijkanten. En dan goed leeg drukken. En vervolgens, ik zal het anders zeggen. Je moet eerst de blaren ontsmetten.
0: Ja.
1: En ook een naald gebruiken die ontsmet is. En je kunt dat onder andere doen met betadine als je niks anders bij hebt. En aan de zijkant doorprikken met een watje leegdrukken.
0: Het vocht eruit halen, ja.
1: Ja, weer goed ontsmetten en dan met leukoplast, liefst de dunne, maar brede kan ook, strak afpakken.
0: Ja, dat is een hele goede tip. Harry, ik dank je voor al deze goede tips. Ik wil jou fijne wandeltochten wensen, maar
1: dankjewel.
0: Ook goed rust nemen natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat heb ik al nodig.
0: Dat heb je dan nodig, net als wij allemaal. En wij spreken elkaar volgende week weer met nieuwe tips van jou.
1: Ja, dat wordt dan wel de laatste, want de week daarop ben ik niet bereikbaar.
0: Nou, dan kijk ik daarnaar uit dat wij elkaar volgende week dinsdag weer spreken.
1: Prima.
0: Fijne dag vandaag en tot volgende week weer.
1: Tot volgende week en ook een hele fijne dag.
0: Dankjewel, Harry.
1: Okay.
0: En dat was Harry Wees met de tips voor de wandelaars onder ons. Ja, u hoort het, we zijn toe aan het eind van deze uitzending. Ik dank u voor het luisteren. Wens u allemaal een hele mooie dag. Kijk op onze socials en op de website eemland1.nl. Daar vindt u de laatste nieuwtjes. Voor vandaag zeg ik dag allemaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Goedemorgen, fijn dat u weer bij ons bent. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. Het is dinsdag 28 juli. Vandaag is het Wereld Hepatitisdag. Ja, een officiële dag van de Wereldgezondheidsorganisatie om wereldwijd aandacht te vragen voor leverontsteking, ofwel hepatitis, en de bestrijding daarvan. Nou, dat was het nieuwtje van de dag. En wat hebben wij verder voor u in petto? Museum Soest komt met twee nieuwe tentoonstellingen. Er is een nieuwe Nederlandse film uitgekomen met Soest en Baren als achtergrond. U krijgt het weer van Klaas Bijker. En wandelaar Harry Wees praat met ons deze week over hoe te herstellen na een lange wandeltocht. Verder hele fijne muziek hier bij Eemland 1 Actueel, dus blijf bij ons. Na de muziek ben ik bij u terug met verrassende verhalen over inspirerende exposities. En dat allemaal bij u om de hoek. Dus blijf bij ons, hier is bij Radio Eemland 1.
1: De omroep voor regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: U luistert naar Eemland 1 Radio Actueel. Ja, wij begonnen deze ochtend met Status Quo, de Engelse band. En het nummer kwam uit 1974. Museum Soest presenteert vanaf 1 augustus twee nieuwe tentoonstellingen. De eerste heet It's All About Food. En schilderijen van de in Soest opgegroeide kunstenaar Luit Postma. Dat is de tweede tentoonstelling. En Luit Postma was in zijn jonge jaren geïnspireerd geraakt door de Cobra-beweging. Kees Vos, voorzitter van Museum Soest, is mijn gast van vandaag. En met hem praat ik over deze bijzondere tentoonstellingen. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Twee totaal verschillende tentoonstellingen onder één dak. Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, het is ook heel leuk. Het is ook heel, heel kleurrijk.
0: Ja. Nou, laten we beginnen bij It's All About Food. Vier kunstenaars. Hè? Manon Baptiste, Margriet Blom, Nadia Willems en Haie Hermans.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat voor artiesten zijn dit?
1: Ja, dat zijn ook kunstenaars.
0: Ja. En,
1: vooral ook Nadia Willems, dat is best een bekende, want die exposeert ook heel veel. En die is op een gegeven moment op ons pad gekomen om hier in het museum te komen exposeren.
0: Mm-hmm.
1: En toen werd door haar het idee ook geboren om de andere drie ook mee te nemen.
0: Ja, en dan heb je er ineens vier.
1: Het mooie van deze expositie is dat ze dus met z'n vieren boven, ja, in de grote zaal, dus alles zowel aan de wanden als de vitrines kunnen vullen.
0: Ja, nou als ik aan eten denk, hè, dus als kunst, hè, voedsel als kunst, dan denk ik ook gelijk aan de oude meesters, zoals Cézanne, Monet, Adrien Korte. Die hadden ook schilderijen met rijk gedekte tafels, met allerlei spijzen, zoals dat heette in die tijd. Moet ik een beetje aan dat soort werk denken?
1: Nou, dat niet helemaal. Het zijn geen gedekte tafels. Het zijn meer panelen met uitbeeldingen. Van bijvoorbeeld een bord, een soepterrien en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld van een van de kunstenaars staat er dus een bakje, een plastic bakje met aardbeien. En die doet de touch ook naar de aardbeien, maar ook naar de verpakking eromheen. En daar zijn deze kunstenaars ook goed in. Die laten ook zien dat de verpakking eromheen vaak plastic is.
0: Dus een kleine knipoog naar het milieu, wil je zeggen.
1: Ja, een knipoog naar het milieu, ja.
0: Ja,
1: dan heb je de aardbeien op en wat doe je dan met het bakje?
0: Ja, maar zijn dat echte aardbeien, Kees?
1: Nou, hier niet natuurlijk.
0: Want ik wou zeggen, want dat gaat rotten natuurlijk, hè?
1: Ja, dat zijn ook panelen en dan wordt het allemaal opgemaakt. En deze die staan dan in de vitrine.
0: Oh ja, ja. En wat is er, wat voor stijl hebben deze kunstenaars?
1: Ja, ik kan er niet direct een stijl aan verbinden. Het is 3D-achtig, hè? Het is meer het uitbeelden van.
0: Ja, ja.
1: Van verschillen. Bijvoorbeeld een uitbeelden van een gebakken ei. Het uitbeelden van een soepterrien waar soep in zit bijvoorbeeld.
0: Ja, en wat voor materialen gebruiken ze?
1: Ja, dat ga ik zo meteen zien. Dat ga ik zo meteen zien, want ze komen zo meteen om half
0: je hebt het nog niet gezien.
1: Allemaal naar binnen rollen.
0: Oh.
1: En dan gaan ze inrichten.
0: Ja.
1: En gisteren hebben we namelijk Luit Postma hebben we helemaal ingericht.
0: Ja.
1: En zo meteen komen de vier andere kunstenaars naar boven. En dan gaan we met elkaar inrichten.
0: Ja, nou laten we het even gelijk over Luit Postma hebben. Hij is in zijn jonge jaren helemaal geïnspireerd geraakt door de Cobra Groep.
1: Ja.
0: Hoe zou je zijn werk omschrijven?
1: Ja, abstract. En toch zie je er wel een afbeelding in. Hij heeft bijvoorbeeld een fabriek waar rook uit de schoorsteen komt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is allemaal met rechte lijnen. He, dus als wij een schoorsteen zouden schilderen en de uitstoot die komt eruit. Nou, dan doe je kringeltjes, een wolletje.
0: Hij
1: maar
0: niet.
1: Dit niet.
0: Nee, hij
1: dit
0: niet.
1: Is, nee, dit is allemaal heel, heel strak. Alsof het langs een lineaal is opgezet.
0: Heel aparte stijl.
1: Ja, heel aparte stijl.
0: Ja. Is het
1: maar wel mooi.
0: Ja, is het kleurrijk dat hij maakt?
1: Heel kleurrijk, ja.
0: Ja.
1: Als je de zaal beneden ziet en de gang en de gouden ploeg. Het is ontzettend kleurrijk. En ja, hier en daar zie je wel de kleuren terugkomen, dezelfde kleuren. Maar eigenlijk zijn ze allemaal totaal verschillend.
0: En als je hem nou zou moeten kenschetsen, hoe zou je hem als kunstenaar dan omschrijven? Luit.
1: Ja, Luid, ja. Hij is vroeger, heeft dat geïnspireerd. Toen is het jaren is het stil geweest. Heel veel werkjes zijn kwijtgeraakt. En op een gegeven moment met zijn pensioneren is hij weer begonnen. Het is een hele rustige man.
0: Mm-hmm.
1: En weinig woorden eigenlijk, weinig woorden. Ik kan me zo voorstellen dat als hij gaat zitten achter een schildersijzel en zou een kopje koffie bij hem neerzetten van hier is je koffie, dat hij zo in zijn werk zit.
0: Dat hij dat niet in de gaten heeft.
1: Neerzet.
0: Ja. Ja. Hij is in Soest opgegroeid. En ja, jarenlang, wat jij al zei, even niet gewerkt. Hè?
1: Ja.
0: En op oudere leeftijd of latere leeftijd is hij daar weer mee begonnen. En is hij nu nog steeds actief, dat jij weet?
1: Ja, hij is nu hij is juist actiever geworden weer.
0: Aha. En woont hij nog steeds?
1: Hij is weer actiever geworden met werken maken.
0: En woont hij nog steeds in Soest?
1: Hij woont nu in Huizen.
0: Hij woont nu in Huizen.
1: Ja.
0: Dus als we de exposities gaan bekijken bij jou in het museum op 1 augustus. Ja, hij is er langer, hè, want hij is er tot en met in oktober.
1: Tot en met 25 oktober, ja.
0: Ja, precies. Dus tijd genoeg. Maar als we binnenkomen, dan worden we verrast door kleur en door verschillende materialen.
1: Ja, een van de andere vier hebben ook bijvoorbeeld de keramiekfotografie. Toch realistische schilderijen maken ze dat aan. Hè? Een mixed media is het eigenlijk.
0: Ja, het klinkt heel interessant. Wij gaan even luisteren naar muziek, Kees. En daarna kom ik weer bij je terug. Want dan gaan we het hebben over het museum. Want want het museum moet bezocht worden. En het moet aantrekkelijk zijn voor iedereen. Dus daar gaan we het zo over hebben. We gaan er even tussenuit.

0: The Red Hot Chili Peppers met het nummer Under the Bridge. 1992 kwam deze single uit. Welkom terug bij Eemland 1 Actueel van dinsdag 28 juli. En ik praat met Kees Vos, voorzitter van Museum Soest, over de nieuwe exposities die vanaf 1 augustus te zien zijn. Twee mooie exposities, Kees. We hebben het er net even over gehad. Ja. Eentje about All About Food. En de tweede, ja, werk van kunstenaar, Soester kunstenaar Luit Postma. Als we het nou over het museum zelf hebben, Kees. Waar ligt nou de grootste uitdaging voor een klein museum om interessant te blijven voor, ja, voor nieuw publiek?
1: Af en toe gewoon vernieuwen.
0: En hoe vaak moet je vernieuwen?
1: Nou, wij de wisselexposities doen we om de 3 maanden. En dan hebben we nu dan, zoals we het net over hadden, 5 kunstenaars binnen. Maar we zitten altijd wel op 2 of 3. Mm-hmm. En als om de 3 maanden, dan ruimen we alles op. En dan in 2 zalen, dan bouwen we alles weer op. En dan hebben we heel veel vaste exposities natuurlijk. Waar we dus ook wel eens als een wervelwind doorheen gaan om die te renoveren en anders in te delen en dingen toe te voegen en weer dingen weghalen.
0: Ja, want hoeveel bezoekers trekt Museum Soest zo per jaar?
1: Ja, dat is na de coronatijd hebben we echt een enorme dip gehad.
0: Dat ja, want over hoeveel praat je als je in cijfers zou praten?
1: Nu, op dit moment, ja, dan zit je tussen de 4.000 en 6.000 en dat moet nog meer worden.
0: Ja. Is dat voldoende om te blijven bestaan?
1: Zegt u?
0: Is dat voldoende om te blijven voortbestaan?
1: Ja, we krijgen natuurlijk heel veel hulp van de gemeente Soest. We krijgen subsidie. Mm-hmm. Dit gebouw waar we in zitten, dat huren we. Dan verhuren we. En de entree ligt heel laag bij ons. Heel laag.
0: Ja, en wat is laag?
1: €6 voor een volwassene. En kinderen tot en met 12 jaar €1.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad heel erg laag. Ja. Maar wat is nou de grootste uitdaging? Want kijk, grote steden, prachtige grote musea, modern, fris. Hoe zit dat met kleine musea? Want dat lijkt me
1: wij hebben geen betaalde krachten.
0: Nee, jullie werken met vrijwilligers.
1: Alleen maar vrijwilligers.
0: Je dat ziet is wel ook streek... een uitdaging natuurlijk, hè?
1: Ja, je ziet wel eens streekmusea. Ze hebben nog een betaalde directeur. Of iemand die gedeeltelijk betaald wordt voor PR en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar hier binnen het museum en die aan het museum verbonden zijn, dat is allemaal vrijwilligerswerk.
0: Ja. Ben jij zelf ook vrijwilliger?
1: Dat... Ja, ik ben 100% vrijwilliger. Ik ben wel voorzitter, maar ik ben ook meewerkend voorman. Maar... als er geschilderd moet worden en het is een grote klus, dan trek ik ook mijn stofjes aan en dan ga ik ook schilderen.
0: Nou kijk, dat vind ik wel een mooi voorbeeld, Kees. Maar weet je, overal waar je met vrijwilligers werkt, ja, dat is lastig. Want zo heb je er genoeg en zo kom je mensen tekort. Is dat nou bij jullie ook zo?
1: We zijn ietsjes teruggelopen. We hadden er 70, nu 65. Maar dat komt ook door ziekte. De leeftijd ligt erg hoog van de vrijwilligers hier. En dan, ja, je weet, als we wat ouder worden, dan krijgen we wel eens wat lichamelijke beperkingen.
0: Nou ja, dat is inderdaad. Dus dat blijft ook een uitdaging, hè?
1: Ja, dat blijft een uitdaging. Ja. Ja. Maar daar werken we hard aan.
0: Is dat makkelijk om daar hard aan te werken?
1: Het is niet makkelijk om er hard aan te werken. Want de respons van een oproep, ja, die is heel, heel laag.
0: Ja.
1: Want de jongere generatie, die zie je niet binnenkomen voor vrijwilligerswerk.
0: Nee, maar zie je de jonge generatie wel binnenkomen om te kijken naar de exposities, ja, en naar de tentoonstellingen?
1: Ja, dat zijn gewoon ouders die de kinderen ook meenemen natuurlijk. Hè?
0: En de jonge mensen?
1: Ja, die zie je weinig.
0: Ja, wat moet je als museum in huis hebben om juist deze mensen te trekken? De jonge mensen.
1: Ja, kijk, je moet jonge mensen die moeten ook een beetje geïnteresseerd zijn in de historie. En dat hoeft niet alleen te zijn in de historie van Soest of Soesterberg. Mm-hmm. Wij herbergen natuurlijk wel 1 groot brok historie van Soest en Soesterberg. Maar onze exposities, de vaste exposities, die zijn ook heel herkenbaar. Bijvoorbeeld als we een bus krijgen met mensen uit Brabant, Limburg of Groningen.
0: Dat is natuurlijk heel leuk.
1: Ja, want kijk, een klompenmakerij. Ja, die had je in Soest, een prachtige klompenmakerij. Maar ja, waar had je die niet in Nederland vroeger?
0: Ja.
1: Een smederij, een oude kapper bijvoorbeeld en dat soort dingen. Een leidekker, een riedekker.
0: Moet je dan als museum op een gegeven moment zeggen van... we moeten ook een andere koers gaan varen... Hè, om wel dat jonge publiek binnen te halen. Dus moeten we gaan kijken naar wat trekt jonge mensen... en wat haalt ze naar binnen om toch dat publiek te blijven houden?
1: Ja, maar dat is best moeilijk. Dat is best moeilijk, omdat je natuurlijk ook eigenlijk een beetje een bijzondere plicht hebt... die ook in je statuten staat, om de historie van Soest en Soesterberg... te behouden en te onderhouden.
0: Maar kun je dat naast elkaar zetten?
1: Dat kan je wel naast elkaar zetten, ja. We hebben bijvoorbeeld, voor de jongeren hebben we een keer een ijsink tentoonstelling gehad. Dat zijn brommers.
0: Ja, kijk.
1: Ja, kijk, en toen had je al die liefhebbers, maar ook ouderen hoor, niet alleen jongeren.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar ja, moet je toch de uitdaging aan blijven gaan, Kees. Hè?
1: En wij proberen natuurlijk ook jongeren te trekken. En vooral met Duizend Jaar Soest doen we een grote oproep. Want dan gaan we een hele grote schilderijententoonstelling organiseren. Ja. Dat jongeren die het leuk vinden om te tekenen of te schilderen of te fotograferen, dat die ook mee kunnen doen.
0: Ja. Als ik jou nou zou vragen, hè, wat is nou jouw droom voor het museum? Wat zou je dan zeggen?
1: dan ga ik nu iets zeggen wat niet gerealiseerd kan worden waarschijnlijk. Uitbreiding. Want ik kom zalen tekort. Ik heb 3 verdiepingen, maar kan er rustig nog een verdieping bij hebben.
0: En dat is niet mogelijk, hè?
1: En dat is niet mogelijk, nee.
0: Nee, dan
1: zijn
0: we moeten...
1: We zijn wel blij met 3 verdiepingen.
0: Ja.
1: En met van alles. We hebben echt alles. En we hebben ook voor mensen met een beperking. Hè. We hebben een lift, we hebben een invalide toilet.
0: We ook hebben, heel belangrijk allemaal.
1: Ja. We hebben voor mensen schermen. Ze kunnen hier luisteren, kijken en lezen.
0: Ja. Waar denk jij dat het museum staat over 10 jaar?
1: Ja, misschien op dat moment wel een andere invulling. Dat je bepaalde afdelingen op gaat heffen. Ja. En dat je daar iets nieuws voor gaat bedenken.
0: En heb je al enig idee wat dat zou moeten zijn?
1: Ja, kijk, als je tegenwoordig kijkt dat alle kinderen en alles met laptops lopen, maar
0: misschien meer beeld. Misschien meer.
1: Zou je een afdeling eens in kunnen richten met dat soort dingen. En dat jongeren ook iets kunnen doen.
0: Dus interactief. Interactief museum.
1: Meer interactief.
0: Ja, nou, misschien hebben wij vandaag het ei van Columbus uitgevonden samen.
1: Wie weet.
0: Ja. Kees, ik hoop voor jou dat je dromen uit gaan komen. En ik hoop ook dat het museum... Want ja, kleine musea, ze blijven wel belangrijk voor de streek.
1: Ja.
0: En die moeten eigenlijk wel blijven.
1: Ja, daarom zijn we ook verbonden aan de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Waar een afdeling zit die alle streekmusea steeds ook bij elkaar roept. En we zijn echt ook een plaatselijk museum, maar ook een streekmuseum.
0: Nou, ik wens je alle succes toe. En ik hoop dat de komende tentoonstellingen over All About Food en van Luid, dat die heel veel mensen gaan trekken en dat het heel mooi een mooie tentoonstelling tijd mag gaan worden voor jou. En we spreken elkaar als er weer nieuwe dingen te zien zijn. Laten we dat afspreken.
1: Dankjewel.
0: Kees Vos, voorzitter van Museum Soest, sprak ik mee over de tentoonstellingen. 1 augustus gaat het van start tot half oktober.

0: Romantische klanken hier bij Eemlands 1 actueel op deze dinsdag. Jacques Kloes met Patricia Pai was dat. And you make it alright. En het is tijd voor het weer met Klaas Dijk.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ach, wij waren even romantisch bezig hier in, ja, in de studio met Patricia Pai en Jacques Kloes. Had jij daar wel eens van gehoord?
2: Nee.
0: Nee. Ik dacht het al. Ik denk, ik gooi hem er even in. Maar Klaas, waar jij wel wat van weet, dat is van het weer.
2: Ja.
0: En dat ziet er heel leuk uit.
2: Ja, een romantische zomerdag.
0: Ja, een romantische zomerdag, inderdaad.
2: Met wat mooie windveertjes die wit afsteken tegen een blauwe uitspansel.
0: Kijk.
2: En de temperatuur is nog te verdragen met een graad of 27. En ook de wind zorgt nog voor een beetje verkoeling. Dus een, laten we het cijfer 9 geven.
0: Ik vind dat een mooi cijfer.
2: Goed? Ja.
0: Ja.
2: Ja,
0: ik had hem niet altijd op mijn rapport staan. Jij wel?
2: Nee. ik was van zesjes en zeventjes.
0: Ja, de middenmootjes, hè. Maar die doen het altijd goed. En hoe gaan wij verder deze week, Klaas?
2: Ja, morgen hebben we weer een koperen ploert aan de hemel. En ik moet zeggen, als die hemel niet helemaal mooi blauw is, dan zou daar boven in de lucht nog zou er nog iets mee kunnen komen van die branden in Spanje en Frankrijk.
0: Ja, daar hadden we het gisteren over, hè?
2: Ja, daar komt de wind vandaan.
0: Ja.
2: Dus, en ook branden bevorderen niet de temperatuur, hè?
0: Nee.
2: Ik bedoel dat de temperatuur daar nog wat hoger van wordt.
0: Ja, dat lijkt mij wel.
2: In die gebieden, ja. Dat dan ook nog.
0: Ja, het is te hopen voor daar, de mensen daar, Zuid-Frankrijk en Spanje, dat het daar even lekker flink gaat plensen.
2: Ja, ik denk dat het te veel gevraagd is.
0: Ja, is dat te veel gevraagd?
2: Ja.
0: Nou ja, het was ook een hoop, zei ik, hè?
2: Ja. Maar daar wordt het weer gruwelijk warm. Dus we gaan weer puffen in de hitte bij 40 graden.
0: Ai.
2: Dus dat is niet goed.
0: Nee.
2: Dan kan er makkelijk weer ergens een brand ontstaan. Dus alle hens aan dek in die gebieden.
0: Nou, absoluut. Ik hoop dat we het hier niet zo heet gaan krijgen. Dus de,
2: Nee. Het is een uitschieter hoor, morgen.
0: Ja.
2: Er wordt direct overmorgen gaat de wind de Westhoek in. En er zijn een paar verspreide buien, maar ik vrees dat die langs onze oostgrens trekken. Dus dat het meer is voor Oost-België en West-Duitsland.
0: Dus wij houden het droog met een lekker zonnetje.
2: Sorry dat ik je even onderbrak. Maar ik bedoel, ook die regen in Duitsland stelt niet veel voor hoor. Er wordt de Rijn niet doorgevuld.
0: Nee.
2: En de dag erop is een verrassing, want dan achter die, dan zitten we in frissere lucht, een graad of 22. En daar ontstaat dan een buiengebied boven Engeland. En dat is pas vandaag zie ik dat op de weerkaart, dus hou in de gaten.
0: We houden het in de gaten.
2: Ja.
0: Jij dus houdt het voor ons in de gaten.
2: Er zou een paar buitjes kunnen vallen. Ja. En dan is er waarschijnlijk in augustus weer zo'n dag dat de temperatuur uitschiet naar 30 graden of meer. En dat wordt dan ook gevolgd door onweer. En laten we hopen dat die dan wat meer voorstelt.
0: Nou, we gaan het allemaal van jou horen. Jij houdt het voor ons bij.
2: Ik bedoel de regen, hè? Niet het onweer.
0: Nee, ik begrijp het. Ja. Nou, Klaas, vandaag in ieder geval heerlijk weer.
2: Ja.
0: Goed te doen. Een lekker zonnetje erbij.
2: Ja.
0: En morgen even
2: een beetje afzien.
0: Ja.
2: Ja, maar met 31 graden zal niet iedereen van schrikken.
0: Niet iedereen. Ik dank je weer voor vandaag, Klaas.
2: Ja.
0: En jij bent er morgen weer.
2: Gaan we doen.
0: Fijne dag verder.

0: Wat een lekkere zomerhit was dat in 1970. Mungo Jerry met de Summertime. En het past zo helemaal bij het weer. En zeker van het weer van morgen. Soest en Baren waren onder andere de achtergrond voor de nieuwe Nederlandse horrorfilm Diabolisch van soesterfilmmaker Tristan van Doren en Jeroen van Eden. Tristan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Diabolisch, een Nederlandse horrorfilm. Waar gaat het verhaal over?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad wat je zegt, een Nederlandse horrorfilm, een psychologische horrorfilm. En de film draait om Jessica. En Jessica die is opgegroeid met een moeder met zware, onverklaarbare psychische problemen. En jaren later, op volwassen leeftijd, begint ze diezelfde symptomen als haar moeder te vertonen. En terwijl haar omgeving denkt dat ze echt langzaam haar verstand aan het verliezen is, begint zij te denken dat haar dat de oorzaak van haar problemen bovennatuurlijk is en niet psychologisch.
0: Ja, het klinkt echt heel duister.
1: Ja, ja. Dat is het ook wel.
0: Ja, hè? Ja, ja. Een beetje Hitchcock-achtig. Of klopt dat een beetje?
1: Ja, ja, ja. En kijk, een Hitchcock is natuurlijk wel, wat dat betreft, echt van de oude stempel.
0: Ja, maar dat sfeertje. Horror. Het sfeertje. Ja, ja.
1: Zeker, zeker. Het is ja, suspense-driven, om het zo maar te zeggen. En dat is een heel Hitchcockiaans.
0: Ja, ja. Nou is de film The Demon Within Me uit 2018 is ook van jou en Jeroen van Eden. Ook dat is een horrorachtige film. Ja, wat trekt jullie zo aan in dat, dat genre? Waarom de horror?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, zelf ben ik helemaal niet zo'n duister persoon. Maar het is wel heel
0: dat
1: leuk
0: zeg
1: om...
0: jij.
1: Ja, dat zeg ik inderdaad. maar het is wel heel leuk om te kijken en die spanning toch te beleven. Hè, vanaf de veiligheid van je scherm, om het zo maar te zeggen. En om het zelf te maken is nog eigenlijk veel leuker. Je kan met heel veel elementen spelen. Je kan met techniek, dus met camera, geluid, licht kan je heel goed spelen. Maar ook heel erg met de acteurs. Wat moeten die doen? En het horrorgenre, om het te maken, geeft je eigenlijk heel veel mogelijkheden om echt te spelen met de film maken. En dat maakt het wel echt heel erg leuk.
0: Ja, het is wel iets waar je van moet houden. Hè? Dat moeten we er even bij zeggen. Maar je had het net over de acteurs. En de rol van Jessica wordt in Diabolisch gespeeld door Caroline Lichtenberg. Bekende Nederlandse actrice. Zij heeft ook gespeeld in The Demon Within Me. Is zij volgens jullie bij uitstek een actrice die geschikt is voor juist dit soort een beetje duistere psychologische rollen?
1: Ja, en dat heeft er ook mee te maken dat Caroline is vooral een dramatische acteur. Die is goed met de tekst, goed met het spel. En dat maakt het eigenlijk juist voor een film als deze, wat er zegt de psychologische kant op gaat, maakt haar een hele goede actrice daarvoor. Mm-hmm. Omdat ze heel erg die brede range aan emoties heeft. Mm-hmm. En die kan ze weergeven, inclusief in haar spel, ook in haar tekst. En dat maakt het echt heel fijn om met haar te werken.
0: Ja, en werk jij graag met vaste acteurs of heb jij een breder aanbod, zeg maar, waar je uit kan putten voor dit soort films?
1: Mm-hmm. Ja, dat is een beetje beide. Kijk, je zit met je film altijd van welk verhaal wil je vertellen. En dat bepaalt uiteindelijk ook welke acteurs je gaat inzetten. Wat heel erg fijn is aan werken met mensen die je al kent, is dat je weet wat je al aan ze hebt. Kijk, het maken van een film is gewoon lastig. Het is een organisatorische chaos, zeg ik maar altijd. Het is gewoon heel erg lastig. Het zijn lange dagen, het zijn zware dagen.
0: Ja, want hoe lang hebben jullie over deze film Diabolisch gedaan, bijvoorbeeld?
1: Nou, echt van begin tot eind. Dus van script tot de eindmontage, 2 jaar.
0: Ja, en de draaidagen?
1: In totaal hebben we dat verspreid over ongeveer een jaar, maar het waren zo'n 25 tot 30 draaidagen.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over lange draaidagen, hoor. Dat is tot van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht.
0: Ja.
1: En ja, als je dan inderdaad acteurs hebt die zeggen van ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks. En ze zijn weer halverwege, dan zit je.
0: Nou, het is hard werken, hè. Dat is, is een ding wat bekend is. Laten we het even over die locaties hebben die jij hebt gekozen. Hè? Hier uit het Eemland, zeg maar. Hier het eigen bekende omgeving. Door

0: Jij kent alle plekjes.
1: Ik ken alle plekjes. En bijvoorbeeld een groot voordeel wat we daarbij hadden, was bijvoorbeeld ook, dat heeft dan niet in onze regio, dat niet veel met Den Bosch. En dan zouden we s'nachts buitenopnames hebben. Nou, dat, we gewoon overvallen door de regen. Ja, dan moet je een overdekte locatie zien te vinden en dat vind je niet.
0: Nee.
1: En toen heb ik ook gezegd, van, ja, volgende keer filmen we het in Baren. Daar heb ik precies een plek. Als het regent, kunnen we nog overdekt staan ook. Dus dat soort dingen. Kijk, je moet op een gegeven moment een beetje kunnen improviseren. Want er gebeurt altijd iets wat onverwacht is.
0: Ja,
1: nou, en dan is het fijn dat je omgeving kent.
0: Even kort over hoe de film is gefinancierd. Want jij werkt niet met allerlei subsidies en dat soort dingen, heb ik begrepen. Dus hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, de financiering van de film is uit eigen zak. Dus dat hebben we echt zelf betaald. En kijk, dit is wat je noemt een low budget film. Nou ja, het is nog steeds duur, maar we hebben ook heel veel gebruik gemaakt van vriendendiensten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeroen en ik werken hier natuurlijk al, werken al heel erg lang in de film. We kennen heel veel mensen. En dan kan je nog wel zeggen van joh, hey, wil je een paar dagen voor ons komen werken? Nee, je krijgt een goede lunch, goede catering. En dan je werkt gewoon een leuk project.
0: Ja.
1: Dat werkt enorm goed.
0: Nou, dat is fantastisch natuurlijk, Tristan. Want anders, ja, als je hoort wat een gemiddelde film zo'n beetje kost, dan, dat is nogal niet wat.
1: Ja, nee, zeker, zeker. Nee, daar kan je een huis van kopen.
0: Ja, en, precies.
1: Ja.
0: Ja. Goed, de film Diabolus, hij is net uit, afgelopen weekend. En ja, hij is wereldwijd beschikbaar en te zien via de streamingdiensten zoals Google TV, Amazon Prime Video en Apple TV. Wat verwacht je? Of ja, wat hoop je en wat verwacht je?
1: Nou, ik moet zeggen, dit gaat al over onze eigen verwachtingen heen. Zo groot en zo breed. Kijk, wat wij het liefst hopen, ik zei het al eerder, kijk, we hebben ook met veel vrijwilligers gewerkt. Of mensen die vrijwillig hebben ingezet en de afspraak is natuurlijk wel, als de film geld oplevert, dan delen jullie daarin mee. Zo eerlijk is het ook. En het liefst hoop ik dat de film op den duur, en het zal echt niet over een maand zijn, genoeg oplevert om ook die mensen een leuke vergoeding te kunnen bieden.
0: Ja, dat is natuurlijk mooiste. Prachtig. Ja.
1: En natuurlijk dat we aan de slag kunnen gaan met een nieuw project.
0: Ik wou net zeggen, want wordt dat dan weer een horrorfilm of ga je nu een heel ander genre kiezen?
1: Ja, het gaat wel denk ik een beetje weer de duistere kant in. Dus horror thriller, die kant. Ik zit wel met andere ideeën ook nog te spelen. Maar wat dat betreft, ik heb nou 4, 5 nou, leuke ideeën in mijn hoofd waar ik iets mee wil.
0: En kies je dan ook weer deze omgeving of ga je de andere kant op?
1: Het is heel erg afhankelijk van de film. Sommige die kunnen wel hier in de omgeving afspelen en sommige absoluut niet. Dus dat is echt gewoon heel erg afhankelijk van de inhoud van het verhaal wat we willen vertellen.
0: Ik ben heel benieuwd. We houden het in de gaten. Maar allereerst de film Diabolus. Ik hoop dat het heel succesvol wordt. En ik dank je dat je even tijd voor ons hebt gemaakt, hè, voor dit leuke gesprek. En ik wil jou even heel veel toi toi wensen voor morgen. Want ik heb begrepen dat jij dan geopereerd wordt aan je enkel.
1: Ja, dat klopt. Ik heb een ongelukje gehad vorige week op vakantie.
0: Ja.
1: Gebroken enkel. En ja. Die gaat morgen gefixt worden, hoop ik.
0: Nou, joh, ik hoop dat het gauw voor elkaar komt. En dat, wij gaan kijken natuurlijk, hè. Diabolus. Ja. Ik raad het iedereen aan. Hou je van horror en duister? Ga dan kijken naar deze film. Hij is te zien op Google TV, Amazon Prime Video en Apple TV. Tristan van Doorn, dank je wel. En de groeten aan jouw partner. He, natuurlijk.
1: Ja, nee, dat ga ik zeker doen. En jij ook hartstikke bedankt.
0: Dankjewel. Dag, hè.
1: Ja, dag.

0: Ja, ik wil je. Heerlijk als dat toch trouwens tegen je geschreeuwd wordt, hè? Ja, bij mij gebeurt dat niet meer zo vaak, jammer genoeg. Maar goed, wie weet, na deze plaats gaat het wel weer gebeuren. Het is tijd voor onze wekelijkse wandelrubriek met Harry Wees. En iedere week vertelt onze wandelexpert Harry ons over de belangrijke dingen waar we als wandelaar op moeten letten. En deze week bespreken we hoe je het best kan herstellen van een flinke wandeltocht. En of dat nou de Vierdaagse van Nijmegen is of een andere lange afstandswandeling zoals het Pieterpad of de Kennedy Mars. Herstellen, dat is belangrijk. Harry, welkom in het programma.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat is toch zo, hè? Herstellen is heel belangrijk.
1: Klopt. Daar weet ik alles van tegenwoordig.
0: Ja, Harry, ja. Als ik nou een lange wandeling heb gemaakt, of wandelingen, ja. En ik krijg bijvoorbeeld ineens rode vlekken op mijn benen. Wat zegt dat dan?
1: Ja, rode vlek op de benen, dat noemen ze ook wel warmteuitslag of asfaltuitslag. En ja, daar heeft niet iedereen last van, maar daar kun je last van krijgen. En dan is het de bedoeling dat je eigenlijk je onderbenen goed afdekt. Dat de zon er niet goed opkomt. Mm-hmm. En insmeren met bepaalde salves helpt ook.
0: Ja. Dus in ieder geval goed smeren en afdekken. Dat is de tip.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Als ik nou hele stijve en vermoeide benen heb, wat kan ik dan het beste doen?
1: Benen kun je ook wel hoog leggen en rust nemen. En dan dan maar hopen dat dat voldoende is. Want ik heb dus ook problemen met mijn spieren. En dan, dan is er alleen langdurige rust van belang.
0: Ja, dus rust nemen is ook wel heel erg belangrijk.
1: Ja, ja, ja,
0: nou hebben we net de Nijmeegse Vierdaagse achter de rug. Heel veel mensen op de been.
1: Ja.
0: Dagenlang op wandelschoenen hebben gelopen. En misschien ook wel verschillende schoenen, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar dan kunnen je voeten waarschijnlijk wel iets comfortabels gebruiken als je die wandelschoenen uitdoet. En wat kun je dan het beste gaan dragen?
1: Nou, wat ik het liefste doe, zeker als je blaren hebt of branderige voeten is, nadat je je voeten goed in water gewassen hebt, en daar gebruik ik geen zeep bij, maar gewoon in lauw water, dat is gewoon niks aan je voeten hebben.
0: Dus gewoon blote voeten
1: sokken,
0: even?
1: Geen sokken,
0: nee.
1: In ieder geval.
0: Nee, en als je even ergens op moet lopen, slippers, is dat een aanrader?
1: Zoiets, ja. Luchtige schoenen, zal ik maar zeggen.
0: Luchtige schoenen.
1: Ja.
0: Tot slot, Harry, nog één tip die ik van jou nodig heb. Blaren, hoe kun je die het beste behandelen?
1: Ja, het beste is niets doen. Dat is het beste. Maar als je gaat lopen en je hebt er last van, is dat geen optie. En dan kun je het beste doorprikken aan de zijkanten. En dan goed leeg drukken en ik zal het anders zeggen. Je moet eerst de blaren ontsmetten.
0: Ja.
1: En ook een naald gebruiken die ontsmet is. En je kunt dat onder andere doen met betadine als je niks anders bij hebt. En aan de zijkant doorprikken met een watje leeg drukken.
0: Het vocht eruit halen, ja.
1: Ja. Weer goed ontsmetten en dan met leukoplast, liefst de dunne, maar brede kan ook, strak afpakken.
0: Ja, dat is een hele goede tip. Harry, ik dank je voor al deze goede tips. Ik wil jou fijne wandeltochten wensen, maar
1: dankjewel.
0: Ook goed rust nemen natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat heb ik al nodig.
0: Dat heb je dan nodig, net als wij allemaal. En wij spreken elkaar volgende week weer met nieuwe tips van jou.
1: Ja, dat wordt dan wel de laatste, want de week daarop ben ik niet bereikbaar.
0: Nou, dan kijk ik daarna uit dat wij elkaar volgende week dinsdag weer spreken.
1: Prima.
0: Fijne dag vandaag en tot volgende week weer.
1: Tot volgende week en ook een hele fijne dag.
0: Dankjewel, Harry.
1: Okay.
0: En dat was Harry Wees met de tips voor de wandelaars onder ons. Ja, u hoort het, we zijn toe aan het eind van deze uitzending. Ik dank u voor het luisteren. Wens u allemaal een hele mooie dag. Kijk op onze socials en op de website eemland1.nl. Daar vindt u de laatste nieuwtjes. Voor vandaag zeg ik dag allemaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Met

0: and the new power generation. Money don't matter tonight. Geef maar uit, jongens. Dat kan nu.
1: 80 is prachtig.
0: Oh. Dit is ook leuk. We gaan even naar Acapulco toe. Hoe vind je dat? In één klap. Ik ben er ooit eens geweest. En daar kan je goed van de muziek genieten. Loco in Acapulco. Met de Four Tops. We gaan naar 1988. En deze grote hit. Leuk dat je luistert. En ik zou zeggen, kom je er net bij? Welkom bij dit programma. Dit is Dekkera.

Jongen, jongen. Wat een geluidsdruk, hè? Amy McDonald. Fire bij Dekker Radio. En ik heb een andere dame klaarstaan. Een Nederlandstalige dame. En ze heet Brigitte Kaandorp. En het verhaal over haar zeilboot.

Ze is gelukkig Brigitte Kaandorp en haar radio grafisch bestuurbare zeilboot. Een hele mond vol. Dekker Radio gaat verder met Bluff. Ik denk meestal aan jou.

nummer van Bluff, vind je niet? Ik denk meestal aan jou. En ik denk aan jullie, luisteraars. Want ik heb zomerse muziek. En dat past wel in deze tijd van het jaar, toch? We gaan op weg naar de bodem van het uur. Dadelijk nog Wiebe met deze drie. Maar instrumentaal op weg naar de bodem. Met Bianco en A Summer Song.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. En in de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen. Het weer zonnig met wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden.

mit Rosamunde, ja, aus Deutschland. 1975 staat erbij. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Nou ja, we gaan gauw verder met drie achter elkaar. Lamont Dozier met Gregory Porter.

Raar voorstel eigenlijk, hè? Verdrink ben je in je rivier. Nou, liever niet, hoor. Hij heeft te veel gedronken, dat denk ik, met zijn la la la. Dood dan. Drown me in your river. En je bent bij Dekker Radio met David Soul. Ken je die nog, die naam? Nou, dat is lang geleden, hoor. Uit de jaren 70. Starsky & Hutch. Ja, je weet het weer. Televisieserie. En hij zong ook. En goed ook, hoor. We gaan naar 1977 daarvoor. En hij heeft het over een Silver Lady. En hou ik mijn mond maar dicht. Kom op, David. Zing hem maar.

Talkshow. Klinkt als een wasmiddel. Nou, het was een muziekgroep. Whirly Girl uit 1983 hoorde je. Dekker Radio. Met Axel Lukien. En een heel aardig liedje. Water naar de zee.

0: Alexander de Buissonnier, de wereld redden.
1: Eerst moet ik nog de wereld redden. Meteen daarna kom ik terug bij jou.
0: Dankjewel voor dit leuke liedje. Toch, we gaan even naar Frankrijk. Ja, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Betekent, zij wilde dat ze Venise werd genoemd. Julien Clerc.

Zo, het gaat alweer hard tegen Uurdekker Radio. Ik moet Julien een beetje teleurstellen, want ik heb hem eruit gedraaid. Heb je het in de gaten? Afgelopen Pasen was ik op het radioschip van Veronica. Bestaat dat nog? Ja, in de haven van Amsterdam. Kun je bezoeken. En daar hebben we vandaan uitgezonden tijdens Pasen. Leuk was dat. Cornelis Vreeswijk heeft het over Veronica.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
5: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
6: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Ja, goedemiddag. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, het is enorm warm, maar we laten ons niet door tegenhouden. Wat hebben we vandaag? Ja, oud en nieuw. We beginnen met iets nieuws en iets ouds. Van Morrison, ja, de mensen hadden een paar jaar geleden nogal een hekel aan hem. Hij had gekke dingen geroepen in de coronatijd, maar het is hem allemaal vergeven. En hij doet nog steeds waar hij goed in is. Lekkere muziek maken. Bijna 80 jaar. Zometeen van zijn nieuwe album. Van het nieuwe album Remembering Now. It wasn't for Ray. Maar eerst uit 1967. The Midnight Special.

Van Morrison, je hoorde als laatste If It Wasn't For Ray, van zijn nieuwe album. En dat nieuwe album heette Remembering Now. En daarvoor een oudje uit 67, Midnight Special. Ja, we gaan nog met zo'n oude rocker verder, Neil Young. Ook inmiddels bijna 80 en heb ook een nieuw album uitgebracht en dat heette Talking to the Trees. Ja, nou ja, zullen we niet al te serieus nemen tegen bomen gaan praten. Maar goed, er staan lekkere nummers op. Het eerste nummer wat ik laat horen is Dark Mirage en daarna Let's Roll Again.

Neil Young, Dark Marriage. Ja, ik moet even melden, ik zei het al, de man is bijna 80. Maar dit album, Dark Marriage, is geproduceerd door Lou Adler. En deze Lou Adler is al 91 jaar, onvoorstelbaar toch. Hè? En die werkte ook onder met Janis Joplin, Mamas en Papas, Carole King. Ja, een heleboel grootheden uit die tijd. Erg knap, wie weet hoe lang die nog maar doorgaat. Maar ik zei het al, twee nummers van hetzelfde album, Talking to the Trees, Let's Roll Again.

0: Explosion!
1: Ja, dat tweede nummer van Neil Young, dat was eigenlijk meer toch zijn, ja, meer zoals we hem kennen, zijn stijl, Let's Run Again. Gaan verder met Jimmy Page, ja, de zanger van Led Zeppelin. Hij heeft heel veel solo-projecten gedaan. Uit het solo-project uit 1984, we hebben vorige week al een nummer gedraaid. Een cover van Buddy Holly. Sing it over.

Jimmy Page, Think It Over. Ja, het klonk iets anders als Buddy Holiday toen deed. Een beetje, ja, toch wat meer jaren 80 muziek. Pianootje erbij, gitaarsolootje. En hij probeerde ook de hik van Buddy Holiday na te doen. Het volgende nummer. Ja, ik ga niks aankondigen. Je moet eerst maar even luisteren en kijk maar of je weet wie het is.

Nou, enig idee wie dit was? De Beatles? Nee. John Lennon? Ja, natuurlijk ook een beetje Beatles. Nee, ook niet. Dit was Joe Cocker. I'll Cry Instead. Van het album The Atelier. Ja, lekker. Gewoon een echte Beatles-stijl. Ik weet niet wie het geschreven heeft, nummer. Maar je zou bijna denken, geschreven door de Beatles. We gaan verder met nog zo'n oude rocker. En die is ook nog levend. Gelukkig wel. Bill Wyman. Van het album Drive My Car. Thunder on the Mountain.

Bill Wyman, Thunder on the Mountain. Hij wordt volgend jaar weer 89 jaar. De oude bassist van de Rolling Stones. Gaan we verder met Stone the Grouse. Dat is een bandje die heeft uit Amerika, die bestaan van 1969 tot 1973. En een van de leden, Leslie Harvey, werd bij een optreden geëlectrocuteerd in 1972. En ja, daarna, het jaar daarna, zijn band opgegeven. En hij was 27 jaar, ja, ook bij de club van 27, alleen in zijn geval geen, niet vrijwillig, geen drugs, et cetera. Maar ze hebben wel lekker muziek achtergelaten. Stone the Grow met Good Time Girls.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Ga verder met Ringo Starr. Je hebt ook een nieuw album uitgebracht dit jaar. Ja, en ook weer zo'n oude rocker, hè? De vorige drummer van de... Of de laatste drummer. Nee, het was niet de enige drummer van de Beatles. Want daarvoor... Hij was een vervanger van de drummer die voor hem zat. Ja, meestal hè, zo'n drummer voor je zijn been vervangen. Maar goed, ik kan even schelten, namelijk Pete Best, ja, was dat. En die werd dus vervangen door Ringo Starr. Hij heeft een album uitgebracht en dat heet een hele moeilijke naam. Look Up. Ja, een moeilijke naam, ik zei het al. You Want Some. Ja, Ringo Starr. Het is 2025 met zijn All-Star Band.

Billy Idol, Money Money uit 1981. En hij was vroeger de leider van de punkband Generation X. Brian May van Queen, ook solo projecten gaan. Slowdown uit 2022.

0: the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Brian May, Slow Down. Ja, waarom de man niet meer nummersong zelf, toen hij nog gewoon in Queen zat, toen de band nog bestond. Ik snap het niet, want hij kon heel goed zingen. We gaan verder met de atmosfeers. Ja, waar bestaan die uit atmosfeers? Zover ik heb nu kunnen nagaan, bestond de band rond 1962, dat is al heel lang geleden, uit Robbie van Leeuwen en Siep Warner. Nou, die twee kennen we natuurlijk van The Motions. En Robbie van Leeuwen later ook van, hoofdzakelijk The Motions. En het is een instrumentaal nummer. Het heet Fickle Chicken.

De Atmosfeers, Fickle Chicken, Robbie van Leeuwen en Steve Warner. Ja, ik kon even schaam op de naam komen, maar dat was natuurlijk Shock and Blue. Hè? En hij heeft ook nog gespeeld, wat mij dat niet bekend is, maar hij schijnt natuurlijk gespeeld te hebben bij de T-set. Maar goed, maakt niet uit. We hoorden dus straks een cover van Buddy Holly. Ja, en nu heb ik Buddy Holly zelf met Don't Come Back Knocking.

Ja, een van mijn favoriete bands, Buffalo Springfield. En die bestond onder andere uit Stephen Stills, Richie Furay, Bruce Palmer en Neil Young. En Dewey Martin ook nog. Lekkere muziek. Ook, moet je daarvan zeggen. Gewoon, lekker. Uit 1967 was dat. We gaan eruit op het laatste nummer van Joe Bonamassa. So Many Roses, 2006. En van het album You and Me.

Helaas, het uurtje zitten we op. We gingen eruit met Joe Bonamassa. So Many Roads uit 2006. Ja, volgende week mocht je weer naar Jos luisteren. Ik ga even op vakantie. En daarna ben ik weer terug. Ja, gewoon over 2 weken dus weer. Gaan we weer iets leuks maken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Groetjes, doei.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar, want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur en die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

Ja, heerlijk plaat om nog eens een keer terug te horen deze uit het jaar 1980. De formatie Spargo, een dikke hit in dat jaar met You and Me. En ik zeg hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai de plaatjes voor u. Alex Warren, anno 2026. Dit is Passenger.

0: De muziek die we hier vooral voorbij horen komen. Manfred Mann uit 1968, Up the Junction was de titel van deze plaat. We gaan weer een stukje richting het heden.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2003 met Juanes. Adios, Lepido.

0: Muziek van Juanes, gezellige muziek aan 2003. Adios Lepido, de titel van deze opname. Wij gaan door naar 2014.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dit is Train, The Angel in Blue Jeans.

0: Train 2014 muziek, The Angel in Blue Jeans.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, een nieuw berichtje klaar liggen van Esta Vida. We begonnen het programma trouwens met You and Me. En dit is You and I. Ja, zo zien we alle titeltjes weer terugkomen.
2: I can't

0: Ja, zo ook de allernieuwste muziek hier zo weer voorbij komen. Dit was You and I, een nummer met die titel, afkomstig van de band Esta Vida. Ja, het is maar eventjes dat je dat weet. De bonte muziekverhaling, u luistert er nog steeds naar.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it bond, very bond.
0: Dit is Henk Westbroek, 1998. Zelfs je naam is mooi.

0: muziek van Henk Westbroek terug naar het jaar 1998. Zelfs je naam is mooi, Julia. We gaan op naar het half uur. 1977, Jack de Nijs, terwijl Jack Jersey zoals we hem beter kennen.
1: It was a cool, cool night and the moon was bright. She smiled at me and I felt alright. She was dynamite.
0: Ja, zo heet het, She Was Dynamite.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in elk geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd eerder vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar niet alles kon bewezen worden. En in Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. Het weer, zonnig bij 25 tot 30 graden. Vannacht koelt het af tot 17 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.
4: Met

De 1987 muziek van Desireless. Voyage, de titel van de plaat. En gewoon een lekker nummer om eens eventjes langs te laten komen. Ik vind van wel. Olivia Rodrigo hier zo. Zitten we in de muziek van het heden. Stupid Song.

0: De Stupid Song, afkomstig van Olivia Rodrigo. Ze raten we weer even in de muziek van 2026. Maar we gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, het is Johnny Cash. And the Ring of Fire.

0: The Ring of Fire. Ja, The Ring of Fire. We doen onze circus act. We springen een jump door de brandende ring. Goed, dat was Johnny Cash. En daar gingen we voor terug naar 1963 alweer.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: 2008 in Enrique Iglesias en Clara.

0: De muziek van het jaar 2008. Enrique Iglesias samen met Clara. Taking Back My Love.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Het nieuwe werk van Ronnie Krapman. Dit is Blind.

0: Blind. Ronnie Krapman en zijn nieuwe plaat Blind.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Jazeker. 2020 komt dit uit van Celeste. Stop This Flame.

Ja, met de muziek van Celeste, Stop This Flame, uit 2020 deze opname, toegekomen aan het einde van het programma Bond. Het zit er ook voor vandaag weer op, een uurtje lang gevarieerde muziek. Mijn naam is Jan Berg en ik heb ze weer met plezier voor u opgezocht en achter elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag hoor. janberg.radio@gmail.com is de adres wat daarvoor open staat. Wens mij u nog een hele fijne dag toe te wensen en u te vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974, een wat onbekende werkje van Davis Roussos, wat gedeeld is With You. En dan hebben we nog een nieuw werkje klaar liggen van Lee Ann Kelly en dat is gedeeld Rollum. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond, hartelijk welkom. Dit is tot 9 uur vanavond. Puntjes op de i hier bij 1x1. En we begonnen natuurlijk, zoals we de afgelopen weken al elke maandag begonnen zijn, met Kees Bouwman en Pieter Lieberon. Een hele zomer lang, ja, een hele zomer lang draaien wij de zomerhits van lang geleden. En vanavond gaan we terug naar de zomer van 1970. We draaien ze weer 3 om 3 vanavond. Zomerhits. Deze week van 56 jaar geleden. En dat allemaal tussen nu en 9 uur hier bij 1x1.

0: ophalen aan heel lang geleden, 1970. Ja.
1: Kan je het nog herinneren?
0: Ik niet helemaal meer. Ja, ik zat op de kleuterschool, dat weet ik wel. Maar verder kom ik ook niet meer. We gaan er 3 achter elkaar draaien. Steve Roland en The Family Dog komt eraan met Sympathy. Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children wel. Maar we beginnen vanavond met Norman Greenbaum. Die had een lekkere zomerhit, zeg. Dat heet Spirit.

Sympathy was dat van Steve Roland en The Family Dog. En in die Family Dog, de begeleidingsband van Steve Roland, zat Albert Hammond. En die kennen we weer van The Free Electric Band en I Don't Want to Die in a Head Disaster. Hits die hij een aantal jaren later maakte in 1973 en in 1974. Maar dus in 1970 nog bij de begeleidingsband dus van Steve Roland. Sympathy was een lekkere zomerhit in 1970. Daarvoor nog Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children. En we begonnen met de nu 83-jarige Norman Greenbaum. Hij hoopt op 22 november zijn 84ste verjaardag te vieren. Maar 56 jaar geleden had hij nog een grote hit. Een top 5 hit in de top 40 met Spirit in the Sky. Het is precies 18 minuten over 7. Je luistert naar Puntjes op de I. De zomereditie met vanavond uitsluitend zomerhits uit 1970. Dus muziek van 56 jaar geleden. Er komen er weer drie aan. Uit eigen land Earth and Fire, Ruby is the One. James Lloyd, lekker vrolijk, Keep on Smiling. En ja, dit was eigenlijk wel de zomerhit van 1970. Mungo Jerry met In the Summertime.

Ruby is the One met een nog zeer jonge Johnny Cargman. 23 was ze in 1970, maar ze scoorde wel een lekkere top 10 hit. Ruby is the One, dus een lekkere zomerhit uit 1970. Daarvoor een man die is geboren op Jamaica. Vervolgens op jonge leeftijd verhuisde naar Londen. En een aantal grote successen had, waaronder dit nummer Keep on Smiling. En als gevolg van al die successen ging hij weer verhuizen naar Trinidad. Had hij ook weer een heleboel successen. James Lloyd, Keep on Smiling. En we begonnen met de zomerhit van 1970. Mungo Jerry met In the Summertime. Het is op 1 minuut na precies 7:30. Dit is 1 want 1. Je luistert naar de puntjes op de hier met de zomerhits van precies 56 jaar geleden. En er komen er weer 3 aan. Clinton Clearwater Revival, Up Around the Bend. The Guess Who met American Woman. Maar deze twee mannen hadden 2 hits in de zomer van 1970. Straks later in het programma draaien we Cecilia, maar eerst deze hele mooie El Condor Pasa.

Ze hadden nog een hit hoor, in de zomer van 1970. Long as I can see the light. Misschien gaan we die ook nog wel draaien als we tijd over hebben straks in het tweede uur. Voor CCR draaiden we nog The Guess Who met American Woman. Nummer wat in de jaren 90 opnieuw op de plaat werd gezet door onder andere Lenny Kravitz. En die deed het ook niet onverdienstelijk. En we begonnen met instrumentale muziek van Simon & Garfunkel. Ook op de plaat gezet door Los Incas, El Condor Pasa. En in deze uitvoering zongen ze niet Simon & Garfunkel. Er is ook een uitvoering waarin wel gezongen werd. Maar aangezien we Simon & Garfunkel later in dit programma nog tegenkomen, horen we ze zeker wel zingen in deze uitzending. Wat zijn de volgende drie waar we naar gaan luisteren? Nou, Shocking Blue, die hadden natuurlijk een hele grote hit gehad in 1969 met Venus. Er moest een opvolger komen. Nou, dat werd weer een nummer 1 hit in de zomer van 1970. Never Marry a Railroad Man. Dan hebben we de eigen Super Sister, ook uit Nederland, met She Was Naked. Ja, wat wil je anders in de zomer? En de Moody Blues hadden ook een lekkere hit. Question heette dat. We gaan ze alle drie voor je draaien. Shocking Blue, Mariska Veres. Hier is ze. Never Marry a Railroad Man.

Ja, meer dan 5 minuten. Waarvoor je geld? De Moody Blues en Question nummer 1 in de zomer van 1970. Daarvoor nog She Was Naked. Robert-Jan Stips en Sascha van Geest die vormden Super Sister. Tot mijn verbazing nog nooit doorgebroken in Amerika. En ook hier in Nederland maar een bescheiden hitje. Dit She Was Naked. En we begonnen met de nummer 1 hit van Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Het is 6,5 minuut voor 8. Ik heb er nog 2 voor je. Cat Stevens komt eraan, Lady Da Banfield. En wat gaan we nog doen? Als we de Cats doen? Ja, ja, doen we de Cats ook nog. Met The Magical Mystery Morning. Maar eerst dus Cat Stevens, Lady Da Banfield.

Gets met Natural Magical Mystery Morning. Destijds de opvolger van de nummer 1 hits Marianne. Straks nog veel meer een nummer 1 hits en lekkere zomerhits uit 1970.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Kijk voor het hele bike totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ja, een hele zomer lang hoor. Een hele zomer lang zomerhit zie je bij Nederland 1. In ieder geval bij Puntjes op de I. En we begonnen ook dit uur weer met Kees Bouwman en Petter Lieberom. Ze hebben een leuke plaat gemaakt. En hebben wij een beetje omarmd hier bij Puntjes op de I. Dus elke maandag om 7 uur en om 8 uur hoor je hem. En als je naar de herhaling luistert, op dinsdag om 5 uur en om 6 uur hoor je hem dan ook weer. We gaan verder tot 9 uur vanavond met de zomerhits van precies 56 jaar geleden. De zomerhits van 1970. En er komen er weer drie aan. Golden Earring staat op het lijstje. Nummer 1 is met Back Home. The Free met All Right Now. En daartussendoor een hele leuke van Jan Boezeroen. En die heet De Fles. Maar eerst maar naar de Golden Earring. Back Home.

Sopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS, daar gaat mijn laatste goed aan.

The Free and All Right Now. Van die platen zijn dat die al heel oud zijn, maar eigenlijk nog steeds lekker meegaan. Ik moest even wat scherms zitten en dat was ik even vergeten. Maar nu is die er wel. Ja hoor. The Free, daar had ik het over. All Right Now. Van die platen die al 56 jaar oud zijn, maar alsof ze gisteren uitgebracht zijn. Ze klinken nog steeds zo lekker. En het is een lekkere zomerrit uit 1970. Want daar zijn we mee bezig met de zomerrits van 56 jaar geleden. Daarvoor nog Jan Boezeroen. Man overleed afgelopen december op 92-jarige leeftijd. Had vooral hits een beetje in de piratensfeer. Maar in 1970 stond hij maar liefst 16 weken in de top 40. Met deze ode aan de fles. En of hij eraan onderdoor gegaan is, Jan Boezeroen, denk ik niet. 92 is toch een mooie leeftijd om te behalen. En we begonnen met Back Home, en nummer 1 hit van The Golden Earring in 1970. En daar zouden nog vele grote hits voor deze groep volgen in de jaren 70 en 80. En ook nogal begin 90. We gaan er weer 3 doen. Wat komt eraan? De Teasermans Band, Ticket To. Verder een hele mooie van de Beatles. Bijna het einde van de Beatles, hè, 1970. Long and Winding Road hadden ze nog wel in 1970. En Jefferson Airplane, ook zo'n klassieker, Somebody To Love. Maar eerst gaan we naar de kop van Noord-Holland, hè, want daar komen ze een beetje vandaan, uit die hoek, volgens mij. Een beetje de hoek van Alkmaar. De Dizzy Mans Band, Jacques Kloes en de mannen. Dit is Ticket To.

Ik moet zeggen, ze hadden best lekkere zomerse hits in 1970. Jefferson Airplane, ook wel Jefferson Starship later genoemd. Maar het ging allemaal om Grace Slick. En die had een hit in 1970, dus Somebody to Love. Daarvoor Beatles, heel mooi vind ik dat, Long and Winding Road. En we begonnen met de feestband uit de Kop van Noord-Holland, de Dizzyman's Band, Ticket To. Hadden in 1973 nog een hitje met The Show. En in 1975 The Opera, The Opera. Het was één feest en ja, daarna was het afgelopen hoor. Maar die show en die opera die ga ik nog vast wel een keertje draaien in dit programma. Dat vond ik altijd leuk. Eens even op het klokje kijken. Op een half minuut daar is het 8:30. Dus nog een half uur lang lekkere muziek uit 1970. Want we hebben alleen maar de zomerhits uit 1970. En wat gaan we doen? We gaan Are You Ready? Pacific Gas and Electric. Yellow River van Christy. En ik hoop dat ik de goede gepakt heb. Lola van de Kings. Nou is er een live versie uit 81. Maar het origineel komt natuurlijk uit 1970. En daar wil ik mee beginnen. Ik heb de goeie.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Are You Ready? Pacific Gas en Electric. Daarvoor Chrissy met Yellow River. Plaatje dat Jeff Chrissy uiteindelijk schreef voor de Tremolo's. Maar die nam het niet op. Toen bleef hij er een beetje mee zitten. Toen dacht hij, ik ga het zelf opnemen. En dat is, heeft geen windeieren gewoon gelegd. Nummer 1 in België, nummer 4 in Nederland. En in een aantal andere Europese landen ook nog een lekkere top 10. Dus die Chrissy die boerde er wel bij met zijn Yellow River. En we begonnen met de Kinks. In 1970 nummer 1 hit met Lola. Toen brachten ze het in 1981 nog een keer uit in een live versie. En toen werd het weer nummer 1. Dus zo kan dat gaan. Met de hits. Het is 9:12, nog 18 minuten, de grote zomerhits van 1970. En er komen er weer drie aan. Straks een hele mooie van Shirley Bassey, Something Chicago, 25 or 624. Hadden we net Are You Ready? Nu hebben we Get Ready. Dit is Rare Earth.

Shirley Bassey met een mooi nummer van The Beatles. Something, geschreven door George Harrison. Maar in de zomer van 1970 in de top 40 en in de top 10 door Shirley Bassey. Dus daarvoor Chicago 25 or 624. En we begonnen met Rare Earth en Get Ready. Ik heb er nog twee voor je tot het nieuws van 9 uur. Ik had er eentje beloofd van Simon & Garfunkel. Hadden we al iets van gedraaid, maar toen zongen ze niet. Want dat was instrumentaal. Maar nu gaan ze wel zingen. Cecilia, en de laatste die er straks aankomt, is van onze eigen Shoes uit Den Haag en heet Osaka. Veel plezier straks bij Bertwin met de blues. En volgende week ben ik er gewoon weer. Zoek ik weer een lekkere zomer uit met heel veel zomerse hits. Dus wat mij betreft, tot volgende week maandag even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de i.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egh.
1: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
0: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
1: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
0: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse naam.

1993, en dan hebben we het over Hathaway. Het nummer What is Love? En als je de dansvloer vol wilde hebben, dan moest je gewoon dit nummer opzetten. De gevaarlijkste rotonde van Baren, die is een stukje veiliger geworden voor fietsers. De rotonde op de kruising van de Eemweg, de Gierenweg, de Doornmaallaan en de Bisschopsweg geeft veel gevoel van onveiligheid en is een stukje veiliger geworden. In opdracht van de gemeente is afgelopen maandag een forse aanpassing gemaakt, de vorige week maandag moet ik zeggen, waardoor worden de automobilisten gedwongen om aan de buitenkant van de rotonde te gaan rijden, waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald. En de nieuwe dwarsliggers die aan de binnenkant liggen zijn wel te nemen door rustig rijdende vrachtauto's. Ter plekke ben ik even wezen kijken en wat kwam ik tot de conclusie? Ik zag auto's die toch de binnenkant namen van de rotonde. Misschien moeten er toch nog wat grote witte vlakken gemaakt worden om op die manier ervoor te zorgen dat dat nog duidelijker wordt dat je echt de buitenkant moet nemen. En of het ook echt veiliger is geworden, dat is natuurlijk ook een kwestie van afwachten. Want ja, daar zul je toch eerst weer een poosje hier zo in deze situatie moeten zijn om dat te zien. Misschien dat de heg nog weer even wat extra geknipt kan worden net achter de BP, zodat je al veel sneller fietsers aan ziet komen die de rotonde opgaan. We zullen het zien de komende tijd en we blijven het uiteraard volgen hier bij 1 Land 1.

En dan Roxette, en hadden daarvoor de CD The Greatest Hits. En daar staan ze allemaal op. En onder andere dus ook deze. Natuurlijk ook Joyride. En deze natuurlijk, It Must Have Been Love. Je hoort het hier bij Eemland 1, het programma De Barendse Naald. Op drie plekken op de Amsterdamse Straatweg heeft de provincie Utrecht meetpunten in het wegdek aangebracht. Ze meten automatisch de lengte van de voertuigen, of het auto's of vrachtauto's zijn en hoe snel er wordt gereden. Het is niet bedoeld om snelheidsboetes uit te schrijven, maar om betrouwbare data te krijgen over het gebruik van de weg. De buurtbewoners zijn er blij mee. Ze zijn ervan overtuigd dat het hun stelling onderbouwt dat er te veel verkeer is op de provinciale weg en dat het te hard wordt gereden. In de spitsuren, maar eigenlijk de hele dag, is het moeilijk om de weg over te steken. Zeker wanneer je op de fiets bent. Op meerdere punten is de middenberm een geleider aangebracht, zodat je daar de weg in twee delen kunt oversteken.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste was van UB40 samen met Chrissy Hynde. En dat nummer I Got You Babe. En de tweede, je hebt hem ongetwijfeld herkend, La Vie en Rose, een nummer van Grace Jones. En ook zij had er een behoorlijk grote hit mee in de tijd. Er worden regelmatig schriftelijke vragen gesteld door verschillende fracties in de gemeenteraad van Baren. En zo ook nu, zelfs midden in het zomerreces, komen nog dingen naar voren. Lokale politieke partijen kunnen mogelijk nog dit jaar gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. Het CDA wil dat het college van burgemeester en wethouder snel duidelijk maakt wanneer de regeling in Baren wordt ingevoerd en hoe partijen een aanvraag kunnen indienen. Het gaat om €488 per raadzetel, dus in totaal om ruim €10.000. Aanleiding is een ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En daarin staat dat gemeenten in 2026 via het gemeentefonds geld ontvangen om lokale politieke partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen financieel te ondersteunen. Volgens het CDA is de subsidie belangrijk voor een goed functionerende lokale democratie. Politieke partijen spelen een belangrijke rol bij het betrekken van de inwoners, het opleiden van nieuwe raadsleden en het werven van kandidaten voor het lokale bestuur. De partij benadrukt dat de subsidie nadrukkelijk niet bedoeld is voor de werkzaamheden van gemeenteraadsfracties of individuele raadsleden. Het geld is bestemd voor de partijorganisatie zelf, bijvoorbeeld voor ledenbijeenkomsten, scholing of het versterken van de lokale organisatie. De schriftelijke vragen die aan het college zijn gesteld door het CDA. Daarvoor wil men weten of Baren de middelen uit het gemeentefonds inmiddels heeft ontvangen en of de gemeente door het VNG opgestelde modelregeling gaat invoeren. Mocht de huidige algemene subsidieverordening daarvoor onvoldoende mogelijkheden bieden, dan vraagt het CDA het college om de gemeenteraad zo snel mogelijk een aparte subsidieverordening voor te leggen. Het college moet de schriftelijke vragen binnen een maand beantwoorden en daarmee moet ook duidelijk worden wanneer de subsidieregeling in Baren van start kan gaan en wanneer politieke partijen hun eerste aanvraag kunnen indienen. 30 dagen, dat is standaard voor schriftelijke vragen. We zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken. In ieder geval, het geld gaat er komen en dat geld gaat beschikbaar komen voor de verschillende partijen. Tina Turner, wat een ongelofelijke stem had die dame. De beste.

Tina Turner en All the Best. Wat, dat is de dubbel cd waar ik het vanaf heb gehaald. En dat nummer dat heet The Best. Dus past heel goed bij elkaar. Eens even kijken. De afgelopen periode van 4 jaar is natuurlijk... het begon eigenlijk al met alle coalities. Oftewel alle partijen die aangaven bouwen, bouwen, bouwen. Nou, dat is in de afgelopen 4 jaar best wel behoorlijk goed aangepakt. Wethouder Mark Veldhuizen, die daar verantwoordelijk voor was... die heeft in de afgelopen periode toch wel aardig wat zaken aangezwengeld en ook mensen rond de tafel gebracht en soms een extra kop koffie gedronken om ervoor te zorgen dat dingen toch weer vlot getrokken zouden worden. Nou, als je dan kijkt wat er de afgelopen tijd allemaal in gang is gezet, oftewel wat in de pen zit en waar aan gewerkt wordt, bijna klaar is, zo is er heel wat. Op de Jacob van Lentenlaan stond 1 grote villa. Die is afgebroken. Zijn er inmiddels 2 voor in de plaats gekomen. Er zijn 15 appartementen worden er gebouwd aan de Amalialaan. De appartementen in het Laanplein, daar wordt aan hard aan gewerkt. Appartementen aan de Eemnessenweg, ook dat staat... De fundamenten die zijn er inmiddels. En de villa aan de Eemnessenweg, die al een tijd eigenlijk een beetje in een deplorabele staat was... die wordt compleet opgeknapt en er worden 3 woningen gerealiseerd. Het pasveerterrein, eindelijk vindt daar de sloop plaats en ook daar komen woningen voor terug. Ook onder andere door wethouder Mark Veldhuizen, die rond de tafel is gaan zitten met de eigenaar van het gebeuren en toch weer de boel heeft vlot getrokken. Geen bedrijfsunits dus, maar wel woningen weer op die plek. De Plantaanlaan tegenover de brandweerkazerne, ook daar wordt hard gewerkt. 5 appartementen in de Hoofdstraat, die worden gerealiseerd. Het Aldi-terrein, dat is inmiddels leeg. Oftewel, de bouw is ook daar gestart. En aan de Kemphaanstraat, daar zijn inmiddels 42 huurwoningen... die inmiddels in de verhuur zijn gegaan. Kortom, aardig wat woningen die gerealiseerd zijn. Hebben nog heel veel plekken in Baren? Nee, die zijn er eigenlijk niet meer. Maar er wordt natuurlijk wel nog 1 ongelooflijk groot project. En dat is de Barense Zoom met meer dan 500 woningen... wat in de komende jaren gerealiseerd zal gaan worden. Verwacht niet dat het meteen dit jaar al gaat starten. 2027 misschien... Dat helaas duurt het altijd langer dan je graag zou willen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt om nog weer woningen toe te voegen aan het contingent wat we hier in Baren hebben. Duitsland, Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich.

0: Kees Veerling.
1: Heerlijke muziek van onze oosterburen. Dan hebben we het over Matthias Rijm en zijn grote hit. Eens even kijken, hebben we nog meer muziek voor je? Ja, ongetwijfeld. Wat dacht je van deze?

pad staan het einde, zoals je dat zo mooi noemt. Vaya con Dios was dat met het nummer nee, na na na. Fantastische muziek hier om te draaien. We zitten trouwens midden in het zomerreces van de politiek in Baren. Dus je begrijpt, het is een beetje komkommertijd eigenlijk. Dus het is een beetje zoeken naar de zaken die we aan de orde kunnen stellen. Maar veel muziek is natuurlijk ook gewoon heerlijk. En wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Zo'n nummer wat niet eens een grote hit was in Nederland, maar toch steeds weer opnieuw terugkomt.

Sing Hallelujah, de zingende tandarts, oftewel Dr. Elben. Ja, prachtig nummer, leuk om te draaien hier bij Eemland 1. Ah, over lekkere muziek gesproken, wat dacht je van deze? Ritmo de la Noche, ook zo'n hit die je lekker kon draaien. En de dansvloer had je onmiddellijk vol natuurlijk. En dit zijn ze, de groep Mystic.

Heerlijke muziek van inmiddels alweer jaren geleden. Het is Rhythmic, oftewel Mystic en Rhythmortal La Noche. Hebben we nog meer van die heerlijke muziek? Wat dacht je van deze? Dit zijn ze, de Communards. Ah, ze hadden ook een behoorlijke grote hit. Er zijn er meer die hetzelfde nummer hebben uitgebracht. Maar dit is wel een hele mooie uitvoering. Don't Leave Me This Way.

Ah, oh, heerlijk was dat, zo'n heerlijke gouden oude Don't Leave Me This Way. Dat, ik zei het als een van de vele uitvoeringen die er inmiddels zijn. Maar dit is wel een hele mooie. Dus even kijken naar de klok. Ja hoor, we hebben er nog één te gaan. Ook zo'n heerlijk nummer. Wat, ja, zo'n floor filler. Dan Hartman, Relight My Fire.

Dan Hartman, het nummer Relight by Fire. Waar kennen we hem van? We kennen hem alleen van dit nummer. En zo zal hij ook herinnerd blijven in de Nederlandse popgeschiedenis. En dan is het weer de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. En dat doen we onder de klanken van Barry White's Love Unlimited Orchestra. Wel heel toevallig dat dit nummer Love Steam is een nummer 1 notering geweest in de Nederlandse top 40. En volgens mij is dat ook het enige instrumentale nummer wat ooit op nummer 1 heeft gestaan in de top 40. Oei, nou, dat is een gevaarlijke uitspraak eigenlijk. Maar dit was hem weer. Het programma De Barendse Naald bij Eemland 1. We zitten weer helemaal vol. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald. En voor nu, ik wens je verder een hele fijne week toe. Volgende week zijn we weer. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een leraar, opleider en onderzoeker. Maar zijn hart ligt in de jazz, waar hij als trompetist oogstrelende zelfs ook nog solos afvuurt in de groep Newts. Vorig jaar kwam het debuut uit met Revenge of the Tritones. En dat dankzij Spotify erg goed deed in de Verenigde Staten. Dat is heel mooi natuurlijk. Binnenkort laat geluidsdrager nummer 2 de kassa's rinkelen. Ik zou zeggen, welkom Gerald van Dijk.
1: Dankjewel Arjan.
0: Geweldig dat je
1: fijn
0: bent gekomen.
1: Ja,
0: het is koud buiten. Het is regenachtig. Wat zeg ik, regenachtig? Ben je een beetje veilig aangekomen hier?
1: Ik ben veilig aangekomen, maar het was een behoorlijke expeditie die ik er graag voor over had.
0: Ja, op deze zondagavond. En zo daar kom ik nog een keertje terug. Met slecht weer. Dus wat zal het allemaal worden? Ik hoop niet dat het gaat sneeuwen zoals afgelopen dinsdag.
1: Ik denk toch dat jij met je programma het zonnetje weer in verschillende huizen gaat brengen.
0: Dankjewel. Nou, in ieder geval in de tweede uur gaan we een zonnetje nog eens extra laten branden. Als jij je jazzfavorieten gaat laat draaien in dit geval. Maar we moeten eerst door het eerste uur heen. Hè? En vorige week is Wayne Shorter uit de tijd. Ja, dat is natuurlijk erg triest. Daarom beginnen we er ook mee. En een van zijn nummers waar ik echt helemaal wild van ben en waar zijn saxofoon echt helemaal tot uiting komt is Come Cumber Slumber van Weather Report.

0: Come Cumber Slumber. Ja, we moesten het even draaien. Van saxofonist Wijlen Wayne Shorter. Ja, vooral dat Wijlen, daar heb ik altijd wel moeite mee. Het was een fenomeen.
1: Het is heftig. Ja, het was zeker een fenomeen.
0: Op Facebook een heleboel platenhoezen van Aja. Want we moesten natuurlijk Aja draaien. Ja, en daar komt natuurlijk die prachtige solo van hem in voor. Maar ja, toch heb ik gekozen voor Cumber Slumber. Ik vond het wel representatief van CD Mysterious Traveler. De volgende is, dat hebben we vorige week als CD van de week gehad. Dat heb je misschien ook wel gehoord. Waan, de groep Waan uit Amsterdam. En met Bart Wirts, die komt ook bij jou bij de favorieten voor. Saxofonist en effecten. Emiel van Rijthoven toetsen. Matteo Mazzu bas en Mark Schilders drums. Ja, dat dit gewoon door Nederlanders wordt gemaakt. Dan denk je ook van, geef ze nou eens een keer airplay.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gebeurt zo weinig.
1: Ik ben het helemaal mee eens.
0: Precies. Maar we gaan heerlijk genieten weer van Omi.

0: Heerlijke muziek. Obi van Wan. Dat heb je vorige week ook geluisterd.
1: Ik heb het gehoord. Ik vind het prachtig. Ik ben meteen de hele plaat gaan checken.
0: En?
1: Ik vond het heerlijk. Ja. Het is interessante muziek. En het klinkt goed. Het is relaxed. Maar het is interessant genoeg om er echt goed naar te luisteren.
0: Precies. We gaan nu naar Teus Nobel. Die heeft ook op jouw stoel gezeten.
1: Ah, kijk.
0: En ja, natuurlijk. Wanneer kwam dat plaat uit? Geloof 2 maanden geleden. Nou, dat is echt een super succes geworden. Ik heb hem zelf ook nog in de krachtcentrale gezien in Huizen. Het was echt een geweldig concert. Dat komt ook omdat hij een hele mooie plaat heeft uitgebracht. Human First. En wij gaan draaien van Human First. When Ricky Saw the Colors Dancing Part 2.

0: was getekend Teus Nobel met Liberty Group. Ja, daar krijg je het warm van, toch?
1: Sowieso.
0: Op deze gure zondag.
1: Gewoon trots op dat dat in Nederland gemaakt wordt eigenlijk.
0: Ja, ja. Nou, dat is een topper dit, hè?
1: Ja.
0: We gaan even over de grens. We komen in Amerika terecht. En daar komen we tegen Ruben Wilson. En Ruben Wilson, die kennen we van Jazz Bethesda. Daar heeft hij in 1995 mee opgetreden. Live. Ook in Nederland. Ik heb hem zelf nog gezien. Prachtig. We gaan luisteren naar een heel mooi nummer. Got to Get Your Own 9080.

0: NH Gooi.
1: De release van de week is van José James. On and on, José James sings Badu. Het is een ode aan Erykah Badu. Afgelopen dinsdag was hij in Paradiso met onder meer bassist Ben Williams en drummer Yeris Yokely. En ik moet zeggen, het was echt helemaal top. Duidelijk was dat James genres combineert als jazz, soul, pop, hip-hop en drums en bass. Dus ik zou zeggen, zet de naald maar in On and On van José James. En dan hoor je natuurlijk ook een beetje Erykah Badu weer terug, maar dan in een ander vaatje.

0: Ik zie mijn tafelgenoot Gerald van Dijk helemaal nagenieten van dit nummer.
1: Dit is verrukkelijk.
0: Ja.
1: En die man heeft ook zo'n heerlijke stem.
0: Mooie stem ook, hè? Ja. Degelijk.
1: Nou, maar ook veel gevoel erin en uniek. Ik bedoel, is heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Je hoort meteen dat hij het is. Soms zingt hij ook mee op platen van andere muzikanten. En dan hoor je meteen, hebben we José James.
0: Ja, alleen de aanloop duurde iets te lang.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: ook voor de mensen die even naar het toilet wilden waarschijnlijk.
1: Dat is heel goed.
0: Daar heeft hij ook rekening mee gehouden.
1: Juist, juist.
0: We gaan naar Alphonse Mouzon. We hebben hem al zien staan. Funky Snakefoot. Ja, dat kan niet anders dan dat het heel erg funky moet zijn. En dat is een Amerikaanse drummer, percussionist en acteur. Hij werd bekend van Weather Report.

0: Funky Snakefoot, Alphonse Mouzon. Ja, prachtig.
1: Nou en of, lekkere trompet erin.
0: We gaan nu naar de psychiater, is al nodig naar dit Funky Snakefoot, denk ik. De psychiater heet Eddie Henderson. En die, ja, die blies natuurlijk ook wel gigantisch veel op zijn trompet. En misschien nog steeds. Hij is aardig op leeftijd, denk ik. En in 1975 kwam hij met een cd dat heet Coming True. En van Coming True draaien we Beyond Forever.

0: Dat was onze psychiater.
1: Verrukkelijke 70's.
0: Ja, ik zou daar wel op de bank willen liggen, eerlijk gezegd.
1: Kijk.
0: Van, hoe is het? Een beetje overspannen? Jawel, ik zou zeggen, draai nog maar eens een nummertje, Eddie. Dat zou ik zeggen. Tof. Prachtig. We gaan naar Brooklyn Funk Essentials. Wat kan ik daarvan zeggen? Jij kent ze?
1: Nee.
0: Je kent ze niet. Het is een band uit New York. Mixed jazz, funk en hip-hop. En ja, het is in 1993 opgericht. Zie ik hier op mijn scherm van mijn computer. Dus laat het daar even bij houden. Want het is bijna weer het hele uur. Het is tenslotte ook om dit muziek. Dus ik zou zeggen, take the L-train.

0: De Jazzagenda.
1: Op vrijdag 17 maart gaan we naar het Bimhuis. Philippe Catherine en Peter Thiehuis, twee van de grootste gitaarhelden van de Lage Landen, delen het podium met Metropool Big Band. Verwacht jazz en pop met een vleugje blues. Zaal is open om 8:30. En op 18 maart, en dan heb ik het over een zaterdag, kun je Jazzfest Amsterdam bezoeken. Tijdens het festival kun je de wervelende jazz scene van Amsterdam zien en horen. Een scene die overloopt van talent. Check de website jazzfestamsterdam.nl. En dan hebben we 19 maart...
2: Ja, dan hebben we de Newts in Jazz Mess in Harderwijk. Check de Newts op The Newt Jazz op Facebook.
1: En hoe laat begint het?
2: 3:00.
1: Precies, woensdag 22 maart Observant Amersfoort voor het jazzpodium Amersfoort hebben de broers Marius en Alexander Beesend initiatief genomen op enkele avonden geheel te wijden aan legendarische muzici uit de jazz. En ditmaal uit de Legends-serie. David Sanborn en Gerald Albright gaan dan passeren dan de revue. Aanvang 8:00. En dan tenslotte zondag 26 maart in Tivoli-Vredenburg. Jazz en hip-hop zijn de belangrijkste bouwstenen van Ashley Henry. Die gaan we ook in de 2:00 draaien. Spannende UK jazz in de Domstad. Warm aanbevolen. Aanvang 8:15. We gaan naar het einde van het 1:00. En we gaan eruit met tenor van Marc Moulin, de Belg.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
1: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
0: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
2: Ik kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dat was de opener Silver Sand van de Newts. En daar ben jij natuurlijk onderdeel van, hè?
1: Klopt, ik ben de trompetist.
0: Gerald van Dijk, ja, heerlijk.
1: In dit geval ook de componist van het stuk.
0: Ja, en dat is afgeleid van? Of helemaal uit de bolle kop?
1: Nou, het is wel afgeleid in ieder geval van het akkoordenschema van Silver Serenade. Van Horace Silver.
0: Ja.
1: En dat is iets wat ze vroeger veel deden in de jazz. Dat is een bestaand akkoordenschema. En daar een heel nieuw stuk van bouwen. En ja, je wilt toch op de schouders van reuzen staan. Ook als componist. Dus ik denk, laat ik dat eens proberen op die manier. En ik heb er wat kritiek op gekregen van mijn medebandleden. Maar,
0: wat
1: zeiden van ja, het is toch niet helemaal origineel dan. Ik zeg nee, maar het is toch een totaal ander stuk moet het worden. En dat is het ook geworden.
0: Je hoort wel aanknopingspunten.
1: Ja, laten we zeggen de jazzmuzici die dan het volgende stuk horen. Die horen zeg maar de basis, het akkoordenschema ervan. Die kunnen dat horen. Maar ik denk dat andere mensen niet eens het verwantschap kunnen identificeren eigenlijk.
0: Silver Serenade, hoor ik Silver.
1: Ja.

0: een twinkelend slotakkoord, zoals het dan heette. We gaan naar No Rush van Manu Katché. En Manu Katché heeft uitgenodigd meneer Thomas Stanko voor zijn de trompet.
1: Correct.
0: En ja, dan, ik zie hier twee trompetten liggen. Ik zou wel eens willen weten hoe je dat nou moet bespelen. Ik ben een leek op dat gebied. Ik weet wel dat je daar enorme lippen voor nodig hebt.
1: Ah.
0: Een lippendienst ook misschien.
1: Ja, klopt. Ja, je bewijst de lippendienst aan het grootste leed van trompetisten nu.
0: Ja.
1: Inderdaad, en dat zijn die lippen, die verdomde kleine spiertjes waar het allemaal vandaan moet komen.
0: Moet je dat nou elke dag trainen?
1: Ja. En niet zo'n klein beetje ook. Ja.
0: En waar doe je dat? In de kelder?
1: Ja, dit wordt even een blokje zelfbeklag, zeg maar.
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, zeker. Ik zou zeggen, brood los.
1: Ja, inderdaad. Je moet iedere dag, moet je zeker wel een half uur, moet je tamelijk vervelende oefeningen doen die ook nergens naar klinken. En dat is puur om het allemaal te trainen. Al die spieren, die luchtstroom, om dat te beheersen enzovoort. En daar zit je aan vast.
0: Ja, twee keer per maand heb je Jared Presenzer.
1: Ja.
0: Heb je in de Zoom.
1: Ja, we gaan hem straks ook horen. Fenomenaal trompetist.
0: Die kennen we als Sting.
1: Ja, die kennen we van Sting. En die kennen we ook van Dikkie Dikkie Dak, Dikkie Dikkie Dak. Funky.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk iedereen kent dat nummer.
0: US 3.
1: Juist.
0: Hey, en die heb je dan twee keer aan de Zoom.
1: Ja.
0: Dus dan gaat hij een beetje uitleggen van wat je dan allemaal moet doen met je lippen en met je vingers en weet ik veel wat.
1: Ja, en het is altijd een moeizaam gesprek. Want praten over muziek, dat is net zoiets als dansen over architectuur. Dat gaat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus dan moet het voorgedaan worden en dan krijg je feedback enzovoort. En dan doet hij het voor en dan moet ik het nadoen. En dan kan ik natuurlijk niet in zijn schaduw staan.
0: Nee.
1: Maar
0: je probeert dat natuurlijk wel.
1: Maar. Ja, maar het is ontzettend leerzaam en eigenlijk enorme luxe ook dat je dat kan hebben tegenwoordig.
0: Ja, je gaat met de tent naar Italië. Wat ga je dan doen met je trompet?
1: Ja, dat is ingewikkeld. Want dat kan je de campinggasten niet aandoen. Nee. Al die ellendige oefeningen. Dus pak ik de auto en rijd ik de berg in. En dan ga ik daar in mijn auto zitten oefenen.
0: Je meent het.
1: Ja, want je moet natuurlijk toch terugkomen weer na de vakantie. En weer optreden. En dan moet het ook ergens naar klinken. Dus,
0: ongelooflijk. Ja, dat zou die mooi, Thomas Stanko denk ik ook wel gedaan hebben in Polen.
1: Ja, zeker.
0: We horen hem in No Rush van Manu Katché.

0: No Rush, Manu Katjee met Thomas Stanko, die is overleden.
1: Ja, helaas. Geweldige Poolse trompetist.
0: Ja.
1: Heel eigen geluid, zeer herkenbaar.
0: En die pianist is natuurlijk ook geweldig.
1: Ja, Marcin Wasilewski treedt nog veel op met een fantastisch pianotrio.
0: Ja, we gaan het over de cornet hebben, die heb je nu in je handen. En die heb je gekregen van een weduwe uit Baren.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, haar man was trompetist en was overleden. En dat ding lag er maar op zolder. En ze vond dat die gebruikt moest worden door een trompetist die er echt wat mee kon. En toen kreeg ik hem eigenlijk zomaar in mijn schoot geworpen.
0: Ja, maar dan belt ze naar jou? Of hoe doe je dat?
1: Ja, via ze aan mijn adres gekomen en... Kennelijk vond ze het leuk om hem aan mij te geven. Nou, dat is toch fantastisch.
0: En dan ga je wat plaat opnemen en dan denk je van...
1: Ja, maar inmiddels gebruik ik hem niet meer zoveel.
0: Ach.
1: En ik heb nu mijn trompet en mijn bugel. Dat zijn eigenlijk mijn vaste instrumenten. Mm-hmm. Dus ik denk, wat moet ik nou met die cornet? Die ligt daar maar te liggen. En toen kwam ik op het idee om hem te doneren aan een stichting die heet Brass for Africa. En dat ga ik nu doen dit weekend. Ik heb al een afspraak. Dan wordt hij verscheept naar een of ander dorpje in Afrika. Ik weet niet precies.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en dan er zijn veel kinderen die hebben helemaal geen toegang tot dit soort instrumenten. Mm-hmm. Maar die willen wel graag leren.
0: Geweldig.
1: Dus daar gaat hij naartoe. En vandaag is hij voor het laatst eigenlijk in gebruik.
0: Ik zou zeggen, laat de zwanenzang van de cornet maar eens horen.
1: Ja, de zwanenzang.
0: De zwanenzang, ja. Precies.

0: Dat was een signatuur van Joshua Redman Elastic Band. Greasy G. Lekker. Gewoon lekker.
1: Precies.
0: En niets meer en niets minder. We gaan weer terug naar Nederland en dan komen we uit bij Newt. Ja, waar kennen we die ook weer vandaan? Ja, en dat nieuws, en dat is 19 maart, dan treedt de Newt op. Jazzmes Harderwijk om 3:00, dan staat hier in mijn agenda. Dat heb ik ook gelijk opgeschreven, want er was iemand die dat voorlas. Ik denk van, hé, gelijk even noteren. Wat kan je ervan van vertellen, Gerald?
2: Van de Newt of niet, van de Newt draaien? Ja, ja, ja, het is een band eigenlijk met veel leden uit deze regio. Althans Amersfoort. Gerenommeerde beroepsmuzici, maar niet allemaal heel erg bekend.
0: Nee.
2: Maar die in verschillende projecten spelen en ook lesgeven enzovoort. En die voor dit project, Newt, eigenlijk helemaal hun eigen ding wilden doen. Zonder al te veel na te denken over, is dat eigenlijk wel in de markt te zetten? Zit iemand daarop te wachten? Nee, dit is gewoon hun creatieve project. En alle remmen gaan los voor wat ze zelf willen maken.
0: Blauwe Vlinder hebben jullie gemaakt.
2: Ja.
0: Wat is dat voor nummer? Ook een feestnummer?
2: Nee, nee, nee, sorry. Nee. Als je dat van tevoren had gezegd dat je dat wilde, had ik dat ook aan kunnen leveren. Want ja. Dan moeten ze naar onze plaat gaan en Shopska beluisteren. Daar kan je lekker op dansen.
0: Ja, maar dat hebben we vorig jaar geluisterd.
2: Denk ik ook.
0: Oh, prachtig nummer.
2: Ja. Ja, dit is, ja, maar dit is een wat meer ingetogen nummer met allerlei vreemde maatsoorten. Naar elkaar enzovoort. En ja, een beetje sferisch. En het heet Blauwe Vlinder. En het is gebaseerd op een ervaring die ik zelf had in het regenwoud.

0: Dit was de blauwe vlinder uit Suriname.
1: Klopt.
0: Want daar was jij geweest.
1: De Blue Morpho, ja.
0: Ja. En dat was jouw inspiratiebron.
1: Zo is het.
0: Hij vloog langs je hoofd.
1: Klopt, dan ging hij weer weg en dan kwam hij weer eens terug.
0: En allerlei maatsoorten, heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Hoe doen jullie dat live, al die maatsoorten? Dat is een ingewikkelde mathematische puzzel.
1: Zo is het, maar stug doortellen en af en toe op je papier spieken.
0: Ja, de koffer is open. Je trekt daar een prachtige trompet uit. En dan ga je op spelen. En wat ga je spelen op deze droeve dag?
1: Ja,
0: trouwens, droeve dag. Nou, buiten is het zo regenachtig. Het is niet normaal.
1: Echt smerig weer. Dus ja. We nemen dan gewoon eventjes het meest afgekloven jazznummer wat er is. Maar wat wel over de zomer gaat.
0: Summertime misschien?
1: Nou, laten we dat dan maar doen.
0: Ja.
1: Heel kort stukje.
0: Ja, later. Tuurlijk.

0: Ja, lach er maar om. Goed, we gaan naar Handyman.
1: Ja, oftewel Maurits de Weert.
0: Ja, die is overleden.
1: Hij is helaas overleden begin januari, ja.
0: Begin bassist, 60er, hè?
1: Ja, precies. Ja. We hebben in 2 weken terug in De Gigant een fantastische tribute aan hem gespeeld. Met de muzikanten die veel met hem speelden. Mm-hmm. Daar was ik ook bij natuurlijk. Hans Dulfer en dat soort lieden.
0: Ja.
1: Die daar een eerbetoon brachten eigenlijk. En voorkomen terecht.
0: Hoe groot is die band eigenlijk?
1: Nou, er zit wel een man of 7 zit erin.
0: Noem eens wat kopstukken.
1: Koen Grote van 7-Eleven. Julie Minguel. Zangeres. Ja.
0: Hans Dulfer natuurlijk.
1: Hans Dulfer uiteraard. Ja. Ja.
0: Het is moeilijk weg te zetten, zei hij.
1: Ja, het is een grote band. En maakt een hoop kabaal. Het is wel zo, met Hans erbij trek je altijd wel volle zalen. Dus dat maakt veel goed.
0: Ja, maar zijn er wat vrijwilligers om al die microfoons neer te zetten? Of valt het een beetje tegen?
1: Ja, dat moet je dan gewoon. Ja, dat wordt natuurlijk.
0: Ik denk
1: allemaal,
0: dat het grootste struikelblok is.
1: Dat is een struikelblok. En bovendien werken we veel met samples enzovoort. Maar goed, nu Maurits ons is ontvallen, is het ook de vraag of dat project door kan gaan. Want hij was wel de speelfiguur eigenlijk.
0: Ja, maar ja, daar is toch wel een vervanger te vinden.
1: Ja, maar het was ook zijn.
0: Alleen zijn rugnummer wordt natuurlijk vereeuwigd. Dat begrijp je natuurlijk
1: nee,
0: wel.
1: Nee, dat ook. Maar het waren ook zijn composities. Het was ook echt zijn
0: oh, het was ook zijn speeltje.
1: Ja, het was echt zijn speeltje. Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, we gaan een nummer van hem luisteren, toch?
0: Wat gaan we draaien?
1: Ik dacht Blast of Bass met een rapper erin ook. En Hans Dulfer. En ik speel er zelf ook op mee.
0: We gaan luisteren.

0: Een nummer zo scherp als een schaar. The Scissors. Heerlijk.
1: Ja.
0: En dat is ook weer Nederlands makelij.
1: Ja.
0: En dat wordt ook niet gedraaid op de radio.
1: Nee, destijds heeft het hele goede reviews gehad. En live shows waren heel populair. Ook echt in hippe clubs gespeeld met Dulver enzovoort. Maar
0: wel plat gespeeld.
1: Ja, echt. Ja, geweldig. Ja.
0: Met bier overal.
1: En een hoop dansende jonge vrouwen. Oh, hartstikke leuk.
0: Kijk, dat is het voordeel van een muzikant, hè?
1: Sowieso.
0: Ja, ja. Nieuwe plaat, Gerald.
1: Ja, we zijn hard aan de bak met de Newts. Inderdaad, nu bijna wekelijks in de studio. In Leusden, overigens. En ja, we hebben het geluk dat Jasper Verburg, onze producer, tevens drummer, die zit goed in de apparatuur. Die heeft heel veel van die vintage buizenversterkers en oude BBC-microfoons, zeg maar. Die geven echt karakteristiek geluiden. En het is heel bijzonder dat we daarvan gebruik mogen maken, eigenlijk.
0: Wordt het CD of wordt het weer vinyl?
1: Of het weer vinyl wordt, ik weet het niet. Want het is ook wel nog kostbaar, eigenlijk, om uit te geven op die manier. Ja. En probeer het maar eens aan de man te brengen, eigenlijk. Het is toch natuurlijk een beetje obscure muziek hier en daar. Jullie zijn liefhebbers, maar er zijn de mensen die ons volgen op Facebook enzovoort, die vinden het ook allemaal geweldig. En mensen die naar de shows komen. Maar in de platenbakken enzovoort, ja, sta je dan tussen de Joshua Redmans en de Miles Davis enzovoort. Ja. Dat ziet er leuk uit. Maar of mensen het kopen is punt 2.
0: Ja. Nou, ik hoop het natuurlijk. Hè. De concerten, hoe zit het daarmee?
1: Ja, hartstikke goed. Dus we zijn al 19 maart. Dat is eigenlijk...
0: Dat is volgende week.
1: Ja. Mes Harderwijk, 29 april Baggers Aalsmeer. 12 mei Oude Pothuis Utrecht. Laat op de avond.
0: Oude Pothuis,
1: Ja, en de muzici willen daar toch weer spelen.
0: Hoe is het mogelijk? Ja, want zo groot is die ruimte niet.
1: Nee, maar echt grote namen komen daar ook. Want mensen willen daar gewoon zijn.
0: Grote namen, kleine ruimte.
1: Ja, precies. En dan Amersfoort, 21 mei Café Miles.
0: Ja, en daar treed je wel eens vaker op, geloof ik, hè?
1: Ja. Onder andere deze zondag ook, die net afgelopen is bijna.
0: Ja, hoe was het vanmiddag? Was het druk?
1: Het is altijd druk. Vooral als High Five daar speelt, is het bomvol.
0: Ja, en Jeroen de Valk op bas.
1: Ja.
0: Heerlijk. Bekende Amersfoorter. Die is ook nog geweest.
1: Nou, die kan verhalen vertellen.
0: Over

0: Chad Bekeren.
1: De man is een fenomeen.
0: Ja, maar daar ben jij ook.
1: Jeroen de Valken.
0: Met twee van die prachtige toeters hier. Die, eentje die gaat naar Afrika en de andere blijft gewoon in de koffer en die gaat straks mee.
1: Ja.
0: Gerald van Dijk, mag ik jou danken voor jouw komst. Waarmee sluiten we af?
1: We sluiten af met Wynton Marsalis.
0: Ja, en wat
1: in zijn jonge jaren. Ja, dat is toch geweldig wat die man in zijn jonge jaren al kon. Daar zullen alle trompetisten echt bij staan te kijken van, ja, maar hoe dan?
0: Ja, Frisinian Man van de cd Black Coats. Gerald, mag ik jou danken.
1: Ik vond het zeer gezellig.
0: Ik ook.
1: Dank u, heren.
0: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan en die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseist. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten